0: want je bent. En je blijft. Mijn allesie.
1: Altijd aan.
2: Radio NL.
1: Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaital. Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar gepakt hebben, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat weigert mee te werken. Daarom wil het kabinet de politie in buurland Ghana helpen om het netwerk van Bolle Jos op te rollen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. De Zuurhofbrug in de Rotterdamse haven blijft ook vandaag nog deels afgesloten. Er is een extra nacht nodig voor werkzaamheden. Er worden aanpassingen gedaan aan de A15, zodat verkeer de verzwakte brug ernaast makkelijker kan mijden. Het werk zou vanmorgen klaar zijn, maar nu kan de brug morgenochtend pas weer helemaal open. De politie op Sint Maarten krijgt hulp van Nederlandse militairen. Het eiland heeft voor de 5e keer in 2 jaar tijd bij Nederland om hulp gevraagd om de criminaliteit aan te pakken. 2 maanden geleden hebben mariniers nog de gevangenis op Sint Maarten binnenstebuiten gekeerd op zoek naar drugs en steekwapens. En de regenboogvlag hangt zondag gewoon aan het gebouw van de Tweede Kamer op Coming Out Day. SGP probeerde dat te voorkomen, maar de Kamer stemde gisteravond in met het idee van pro-Kamerlid Piri. Volgens de SGP hoort alleen de Nederlandse vlag aan het Kamergebouw. Ook Forum voor Democratie stemde tegen. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
3: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
4: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
5: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
4: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

0: altijd de eerste. Met nieuwe Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Wie heb jij dat super sexy zoenen?

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand overleed bij een ongeluk op Aruba zat zelf achter het stuur van de terreinwagen die verongelukte. Dat blijkt volgens het OM op Aruba uit videobeelden. De terreinwagen sloeg over de kop tijdens een rit over een zandvlakte. Volgens familie was de vrouw altijd heel voorzichtig achter het stuur. De brandweer in Amsterdam had gisteravond 6 uur nodig om de brand in het Olympisch Stadion onder controle te krijgen. Het vuur begon aan het begin van de avond in een kruipruimte van de parkeergarage en het hele stadion werd ontruimd. Er kwam veel rook vrij bij de brand in het Olympisch Stadion, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Bij de rechtbank in New York hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen seksueel geweld. Daar diende de zaak van een studente tegen 7 mannen en haar universiteit. Volgens de vrouw hebben mannelijke studenten haar drugs en alcohol gegeven en haar daarna als groep seksueel misbruikt. Op spandoeken stond dood aan de verkrachtingscultuur. En de executie van een oud-psychiater van het Amerikaanse leger wordt misschien live uitgezonden op internet. De man komt op 3 december in Texas voor een vuurpeloton te staan, op de plek waar hij zelf in 2009 13 militairen doodschoot. Openbare executies zijn sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen in Amerika. Het weer van Weer Online. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
6: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
7: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
6: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Is de muziek van Radio NL.

0: 5 uur. Altijd aan. Trucks Rainbow Events. Zet de tijd op 5 uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar oppakken, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat tot nu toe heeft geweigerd om hem uit te leveren. Ook nu de financiële steun aan het land is stopgezet. Het kabinet wil daarom de politie in buurland Ghana helpen om zijn netwerk op te rollen. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba verongelukte, zat zelf achter het stuur. Volgens het Openbaar Ministerie op het eiland blijkt dat uit videobeelden. Het ongeluk gebeurde met een terreinwagen op een strand. De vrouw was met haar vriend en een Nederlandse militair. Haar familie twijfelde over wie er reed. De burgemeester van New York gaat van president Trump eisen dat immigratiedienst ICE stopt met alle acties in de stad. Agenten van ICE zouden in staddeel de Bronx een man hebben neergeschoten. Volgens de burgemeester omsingelden ze hem en een kind van 5 in een auto. Het kind lijkt ongedeerd. En de Suurofbrug in de Rotterdamse haven blijft ook vandaag nog deels afgesloten. Die zou vanmorgen weer open gaan voor verkeer, maar er is een extra nacht nodig voor werkzaamheden. Er worden aanpassingen gedaan aan de A15, zodat verkeer de verzwakte brug ernaast makkelijker kan mijden. Morgen moet de brug wel weer helemaal open gaan. Het weer van Weer Online. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
4: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
5: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
0: Is de muziek van

0: Adverteren op deradio.nl.
1: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Bij het Olympisch Stadion in Amsterdam heeft gisteravond lange tijd brand gewoed. Het vuur begon in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over naar een spouwmuur. Omdat het hele stadion werd ontruimd, konden mensen ook niet bij hun auto in de garage. Pas aan het begin van de nacht was de brand onder controle. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Gelderse Opheusden bleef rustig gisteravond. Er stonden zo'n 150 mensen bij het gemeentehuis, maar daar waren geen raadsleden. De vergadering was online. Vorige maand liep een demonstratie in Opheusden nog uit de hand. Toen gooiden demonstranten vuurwerk naar agenten. Aan het gebouw van de Tweede Kamer wappert zondag gewoon de regenboogvlag. Een kamerlid van Pro kwam er mee omdat het zondag Coming Out Day is. Maar de SGP probeerde het tegen te houden. Kamerleden moesten daarom gisteravond terugkomen om erover te stemmen. Een ruime meerderheid stemde voor het hijsen van de regenboogvlag. En de gouden televisiering is gewonnen door het programma De Bondgenoten van SBS6. Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvre-ring. Het is de eerste keer dat iemand achter de schermen de prijs wint. Andere winnaars gisteravond waren Even Tot Hier in de categorie Impact. Daan Alfrink als talent en Jan Versteeg werd beste presentator. Dan het weer van Weer Online. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
6: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
7: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
9: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
10: Glitter, chalet en staakcaravans.
11: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
12: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
13: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
14: Soedal, de bouwverslimmers.
13: Soedal. De bouwverslimmers.
15: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
16: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
17: Stoppen met roken. Doe je met ProStop.
16: Kijk op ProStop.nl.
18: Spanning, sensatie en actie. Dat is Top Ice Hockey in Sportcentrum Kardingen-Groningen. Kom aanstaande zaterdagavond naar een topwedstrijd ijshockey en beleef dit spektakel op het ijs. Aanstaande zaterdag, Sportcentrum Kardingen-Groningen. Stel je kaarten nu via gijsgroningen.nl.
19: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
20: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.
21: Je hebt altijd elektriciteit. Je raakt het nooit kwijt. Elektriciteit.
20: Allons BV. Altijd stroom, altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
22: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
23: Meer voor minder. Simpel.
0: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
1: Goedemorgen, 6:06 op de vrijdagmorgen, 9 oktober. Vandaag vrolijke vrijdag natuurlijk. We kunnen lekker beginnen met het ochtendprogramma van deze vrijdagmorgen. Op dit moment volgens de ANWB 0 kilometer aan vertraging. Dat betekent dat we gas kunnen geven.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
23: Last one day!
1: Yes. Beginnen we het ochtendprogramma van deze vrijdag met Mike Petersen. Dat doe jij als eerste na zessen.
2: Dit is de muziek van

0: dat je alles mag van mij, Frans-Duits zojuist bij Radio NL.
1: We zijn hier niet om te slapen, maar om je wakker te maken. Met Lars kom ik je ontwaken op Radio NL.
2: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Nou dan, een hele goeiemorgen. Vrijdag vandaag, het laatste dagje van de week. 9 oktober staat er vandaag op de kalender. En we mogen nog eventjes een dagje knooien voordat het weekend voor de boeg staat. Beetje een grijze vrijdag, dat dan weer wel. Het is bewolkt deze morgen met periode van regen. Ook vanmiddag verspreid over het land buien. Het wordt zo'n 14 graden in het oosten tot een graadje of 18 aan de westkust. Morgen en overmorgen, ja, ook bewolkt en regenachtig. Dus, nou ja, goed, we hebben het er maar mee te doen natuurlijk, hè. Wij gaan beginnen met het ochtendprogramma. Doen we met het nieuws van deze vrijdag 9 oktober. Het gaat zo bijvoorbeeld over de herfstvakantie. Want voor veel schoolkinderen in het noorden is vandaag de laatste schooldag. De herfstvakantie duurt dan van zaterdag 10 tot en met zondag 18 oktober. Dus een weekie. Midden en Zuid zijn een week later aan de beurt. Zijn wel slechts adviesdata, betekent dus dat scholen mogen afwijken. Voor zover dat dan gebeurt in elk geval. Goed, verder is er deze week de week van de scheidsrechter. En dat is na vandaag een belangrijk onderwerp. Want ja, het amateurvoetbal staat natuurlijk weer voor de deur. Of het amateurvoetbal, ja, de kids die mogen weer voetballen. Laten we het zo even noemen. De KNVB roept verenigingen en spelers op. De mensen met het fluitje extra te bedanken dit weekend. Alleen al in het voetbal zijn ongeveer 25.000 geregistreerde scheidsrechters actief. Dat is fors, dat is veel. En dat zijn dus ook Piet, Jan en Klaas die zeg maar op zaterdagmorgen bij de zoontjes staan te fluiten natuurlijk. Hè. Die moeten we niet vergeten. Ja, en de televisiering is dus uitgereikt gisteren. De bondgenoten van SBS6 heeft hem gewonnen. Presentator Jan Versteeg werd uitgeroepen tot beste presentator. Er is ook een jeugdprijs bij de televisiering. Die ging naar Britt Dekker met het televisieprogramma Paardenpraat TV. Ja, natuurlijk.
2: De Sowieso Ochtendshow.
0: Niet het klokhuis, nee, Paardenpraat TV. Nou goed. Ze begonnen met het ochtendprogramma. Jouw tekst- of audiobericht die mag je achterlaten in de app van Radio NL. Hebben we er een beetje zin in voor deze vrijdag? Moet haast wel. Marco Schuimaker.

0: Maywood en Late at Night. Daarvoor nog een loezoe van Marco Schuitmaker. Een hele goede morgen. 7:10. Het is tijd voor onze Ad met de spreuk. Goedemorgen.
1: Ja hoor. Daar zijn we weer.
0: Ja zeker. Gelukkig.
1: Yo. Goedemorgen laatste keer.
0: Goedemorgen.
1: Oh, lekker hoor. We hebben weer een spreuk voor vandaag op de lijst van de week. Maar dat maakt niet uit. En die luidt. Positief blijven betekent niet dat je altijd gelukkig bent.
0: Nee, dat is waar.
1: Het betekent dat je, als je niet zo lekker in je vel zit, dat je dan ook weet dat er ook weer voorbij zal gaan. En dat er betere tijden aankomen. Nou, niet betere tijden, die komen eraan. Want het weekend komt eraan.
0: Het is bijna weekend inderdaad, ja.
1: We zeggen allemaal een prettige vrijdag. En tot zeker een prettig weekend. En gewinnen het.
0: Lekker weekend gewenst. En een hele mooie vrijdag. Goed, gaan we verder duiken in de app van Radio NL. Voeg je bij de gezelligheid. Laat even van je horen op deze vrijdagmorgen.

0: een hele goede morgen voor Marcel bijvoorbeeld van het Roosendaal.
1: Een hele goede morgen, Clubpie. Hele goede morgen, Lars. Op deze blije vrijdag. Naast deze blije vrijdag is het natuurlijk ook nog gewoon Nationale Krokettendag.
0: Natuurlijk, ja, dat
1: bakker
0: wisten we.
1: Bakker 1, bakker 2, geniet ervan en alvast een heel fijn weekend.
0: Nationale Krokettendag. Nou, het is dat je het zegt, Marcel, ze bedenken wel tegenwoordig natuurlijk, hè. Vaak zijn dat soort dagen uit Amerika komen overwaaien, maar nou betwijfel ik dat met Nationale Krokettendag. Dat zullen ze daar natuurlijk niet doen. Ik had wel meegekregen dat het vandaag internationale dag van de post is. Voor Pieter Post vandaag. Dus nou ja, daar kunnen we ook nog wel eventjes wat mee. Het lijkt me moeilijk om daar een combinatie mee te maken met liedjes trouwens. Post en kroketten. Maar nou ja, goed, als iemand dat weet natuurlijk, ja, dan kan dat.
2: Goedemorgen! We rijden hier op de mooie A9 tussen de regendruppels door. En als ik voor me kijk, zie ik twee ruitenwissers dansen op het voorraam. Dan moet ik maar één liedje denken. En dat is Ik moet nog wat jaren mee van Henk Wijngaard. Als jullie die even kunnen draaien op de vrijdagochtend, kan die niet beter beginnen. Alvast bedankt. Wij karren door naar Harlingen. En groetjes van de Nijboerboys uit Lisse.
0: Dat is dan nog wel even een stukje Lisse Harlingen, Jim. Hey, succes vandaag, man. Ricardo uit Gemert is erbij. Goedemorgen. Ricardo en Jason hier zo. Het bijna weekend. Wel verdiend, hoor. 3 dagen, 12 uur van huis te zijn geweest. Dus dat mag nu wel. Fijne uitzending. Jullie zijn de allerbeste. Nou, wat lief. Nou ja, zeg. Zelfs mijn kinderen van 6 en 9 luisteren elke dag. Heel fijn weekend geweest, dat je wel hebt. Dan komen er ook berichten binnen van bijvoorbeeld Thomas. Die zegt, goedemorgen, lekker vrijdag. Deze morgen zin in Bourbenny. Ja, dat heeft nog een kleine kanttekening. Deze vrijdagmorgen zou inderdaad Bourbenny langskomen hier in het programma. Hier in het ochtendprogramma. Alleen ik kreeg gisteren een voicemail. En ja, ja goed, ik kan je wel die voicemail eventjes laten horen. Dat is eventjes kijken. Ik zal ik even hier... Hier, dit is de voicemail van Bourbenny.
3: Lars, goedemorgen, deze nacht. Ja, nog 2 minuutjes. Wil jij mij straks even terugbellen?
0: Nou ja, goed, zo ging die voicemail in elk geval. Maar je hoort wel een klein beetje aan zijn stem. Dat is niet hoe het hoort.
3: Hey, Lars, goedemorgen. Is het nog? Ja, nog 2 minuutjes. Wil jij mij straks even terugbellen?
0: Ja, goed. Boer Benny met zijn atletische, fitte lichaam. Hè, dat goddelijke lichaam van hem. Dat werkt even niet mee. Hij is ziek. Hij ligt thuis op de bank op dit moment. Dus we gaan hem. We mogen hem, laten we het zo zeggen. We mogen hem deze morgen nog heel eventjes bellen. Doen we zo rond 7:50, 7:45. Maar de vervolgafspraak, ja, die hebben we dan toch eventjes moeten maken, zeg maar. Dus dat betekent tussen 8 en 9 geen Boer Benny hier in de studio van Radio NL. Maar ja, goed, hè. We hadden wel wat met

natuurlijk Damien van Os. Ik vind het wel grappig, hè? Want in de videoclip van Damien van Os hebben ze de meest dure Mercedes uit de kast getrokken. En daar, nou ja, die komt dan aanrijden en haalt hij een meisje op en zo, zeg maar. Alleen je ziet geen enkel beeld over dat Damien achter het stuur zit en rijdt. Is ook een verklaring voor. Hij is nog maar 17, dus hij heeft zijn rijbewijs natuurlijk nog niet. Ja. Dat vind ik er wel geinig als ze dan wel met zo'n dikke bak aankomen zetten. Zo van, nou Damien, haal hem maar eventjes op, jongen. Hey. Goed, bijna 6:30, nieuws weer verkeer is onderweg. En ik zat eraan te denken om zo meteen even een Duitser te draaien. Een Duitser, wie dan? Helene Fischer, Atemloos. Misschien dat we dat zo na 6:30 wel even kunnen doen. Atemloos. Het is maar één keer vrijdag in de week natuurlijk. Hè. Dus... dan moet je het ervoor nemen ook.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Radio NL.
1: Dit is Radio NL. Hier moet je zijn voor...

0: voor je alles. Radio NL, altijd aan.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
4: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
5: Radio NL vind je ook op YouTube/RadioNLFM.
6: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
10: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij kas. Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
15: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
16: Radio NL. Weerbericht.
17: Vanmorgen is het bewolkt met perioden van regen. Vanmiddag regent het al op veel plaatsen. In het zuidoosten is het zo nu en dan even droog. Verder haal je dus een nat pak vandaag. Het wordt zo'n 14 graden in het oosten tot 18 aan de westkust. Komend weekend verandert te weinig aan het weerbeeld. Bewolkt en regenachtig. Goed, gaan we naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
18: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. De brandweer is uren bezig geweest met een brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Die was uitgebroken in de parkeergarage. Het hele stadion en bedrijven erin werden ontruimd. Het vuur is inmiddels onder controle. Een anti-AZC-demonstratie in Opheusden is gisteravond rustig verlopen. Er waren zo'n 150 mensen naar het gemeentehuis gekomen, maar daar was niemand, omdat er digitaal werd vergaderd. Vorige maand waren er nog rellen. En 2 televisieringen voor SBS-programma De Bondgenoten. De gouden ring voor beste programma en eentje voor presentator Jan Versteeg. Het realityprogramma versloeg kassa en de serie Woeste Grond.
17: Ja, en ik heb er geen seconde van gezien, die Bondgenoten niet. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, van kassa en van Woeste Grond ook niet. Dus het kan ook aan mij liggen natuurlijk. Maar nou ja, toch wel gefeliciteerd ergens, hè. Goed, we gaan naar de verkeersinformatie. Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen, Lars. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het al langzaam. Tussen Leidschendam en Hoogmade ben je een kleine 10 minuten extra kwijt. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is snel vrijgemaakt. Dan de A15 richting Europoort. Tussen de afritten Brielen en Oostvoorne 20 minuten vertraging door de problemen aan de Zuurhofbrug. En op de A73 van Venlo naar Maasbracht. Tussen Linnen en Maasbracht heb je een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A2 in de richting van Maastricht. Die is sinds gisteravond dicht tussen Sint-Joost en Roosteren. Flitsers dan, de A2 richting Maastricht bij 202,3. En dan de A27 Almere-Utrecht bij 112,4.
17: Kijk eens, Dennis, dankjewel. Tot zo weer.
19: Tot zo.
17: Hebben we zometeen muziek van Django Wagner voor je. En ook onze Tini van de receptie komt.

0: André Hazes. En vanavond ga ik even uit mijn bol daarvoor een Django Wagnertje met de mooie blauwe ogen. Bijna 7:15. Kwak, kwak. Jazeker. Het is zometeen alweer tijd voor onze Tini van de receptie. Die zal zo haar liedje gaan lollen. Aan jou dan de vraag om de oren even te spitsen en goed mee te luisteren met de opgave van deze vrijdagmorgen. Maar zover zijn we nog niet natuurlijk. Onze Tini zal nog heel eventjes moeten wachten tot ze haar entree maakt hier in het ochtendprogramma van vandaag.
1: Goedemorgen Lars en een goedemorgen iedereen die luistert.
0: Goedemorgen.
1: Op deze mooie vrijdagochtend, ja. Een beetje vochtig in Lelystad, maar we gaan er weer tegenaan mensen. Ik zou zeggen, doe allemaal heel rustig aan, maken wat van het weekend en dan spreken we elkaar maandag weer. En ik ga weer even lekker genieten van alle verhaaltjes over die kalenders. Nou mensen, goed weekend. Later.
0: Ja, iedereen heeft er ook zijn eigen verhaal bij die kalender. Dat vind ik ook het allermooiste van deze week.
2: Goedemorgen Lars.
0: Goedemorgen
2: Nederland.
0: Goedemorgen.
2: Nog een laatste dagje werken. Vandaag vrijdag en dan heb ik vakantie. Een weekje Egypte naar de zon. Heerlijk.
0: Zo dan, hé. Hey.
2: En als het nou toch regent hier, nou het is hier 10 graden, het regent hier. Lars, mag ik me nou aanvragen dan? Gerard Cox, met dit is voorbij. Een mooie zomer. Goedjes.
0: Ja, heel goed.
3: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: We hebben het er al eerder over gehad hier in het ochtendprogramma. Gerard Cox, het is weer voorbij, die mooie zomer. Alleen tot op heden nog niet gedraaid. Ja, gelukkig nog maar. Hè. Anders hadden we die nazomerdagen niet gehad afgelopen week. Dat hangt er natuurlijk vanaf wanneer wij dat liedje gaan draaien.
4: Laske, goedemorgen jongen. Hey, daar zijn we weer op de vrijdag. Ja, hey, richting het weekend, hè. Hey, lekker joh. Ja, het is zomaar een natte hier in Brabant. Dus ik weet ook niet wat naartoe moet vandaag. Het zal de hele dag wel nat blijven als ik het allemaal mag geloven. Ja. Maar ja, we hebben de korte broek te gaan. Ik ga er toch tegenin. Ik wil toch al
0: nou. Ja, die is ook sneller droog
4: weekend
0: natuurlijk.
4: Weekend begint lekker vanavond, Lars. Eerst naar Eindhoven toe. Merg weer een beetje hobby. Ja. En dan zondag rustig aan doen natuurlijk. Dat snapt jij wel. En dan komt het allemaal wel weer goed. Maar ja, het blijft lelijk weer voor de buitenwerkers. Dus
0: dat is inderdaad waar, Jan. Blijft lelijk weer.
4: En vanaf daar gaan we wel eens lekker verder kijken.
0: Oh.
4: Ik zou zeggen, iedereen maakt er een prettige werkdag van. Allemaal alvast een goede weekend toegewenst. En graag tot volgende week.
0: Tot volgende week, Jan. Ja, houden we vandaag inderdaad weer Eredivisie voetbal dat van start gaat. Na een lange interlandperiode van 16 dagen mogen ook de gewone clubs weer de grasmat gaan betreden. Dus dat aan zich kan de televisie weer een beetje groen kleuren van het weekend. Dat is ook wel weer even lekker.
5: Ja, goedemorgen Lasje en alle luisteraars. Een hele goede morgen. Zo, het weekje is weer bijna voorbij. We hebben het weer overleefd. Maar hartstikke idee. Het is weer Snacky Friday. Maar het weekend is voor de deur. Dus we gaan er vandaag in voor. Dus ja, het wordt wel weer een vochtig dagje. Maar we moeten het mee doen. Dus vanmiddag de dag klaar. Mijn nacht wel weer goed komen.
0: Ja.
5: Ik heb een bijpasplaatje voor vandaag. Hoog in het noorden waait een gure wind. Hoog in het noorden waar we opgroeiden als kind. Naar het land van waar we komen, naar het land waar ons verbindt. Hoog in het noorden waait een gure wind.
0: Al is hem
5: over. Jongens, een heel goed weekend en maak er wat moois van. En niet te veel bier drinken, want dat doe ik wel. Jojo, later.
0: Dag de Bolle en een mooie dag. Goed, gaan wij naar andere zaken. Het is tijd voor Tini, onze Tini van de receptie, die weer een liedje voor ons klaar heeft staan. Aan jou de vraag, wat is de titel van de plaat die we zoeken vandaag? Ja, la, na, na. Het douchegordijn dat zal gaan sluiten voor de opgave van deze vrijdagochtend. En dan gaat de kraan stromen en dan moeten we even goed luisteren. Was dit het? Dat is wel een hele korte opgave. Nou ja zeg. Nou maken we het onszelf wel een klein beetje lastig hoor. Maar goed. Hè? Vraag van deze morgen. Wat is de titel van de plaat? Gaan we het zo meteen over hebben. Eerst hadden we Helene

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Mona Lisa, Robert van Hemert, juist bij Radio NL. We hebben onze Tini van de receptie horen lallen. Aan jou de vraag om dan de oren te spitsen. Goed mee te luisteren en misschien wel de titel van de plaat door te sturen via de app van Radio NL. Ik dacht dat we het enorm moeilijk maakten voor onszelf, omdat het een erg korte opgave is. Maar ja, volgens mij bleek niks minder waard te zijn.

0: zeg maar.
1: Goedemorgen, Marika.
2: Marika, goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Hey, goedemorgen, Lars.
2: Goedemorgen, Marika. Heb ik het nou goed begrepen dat jij de moeder bent van Robin die altijd meespeelt?
1: Ja, dat klopt.
2: Dat is Robin met 1 B, zegt die Robin.
1: Dat klopt, ja. Inderdaad.
2: Nou heb ik de hele week dus al die vraag in mijn hoofd. Waarom zeg je Robin en schrijf je Robin?
1: Ja, wij vonden gewoon Robin leuker. En wij hebben gewoon alleen met 1 B gedaan, omdat we 5 letters wilden.
2: Oh, ja, dus roepnaam is 6 letters en op papier staan er 5.
1: Ja.
2: Nee, ik snap het. Is helemaal goed. Nu is gewoon vraag en antwoord natuurlijk, hè, Marika? Dat snap je.
1: Ja.
2: Ja, jouw naam schrijf je ook als Mariska, maar je ouders vonden Marika leuker klinken.
1: Ja, precies.
2: Dat dacht ik. Hé, Marika, we zoeken het antwoord van de opgave van vandaag. Hij was erg kort, maar was hij ook lastig?
1: Ja, viel wel mee eigenlijk.
2: Oh, wat zoeken we dan?
1: De woonboot.
0: Nou ja, zeg. De woonboot. Het is dat je het zegt. Er ligt in de Oslo.
1: We hebben
2: een zaal. Ja, dat wil ik. Heel goed. Marika, dankjewel voor de 2 antwoorden die je hebt gegeven deze vrijdagmorgen. En een heel fijn weekend.
1: Ja, en Robin heeft 4 van de 5, hè?
2: Ja, nou ja, niet 5 van de 5.

plotseling Nelis. Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de rond.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agri-personeel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.nl.
5: Agripersoneel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
6: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Bakker Campers, leverancier van vakantieplezier. Kijk op bakker-campers.nl.
9: Zo. Klus klaar?
10: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
9: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
10: Hoe dan?
9: Dedo. Ik gebruik het voor al mijn offertes en facturen.
10: Mag wat kosten zeker?
9: Nou, €15 per maand.
10: Echt? Hoe heet het?
9: Ik heb het je wel even.
10: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
9: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
11: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.

0: €32 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Nieuwe leden en evenementen gezocht voor modelclub De Vrije Truckers. RC-demo's voor trucks en boten. Check devrijetruckers.nl.
1: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
3: De lekkerste oliebollen zijn er weer bij Akkerman aan de Zonnelaan, winkelcentrum Paddepoel.
4: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
5: Jazeker!
4: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: 7 uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Een grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Die brak gisteravond uit in de kruipruimte van de parkeergarage. Het hele gebouw met alle bedrijven erin werd ontruimd. De brandhaard was moeilijk bereikbaar en daardoor duurde het uren voordat de brandweer het vuur onder controle had. Een nieuwe AZC-demonstratie in het Gelderse Opheusden is gisteren rustig verlopen. Er waren zo'n 150 mensen naar het gemeentehuis gekomen, maar daar was niemand, want er werd online vergaderd. Vorige maand liep het toch flink uit de hand in Opheusden. Demonstranten gooiden vuurwerk naar agenten en de ME moest ingrijpen. Meer dan 3000 scholen doen mee aan Paarse Vrijdag, waarop wordt gevierd dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 250 meer dan vorig jaar. COC Nederland denkt dat er meer scholen meedoen omdat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. Paarse Vrijdag is verplaatst van december naar oktober om de drukke feestdagenmaand te ontwijken. En de reality-serie van SBS6, De Bondgenoten, is de grote winnaar geworden van het televisieringgala. De show won de Gouden Ring voor beste programma en eentje voor presentator Jan Versteeg. TV- en theaterproducent Joop van den Ende kreeg de oeuvreprijs voor zijn bijdrage aan de Nederlandse TV. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen valt regen of motregen. Vanmiddag blijft dat vooral in het noorden en westen zo. Aan zee zijn er soms flinke windstoten. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP Nieuws.
3: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
4: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
5: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
7: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
8: Overson, groot en klein wonen.
7: Check de voorraad op overson.nl.
9: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
10: Bla bla bla bla.
9: Welke mogelijkheden zijn er?
10: Bla bla bla bla.
11: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
13: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
15: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.
16: Je hebt altijd elektriciteit. Je raakt het nooit kwijt. Elektriciteit.
15: Allons BV. Altijd stroom, altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
18: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
19: 7 uur geweest, goedemorgen bij de AWB voor de verkeersinformatie. Dennis Mooij deze ochtend. Dennis, goedemorgen.
10: Een hele goede morgen. Nou, zoals altijd valt het reuze mee met de drukte op de weg op vrijdagochtend. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam is wel een ongeluk gebeurd. Tussen Rijswijk en Den Horen ben je een kwartier extra kwijt. De linkerrijstrook is daar dicht. Verkeer van Den Haag naar Rotterdam kan het beste omrijden via de A13. Ook in de regio Rotterdam op de A15 richting Europoort tussen de afritten Brielle en Oostvoorne. 20 minuten vertraging. Dat heeft allemaal te maken met de slechte toestand van de Zuurhofbrug. Flitsmeister meldt aan een camera op de A27, Almere-Utrecht bij 112,4. En de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213,1.
19: Dankjewel, Dennis.
20: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
19: En dat is zometeen het officiële keuzemoment van deze vrijdagmorgen. En muziek van Tim Schalk hoor je zometeen.
20: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Hij was op zoek naar vrouwen, hoge hakken, mooi en blond. Die hele mooie ronde, niet normaal, echt ongezond. Toch wou het maar niet lukken, niemand waar hij iets mee had. Zo ging Frans de hele...

Tom Tom zojuist bij Radio NL. Zometeen hebben we er twee liedjes voor je in het keuzemoment van deze vrijdagmorgen. Twee klappertjes tegenover elkaar. Keuze A of keuze B mag je zometeen door gaan sturen in de app van Radio NL. Eerst even naar het nieuws van deze vrijdag 9 oktober. Het weekend staat voor de boeg. Het weekend waarin we de scheidsrechters op de voetbalvelden een beetje meer in het zonnetje moeten gaan zetten. KNVB roept verenigingen en spelers op de mensen met het fluitje extra te bedanken. Het is namelijk de week van de scheidsrechter. Nou, en er wordt natuurlijk vroeg opgestaan morgen voor de jeugd dat dan weer op de grasmat mag gaan staan. En de ouders die daar dan de fluit even vastpakken, weet je wel. Mooi altijd. Grote andere zaken dan voor deze vrijdag 9 oktober. Het is ook nog een keer de laatste dag van de kinderboekenweek. Ja, officieel loopt die tot en met zondag. Maar nou ja, goed, vandaag laatste schooldag natuurlijk voor het weekend aan. Loopt dus nog eventjes. Dit jaar was het thema spot aan. Dat had dus te maken met theater, muziek, optreden. Bij aankoop van €13,50 aan kinderboeken krijgen kinderen van 6 tot 12 dan het kinderboekenweekgeschenk cadeau. He, dus dat is stimulerend om extra te gaan lezen. Ander nieuws, het gaat over de 4 astronauten die veilig teruggekeerd zijn van het ISS. Na 237 dagen in de ruimte te zijn geweest. De Française Sophie Adenau, die vestigde een record. Nog nooit was er namelijk een Europese vrouw zo lang achter elkaar in de ruimte. Dus die kan ze op haar naam schrijven. Meer over Frankrijk trouwens, want de Franse minister die komt deze morgen met noodplannen. Na de protesten in Frankrijk. Jeugd gaat er namelijk de straat op tegen bezuinigingen en tegen een lerarentekort. Op korte termijn wil de Franse minister van Onderwijs meer dan 3000 extra leerkrachten in gaan zetten. Dan denk ik zelf, ja, waar haal je ze vandaan? Want anders dan waren ze toch al werkzaam bij scholen, zou je zeggen. Ik weet niet precies hoe ze dat willen gaan doen, maar dat zijn de plannen. Daarnaast kondigde de Franse premier Le Cornu aan dat er geld wordt vrijgemaakt om na de herfstvakantie tijdelijk personeel extra in te gaan huren. Nou, een mooie bende daar in Frankrijk. Maar ze gaan het proberen op te lossen. Tenminste, dat zijn de woorden als we ze mogen geloven. Kunnen wij naar het keuzemoment van de vrijdagmorgen? We hebben deze ochtend op keuze A Petra en mijn zus van 21. Eentje in de categorie Kea Klassiekers. Mijn zus van 21, altijd even netjes en beleefd. Keuze A hiervoor. En een beetje is voor de merel van Annie.

0: voor Petra, mijn zus van 21. En keuze B is deze ochtend voor de Rapsodies met de kleine Merel.
1: Laske jongen, je scoort weer punten vandaag, hè. Jongen, jongen, jongen, dat valt niet mee, hè. Dan ga ik toch voor de kleine Merel. Kleine Merel. Yo, groeten, houdoe, beetje. Ha!

0: en liever alleen Dave Dekker zojuist bij Radio NL. We zijn deze morgen bezig met het keuzemoment van de vrijdag. Petra en mijn zus van 21 staat deze dag op keuze A. En keuze B is voor de kleine Merel van de Rapsodies. Aan jou de vraag, welke wil je graag horen? Aatje of een beetje mag je doorsturen via de app van Radio NL. Dat kan in een tekstberichtje, dat kan in een audio-appie. Hou het kort, hè, mocht je wat inspreken. Dan kunnen we zometeen in een rap tempo door alle stemmen heen. En dat zal misschien wel nodig zijn bij deze twee liedjes. We laten je ze nog één keer horen. Daarna beginnen we met tellen. Keuze A voor Petra.
1: Mijn zus van

0: er is geen fout antwoord mogelijk, want dat zijn twee krijters die we tegenover elkaar zetten. Ja, dat maakt het misschien nog wel extra lastig. Aatje of een beetje. We gaan door de stemmen heen en kijken welke van de twee als winnaar uit de bus zal gaan komen vandaag. Het is een aatje voor Olaf uit Grote Gast. Goedemorgen voor onze Flora Flitser.
1: Ja, waar is ie? Keuze al. Fijn weekend allemaal.
0: Aatje, houdoe voor Gert-Jan vanuit Goor. Een A voor Luc uit Dalfsen. B voor Janneke uit De Wilp. Een beetje voor Sander uit Gassel ter Nijveen. Pieter uit Slootdorp. Een Aatje voor mij. B voor Sienek uit Kookse Tillen. Erik, goedemorgen.
2: Ja, Lars. Goedemorgen. Een Aatje voor mij.
0: A ook voor Jasper van het Norg. Een A voor Linda uit Kampen. Aatje voor Luc uit Annapolona. Arnie die gaat voor keuze B dan daarentegen. Een bericht van Timo, goedemorgen.
3: Morgen Lassie en Aatje. Groetjes.
0: Groetjes.
4: Goedemorgen deze morgen. Doe maar keuze A.
0: Keuze A. Chef uit Alphen, goedemorgen.
5: Ja, ja. Ook aan deze kant de kleine merel.
0: De kleine merel, toch een beetje, dat dan weer wel. Het is een aatje voor Jeroen vanuit Volendam. Damien, die zegt goedemorgen. Geen twijfel voor mij, dit is sowieso keuze A.
6: Hey, goedemorgen Lars. Weer twee klassiekertjes. Die B is wat minder bekend voor mij, dus doe mij maar een beetje. Hoi.
0: Ik had het juist andersom verwacht eigenlijk, dat de kleine merel wat bekender was dan mijn zus van 21. Laatste is voor Grat. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Doe maar keuze BBB.
0: Ja, ik vind het een lastige, want het gaat aardig gelijk op. Maar als ik zo mijn vinger even in de lucht hou, is het volgens mij een aatje geworden vandaag. En die is dan voor mijn zus van 21, Petra, in het keuzemoment.

0: Begin je op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij toelevering online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering online. Tijd om te bouwen.
5: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg. In en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
6: Kozijnen bestellen? Toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Thuiskomen is ergens binnenstappen en meteen weten: hier zit ik goed. Een vaste contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon. Iemand die meedenkt, eerlijk antwoord geeft en doet wat is afgesproken. Dat gevoel van thuiskomen, dat hoort bij Friesland Lease. We staan voor je klaar, denken mee en zorgen dat jouw mobiliteit gewoon goed geregeld is. Zodat jij onderweg nergens onnodig naar hoeft om te kijken. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
8: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Hey Jeremy, heb je het al gehoord? Aankomende zondag is er weer braderie en vlooienmarkt.
11: Nee Wesley, nog niet gehoord. Waar is het dan?
10: Van 10 tot 4 in de Eurohal in Zuidbroek. Kijk voor meer informatie op wildro.nl.
12: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Hey Wesley, niet vergeten hè. Aankomende zondag van 10 tot 4 braderie en vlooienmarkt in de Eurohal in Zuidbroek.
13: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
14: Shape the future with confidence. EY.
15: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
16: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
15: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
16: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
17: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
19: Voor de makers.
20: Praxis.
17: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
21: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
22: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
21: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
23: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.
24: Dit is Radio NL.
25: Altijd aan.
0: MHG.
1: Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen.
0: MHG.
1: Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8.
0: MHG.
1: Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten.
0: Kijk op metaalhandelgroningen.nl.
1: Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
2: Weerbericht.
3: Vandaag een bewolkte dag en ook deze morgen in zo goed als heel wat land al regen. Vanmiddag houdt die regen wel aan. In het zuidoosten, daar heb je kans op zo nu en dan eventjes een droog moment. En misschien zelfs een zonnestraal. Temperatuur van deze vrijdag ligt tussen de 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. Morgen overmorgen ook bewolkt en nat. Aan de temperatuur verandert er helemaal niks. Goed, we gaan naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
20: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Er doen dit jaar meer scholen mee aan Paarse Vrijdag dan vorig jaar. Ruim 3100 tegen 2900. COC Nederland denkt dat scholen ervoor willen zorgen dat meer jongeren homoseksualiteit accepteren. Na de grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is het nog even afwachten voor mensen die hun auto daar in de parkeergarage hebben staan. Ze mochten de garage niet in en hebben het advies gekregen contact te zoeken met de eigenaar. En de realityshow De Bondgenoten van SBS6 is dubbel in de prijzen gevallen op het televisieren in Gala. Het programma won de Gouden Ring en Jan Versteeg de award voor beste presentator.
3: Oké, dankjewel. Dat is Dennis Mooij deze ochtend bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Dennis, hoe is het op de weg?
25: Nou, zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. 55 kilometer staat er nu. De A4 richting Rotterdam tussen Rijswijk en Den Horen ben je 10 minuten langer onderweg door een ongeluk, maar de weg is weer vrijgegeven. Kwartier vertraging op de A15 richting Europoort bij Oostvoorne. Dat komt door de slechte toestand van de Zuurhofbrug. En de A73 in Limburg vanuit Venlo naar Maasbracht heb je tussen Linn en Maasbracht bijna een half uur vertraging. Ook op de N276 bij Echt loopt het vast. En dat heeft allemaal te maken met de afgesloten A2 in de richting van Maastricht. Die is tot maandagochtend vroeg afgesloten ter hoogte van Maasbracht vanwege werkzaamheden. Flitsmeister meldt aan een camera op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij 4,4 en de A27 naar Almere bij 115,0.
3: Dennis, dankjewel.
2: Radio NL.
23: Deze week is Ik Wil Jou van Jan Wolters. De

0: En draagt hij nog de titel Hollandse Nieuwe. Jan Wolters, zoon van Jannes. En ik wil jou bij Radio NL.
1: Hey Lars, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: 8:10. En het is tijd voor het dobbelspel van deze vrijdagmorgen. We gaan even gauw de lijst met categorieën bij langs. Voordat we met de dobbelsteen gaan gooien, dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje in de categorie staan. Dat is een bijzondere, dus daar gaan we eens even kijken wat daaruit kan gaan komen. Mocht die gedobbeld worden natuurlijk. 2 is een liedje waar verkoeling bij nodig is. Nummer 3 is categorie vakantie. 4 staat voor activiteiten die niet naast het zwembad mogen. 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter H. De H van Hou van mij, van Bukkers bijvoorbeeld, hè. En nu ze de televisiering niet hebben gewonnen met Woeste Grond, moeten we hem toch een beetje op een andere manier wat inkomsten brengen.
2: Ja, dat is toch niet. Goed, wij gaan dobbelen. En daarna dan is het aan jou. Sorry, ik had
0: de dobbel nog in de kast staan.
2: Sorry.
0: Nou is hij er.
2: Daar gaan we.
0: Nou ja zeg, ze zeggen je kan niet altijd 6 gooien, maar je kan volgens mij wel 3 dagen op rij 1 gooien. In het dobbelspel van vandaag gaan we voor de 3e keer op rij naar de allereerste categorie. En dat betekent dat we deze vrijdagmorgen op zoek zijn

kun je verzinnen met de categorie van het dobbelspel van deze vrijdagmorgen? Zolang het op een manier te maken heeft met staan, kunnen we hem goedkeuren. Komt hij door de ballotagecommissie en kunnen we misschien jouw liedje wel even draaien hier op de radio. De meest creatieve, die pikken we eruit.

0: Dit is de Sowieso Ochtendshow met Lars van Dijk.
1: Even de pep talk van Frans. We gaan de beuk erin gooien. We gaan lachen. We gaan genieten. We gaan lol trappen. En als klap op de vuurpijl gaan we vrijdagmiddag de dag afsluiten met de Polonaise. Dus hoppakee, de beuk erin. Hapsepat.

0: kermis. Het leven is een kermis, daarvoor splitsing, wind en zeilen. In het dobbelspel van vandaag zoeken wij liedjes in de categorie staan. En je mag daar best wel eventjes over nadenken, want ik snap inderdaad dat het een lastige categorie is. Maar als je dan eenmaal op gang bent, dan komen er best wel leuke liedjes naar boven eigenlijk. Wat dacht je bijvoorbeeld van Fransie Bauer?
1: Als sterren aan de hemel staan, dan sta ik er even stil.
0: Ik zou zelf graag met de eer gaan strijken, maar... Ik moet het toch even aan Richard uit Amsterdam. Die gaat inderdaad voor Als sterren aan de hemel staan van Fransie Bauer. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Muziek van Roxy Dekker. Thomas, het Heilo gaat voor dit liedje, want...
2: Kom liggen, hoezo sta je?
0: Kom liggen, hoezo sta je? Ja. Dat zien ze inderdaad. Dus ja, die kunnen we goedkeuren voor het dobbelspel van vandaag natuurlijk. Heb jij nog een leuke suggestie? Mag je hem achterlaten in de app van Radio NL. Zolang het op een manier te maken heeft met staan, dan is het welkom. Kunnen we hem zo meteen misschien wel eventjes helemaal gaan draaien. Goed. De eerste in het dobbelspel van deze vrijdagmorgen komt van Lucas. Lucas die woont in Gouda. Oh nee, dat is Loda. Die gaat voor Frank en

0: en het dobbelspel van deze vrijdagmorgen zijn allemaal in de categorie staan. En zo was daar Frank en Mirella. De deur staat altijd open. Goed gevonden. Meer liedjes die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Degene die misschien wel het meest voor de hand liggend is, Jan Smit.
1: Sta op, sta op, sta op en dans met mij.
0: Voor het dobbelspel. Luc uit Vieringenwaard, die gaat voor Maywood in de categorie staan. Standing in the Twilight. Ja, kom er maar even op. Dan zijn het zowel Pieter als Angela. Die gaan allebei voor een liedje van Hazes. Hè, op de hoek van de straat sta ik in het volle licht. Dat is inderdaad ook eentje. Maar er zijn meer van Hazes mogelijk. Dacht je bijvoorbeeld van op de schoorsteen staat een foto. Ja, die is wel heel erg langzaam voor de vrijdag, denk ik.
2: Op de schoorsteen staat een foto.
0: Wel erg mooi.
2: Bruin.

0: contact proberen te leggen met Steenbergen. Daar woont namelijk Matthijs. En die heeft er eentje gevonden. Daar kunnen we voor klappen.
1: Goedemorgen, Matthijs.
0: Matthijs, goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Een hele goedemorgen, Lars.
0: Goedemorgen vanuit Steenbergen. Dat hebben we goed, hè?
1: Ja, dat klopt. En
0: wat,
1: ja, zeker.
0: Wat maakt Steenbergen nou zo mooi om daar te wonen, Matthijs?
1: De hunebedden, denk ik. En wie is steen op de hunebedden, daarom is het Steenbergen.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
1: nee, bergen,
0: dat...
1: Steenbergen, dus
0: dat snap ik natuurlijk.
1: Dat is een nadeel.
0: De bergen, die moet je er zelf even bij verzinnen.
1: Nee, ja, dat moet je even met ChatGPT in laten maken.
0: Alles kan tegenwoordig, hè, met het AI, dat is ongelooflijk.
1: Ja, zeker.
0: Hey Matthijs, voor het dobbelspel van vandaag zoeken we liedjes in de categorie staan. En die hebt een mooie gevonden, hoor.
1: Ja, dat dacht ik, ja.
0: Wat mag het zijn?
1: Er staat een paard in de gang van André van Duin.
2: Wie is

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl.
5: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
6: Want u scoort bij Isolatie Noord.
7: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
8: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: Kozijnen, deuren en schuifbuien met 5 dagen geleverd? Kijk op scodora.nl.
10: Ariel? Je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar met aansluitend een optreden van Kelvin.
13: Oh, wat doe je elke keer met mij?
12: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
14: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
15: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
14: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
17: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Chauffeurs, opgelet. Groningen is een truckwasrijker. Ontdek Nokaco Truckwas in Zuidbroek. En ervaar het verschil. Nokaco, schoon zonder kalk.
19: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
20: Jazeker.
19: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
22: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
23: Altijd aan.
24: Nu het nieuws op Radio NL.
25: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. COC Nederland is blij dat er dit jaar meer scholen meedoen aan Paarse Vrijdag. De dag waarop wordt gevierd dat iedereen zichzelf mag zijn. Vorig jaar waren het er 2900, nu 3100. Uit onderzoek blijkt dat minder jongeren homoseksualiteit accepteren. En COC noemt het hartverwarmend dat scholen daar iets tegen willen doen. De grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam was vannacht onder controle nadat de brandweer er uren druk mee was geweest. Het vuur zat in een spouwmuur en was lastig te bestrijden. Het hele gebouw werd ontruimd. Mensen die hun auto in de garage hadden staan kunnen van de eigenaar te horen krijgen wanneer ze die kunnen ophalen. Amerika gaat een executie livestreamen. Dat heeft minister van Defensie Hegseth gezegd. En president Trump heeft het goedgekeurd. De ter dood veroordeelde is een man die op een militaire basis 13 mensen doodschoot. Mensen moeten begrijpen dat dit soort dingen serieuze gevolgen hebben, zei Hegseth. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de bondgenoten van SBS6. Dat versloeg concurrenten Kassa en Woeste Grond. De bondgenoten viel dubbel in de prijzen, want ook presentator Jan Versteeg won een award. Andere prijzen waren er voor onder andere actrice Annette Malherbe en tv-interieurstylist Daan Alverink. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt met in het hele land periode met regen. Vanmiddag vooral in het noorden en westen. Langs de kust kan de wind krachtig zijn. Daar kan het 18 graden worden. In het oosten 12 tot 14. En dat was het ANP Nieuws.
0: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
1: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
20: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
26: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
27: .nl. Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie, Zondweg Groningen, tintwegraamdecoratie.nl.
28: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
29: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
30: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
29: Oh, fuck man.
30: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
29: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
31: Te laat.

0: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
1: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
2: Een hele goedemorgen, iets over 8 bij de ANWB deze ochtend. Dennis Mooi, Dennis, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Vrijdagochtend is altijd een relatief rustige ochtendspits. Dat is ook nu het geval. Maar er staan toch wat meer files, dan gemiddeld op vrijdagochtend. 100 kilometer nu. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Waardenburg en Geldermalsen ben je vooralsnog 10 minuten extra kwijt. De rechterrijstrook is dicht. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Gratum en Sint-Joost. 25 minuten vertraging door werkzaamheden. A67, Venlo-Eindhoven. Een half uur extra tussen Asten en Gelderop. Staat 10 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En op de N325 Nijmegen-Arnhem tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek 20 minuten extra. Dat komt ook door een ongeluk. Flitsmeister meldt de camera op de A13 naar Rotterdam bij 7,3. De A30 van Barneveld naar Ede bij 16,4. En de A31 Leeuwarden-Harlingen bij 32,6.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Naast vandaag. Op de vrijdag een hele goede morgen.
5: Hallo.
2: Muziek is onderweg van Gerard Joling. Maak me gek, gaan we zo voor je draaien.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

Joning en Maak Me Gek, zojuist bij Radio NL. Goedemorgen op de vrijdagochtend, 9 oktober vandaag. Het is bijna 8:15. We hebben vandaag een bewolkte en natte start van de dag. Vanmiddag kan het ook nog wel wat regenachtig zijn in het zuidoosten. Daar zijn dan wat droge perioden. Temperaturen vandaag tussen de 14 en de 18 graden. Nieuws van deze vrijdag 9 oktober. Het gaat vandaag over de vuurwerkinleveractie. Het is namelijk de laatste dag van die actie. Sinds dit jaar geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, kunnen dat dan anoniem en zonder boete inleveren. En zo zitten er ook winkels zonder vuurwerkverkoop. De lokale fietsenboer heeft de eindejaarsbonus maar niet te pakken dit jaar. En sommige bedrijven die daar gewoon helemaal van bestaan, ja, ze zetten wel door, maar dan met categorie 1 vuurwerk, zoals het dan heet. En dat mag in principe heel het jaar verkocht en afgestoken worden. Dus ja, ook tijdens de 3 laatste dagen van het jaar. Maar die proberen op die manier, nou ja, volgens mij nog even de voorraad eruit te persen zo. Dat is toch een ding voor ze. Andere zaken voor deze 9 oktober. Max Verstappen begint vandaag aan de Grand Prix in Singapore. Dat circuit heeft hij nog nooit gewonnen. Ja, op programma staan de vrije trainingen en de vrije training moet ik zeggen en de kwalificatie voor de sprintrace. Dat is vandaag. Sprintrace is dan morgen. De hele race wordt zondagmiddag om 14:00 verreden. En de herfstvakantie begint vandaag in het noorden van het land. Dat kan dus zorgen voor extra verkeersdrukte. En ook vandaag wordt dan een drukkere avondspits verwacht. Naast de herfstvakantie is het namelijk gewoon slecht weer. Punt. En die regen kan het allemaal een beetje gaan verslechteren. Met andere woorden, houd er wat rekening vanmiddag met je reistijd. De piek wordt zo rond 4:30 vanmiddag verwacht. Ja, en dan vandaag eigenlijk boer Benny in de studio van Radio NL. Maar ik kan wel zeggen, hey Benny, goedemorgen. Ja, dan blijft het heel erg stil. Boer Benny is namelijk ziek. Wel kunnen we hem zo meteen even...

0: zometeen hier in het ochtendprogramma van Radio NL. Ik moet hem namelijk even wat vragen. Iets dat daadwerkelijk niet kan wachten. Het heeft te maken met de boerenkalender.
1: Jazeker.
0: Zo'n apparaat gaan we deze morgen trouwens ook gewoon nog weggeven. Het is immers vrijdag.

0: Von Vuring en Polonaise door de nacht. Vanmorgen vroeg om, ik moet heel eventjes kijken, even spieken, 4:12. Ja, dan kun je het hebben over vanmorgen vroeg. Kreeg ik een telefoontje van een bekend iemand, Boer Benny. Nou ja, goed, toen moet ik heel eerlijk zeggen, lag ik nog te slapen. Toen stond mijn telefoon nog op stil, dus hij kreeg een voicemail ervoor. En die voicemail heb ik om 4:55 ongeveer gezien. Mijn wekker gaat om 4:30. En daar stond in...
1: Morgen is een nacht. Ja, nog 2 minuutjes.
0: Nou ja, goed, de voicemail. En hij zei daar, kan je me eventjes bellen? Het gaat niet zo goed. Het gaat niet zo lekker. Boer Benny, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Luis. Ja.
0: Wat ben je goed bij stem, Boer Benny.
1: Ja, het is een feestje.
0: Ja, nou ja, zeg dat wel eventjes. Hè. Jouw atletische lichaam werkt even niet mee, zeg maar.
1: Nee. Die heeft even een detox nodig, denk ik, of zo.
0: Nou ja, goed, dat zou je zeggen. Heb je al een gembershotje gehad? Dat zou werken, zeggen ze.
1: Is een groen flesje toch, of niet?
0: Nou ja, goed, hè, dat kan natuurlijk ook. Hey, Boer Benny, nou ja, goed, we hebben het voor vandaag eventjes moeten laten schieten. Maar we zeiden, goh, weet je wat, we gaan het wel gewoon inhalen. Hè. Over 2 weekjes dan hebben we je nog een keer uitgenodigd. En dan ben je niet ziek, als het goed is.
1: Maar als het goed is niet.
0: Ik moet je wel wat vragen, want ja, dat was natuurlijk de reden dat we je deze week hier richting de studio van Radio NL wilden halen, hier in het ochtendprogramma. We geven natuurlijk die boeren en die boerinnen kalenders weg. En ik zit al de hele week met een prangende vraag, waarom sta jij niet voorop de boerenkalender? Dat is toch raar?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik heb al 2 of 3 jaar, zeg ik al, zo van, laten we dat even een keer doen. En volgens mij ben ik altijd te laat of hebben ze zoiets van, ze zien mijn aanmelding niet.
0: Ja, nou ja, of ze doen alsof. Want ik kan het me niet voorstellen. Kijk, op dit moment staat er een gozer, die heeft een sixpack. En die heeft zeg maar ook borsten, maar dan vanwege de spieren. Maar goed, dat heb je dan gemeen met hem.
1: Ja, precies. Ik ben één brok spier.
0: Eén brok spier natuurlijk, hè. Daar komt dat allemaal vandaan. Maar jij moet eigenlijk op de koffer, toch? Dat zou je zeggen.
1: Ja, daar hebben ze in ieder geval nog iets om de muizen weg te houden, toch?
0: Nou, goed. Boer Benny, we gaan eens even kijken wat wij in gang kunnen zetten. Kijk, we hebben nu natuurlijk nog even 2 weken de tijd. Dus ik zal eventjes mijn belletje gaan doen vandaag, vanmiddag zo, voor jou.
1: Je bent nu al geweldig, lieve schat.
0: Ja, jij bent ook geweldig. 23 oktober, dan zien we elkaar hier in de studio, ja?
1: Gezellig, ben ik erbij.
0: Oké, dan. Hey, kalle mannen!
1: Jojo, dankjewel.
0: Ja, Boer Benny. Hij zou dus hier komen ook om live te zingen. Nou ja, goed, dat gaat dus helaas nu even niet door. Maar dat halen we dubbel en dwars in. En ja, dan misschien over 2 weken wel voor hem de toezegging dat hij in die kalender komt te staan. Want wie wil nou niet Boer Benny in de boerenkalender zien? Oké, misschien een paar niet. Maar goed.

Ja, nou ja zeg, ik had hier net wat heel erg raars. De vloek van vrijdag is gaande. Dat hebben wij hier namelijk. Als het vrijdag is, dan gebeuren de raarste dingen hier in het pand van Radio NL. Zo net ging de hele mengtafel even zwart. Gewoon uit. Gewoon weg. Weg. Maar nu is hij er weer. Wat raar dit. De vloek van vrijdag. Maar goed, we kunnen weer. Dat was even een stukje, zoals dat dan heet, van de noodband. Dat gaat automatisch lopen als het stil is op de radio. Alles in ere hersteld. Muziek van Boer Benny erbij. Hey, dat is wel lekker op de

0: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Geleverd op grittercaravans.nl.
7: Gritter Chalets en staakcaravans.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
9: MasterTools.nl. Jouw klus, onze tools.
10: Hey Chris, ik maak net het laatste blikje hondenvoer op. Bestel jij nu een keertje bij Chomi Pets?
11: Ik?
10: Ja, jij.
11: Wel goed spul trouwens, lees ik net. Graan- en glutenvrij en brokken met vers vlees.
10: Ja, onze hond leest geen etiketten, maar wij gelukkig wel.
11: Ik bestel wel bij chomipets.nl.
10: Chomi met CH.
8: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
12: En? Heb je de klus?
13: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
12: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
13: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
12: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
14: Hey Jeremy, heb je het al gehoord? Aankomende zondag is er weer braderie en vlooienmarkt.
15: Nee Wesley, nog niet gehoord. Waar is het dan?
14: Van 10 tot 4 in de Eurohal in Zuidbroek. Kijk voor meer informatie op wildro.nl.
16: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.
17: Je hebt altijd elektriciteit. Je raakt het nooit kwijt. Elektriciteit.
16: Allons BV. Altijd stroom, altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
14: Hey Wesley, niet vergeten hè. Aankomende zondag van 10 tot 4 braderie en vlooienmarkt in de Eurohal in Zuidbroek.
18: De lekkerste oliebollen zijn er weer bij Akkerman aan de Zonnelaan, winkelcentrum Paddepoel.
19: Je kunt natuurlijk kilometers maken, maar als timmerman maak je liever iets moois. Bij Faber werk je dicht bij huis met uitzicht op een vast contract. Faber beloont jou volledig volgens de bouwcao, inclusief tijdspaarfonds en duurzame inzetbaarheid. Faber, werken waar jij woont.
20: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio Euro kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio Euro trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio Euro app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
0: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
21: Radio NL.
22: Weerbericht.
2: Vanmorgen is het bewolkt met perioden van regen. Vanmiddag regent het dan ook op veel plaatsen. In het zuidoosten is het zo nu en dan even droog. Het wordt zo'n 14 graden in het oosten tot 18 graden in het westen van het land. Ook morgen bewolkt en regenachtig. Goed, gaan we naar het nieuws van 8:30. Een hele goede morgen.
21: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Er zijn na onderzoek twijfels over het oorlogsverleden van de 99-jarige verzetsheld Willem Wilbrink, melden media. Hij zou, in tegenstelling tot wat hij zelf zegt, nooit in concentratiekamp Dachau hebben gezeten. Bij het gebouw van de Tweede Kamer wappert zondag de regenboogvlag in het kader van Coming Out Day. De Kamerleden moesten gisteravond speciaal terugkomen om erover te stemmen nadat de SGP had geprobeerd het tegen te houden. En Amerika gaat een executie live uitzenden. Het gaat om een man die in 2009 op een militaire basis 13 mensen doodschoot. Dat heeft dus serieuze gevolgen, zegt minister van Defensie Pete Hegseth.
2: Raar. Verkeersinformatie van de ANWB, Dennis Mooij in Den Haag. Dennis, goedemorgen.
22: Een hele goede morgen. Nou, verspreid over het land staat er net geen 80 kilometer file. In Limburg viel op de A2 richting Maastricht. Tussen Gratum en Maasbracht heb je 10 minuten vertraging. De weg is daar tot maandagochtend vroeg dicht vanwege werkzaamheden. En daardoor loopt het ook vast op de A73 vanuit Venlo naar Maasbracht. Tussen Linn en Maasbracht heb je een kwartier vertraging. In Arnhem staat het helemaal vast op de N325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elden en knooppunt Velperbroek 55 minuten extra. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Flitsmeister meldt aan een camera op de A13 naar Rotterdam bij 6,7. En de A27 naar Almere bij 115,0.
2: Deze morgen is het dan wel rustig onderweg, Dennis. Alleen we hebben natuurlijk de herfstvakantie in het noorden wat vandaag begint. En het is niet zo heel lekker weer. Zien we dan vanmiddag wat extra files aankomen?
22: Zeker. De spits begint vrijdagmiddag altijd vroeg. Dat is ook gewoon nu het geval. Dat maakt geen verschil. Maar omdat de regio Noord inderdaad vakantie krijgt en het regent, zullen de files langer zijn dan normaal op vrijdagmiddag.
2: Oké, dan. Dennis, dankjewel.
22: Hoi.

Yes, en dan is het goed om heel eventjes ter zake te komen, want we gaan nog een boeren- of boerinnenkalender weggeven. Dat was ook mijn reactie inderdaad. Wil je zo'n apparaat nog even in de wacht slepen hier op de vrijdagochtend? Stuur dan een woordje via de app van Radio NL met kalender.

0: schatje, mag ik je foto? Gebroeders Koos juist bij Radio NL. Daarvoor muziek van Tino Martin, Jong en Dom. Deze hele week staan wij al in het thema van de boeren en de boerinnenkalenders. Die geven wij al vanaf afgelopen maandag weg. En elk programma gaat er sowieso eentje de deur uit. En zo ook vandaag nog gewoon. Misschien wel de laatste editie van de boerenkalender zonder boer Benny erin. En dat kan. Dat hij er volgend jaar wel op staat bijvoorbeeld. Ik bedoel, ik zie het wel zitten natuurlijk. En dan ga ik daarvoor volgend jaar. Dan weet ik wel welke keuze er gemaakt wordt. We gaan even bellen met iemand die een appie heeft gestuurd met daarin het woord kalender. Horen hoe, wie, wat, waar. Ja, en de belangrijkste vraag natuurlijk, waar komt die te hangen? Een mooi plekje krijgen, hè? Goed, ergens in Nederland gaat nu de telefoon.
1: Hallo!
0: Hallo! Goedemorgen, met Lars van Radio NL, met wie?
1: Met Jasmijn.
0: Jasmijn, je moet erom giechelen, hoor ik al.
1: Ja.
0: Ja, jij ziet direct al die kalender voor je hangen, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Jasmijn, mag ik eventjes vragen, waar bellen we naartoe?
1: Ja, naar mijn stage.
0: Ja, en waar loop je stage als het dan?
1: In het Deventer ziekenhuis.
0: In het Deventer ziekenhuis, hoorde ik dat nog goed?
1: Ja.
0: Oké, dus eventjes, we schetsen even een beeld, zeg maar. In het Deventer ziekenhuis, daar staat op welke afdeling nu Radio NL aan?
1: Wat?
0: Op welke afdeling?
1: Oh, facilitair. In het beddenmagazijn.
0: Ja, in de facilitaire afdeling van het Deventer ziekenhuis. Daar staat op dit moment Radio NL aan. Jullie hoorden een oproep voorbij komen over een boeren- of een boerinnenkalender. En dan is er toch iemand die denkt, ja, dat zal jij wel zijn, Jasmijn. Ik moet even appen.
1: Ja, Adria wil
0: graag. Ja, geef een ander maar de schuld natuurlijk. Jasmijn, we komen even de zaken. Jouw collega of jouw stagebegeleider Adriaan, die wil graag een kalender hebben.
1: Ja.
0: Ja, en nou ja, welke kalender wil die hebben dan? Is dat dan de boeren of de boerinnenkalender?
1: Ik ga deze
0: vragen. Vraag het even.
1: Wat wil jij hebben?
2: Voor Jasmijn, doe maar die mannenkalender. Daniel.
0: Oké, de mannenkalender. Maar ja, goed Jasmijn, jij loopt stage. Tot wanneer?
1: Tot 29 januari.
0: Oh ja, nou dan kan je in elk geval die kalender nog even 29 dagen zien. Want je gaat hem niet eerder ophangen natuurlijk.
1: Ja, zeker. Die komt hier te hangen.
0: Ja, oké. Maar jouw stagebegeleider, ja, die werkt daar natuurlijk gewoon, Adriaantje.
1: Ja.
0: Ja, moeten we dan niet? Ja, dat gaat dan even buiten de regels om, hoor. Mijn excuses, maar dan zit jij even in het complotje als mij en dan ben je medeschuldig. Maar dan moeten we dan niet, zeg maar, voor Adriaan de boerinnenkalender opsturen en dan voor jou de boerenkalender. Dan kunnen ze naast elkaar hangen.
1: Oh, nou, dat is een nog beter idee, ja. Ja.
0: Ik hoor Adriaan direct, ja, doe maar, dat is helemaal goed. Ja, doe maar. Ja. Nou, dan gaan we dat regelen, Jasmijn. Dan komen beide kalenders richting het Deventer ziekenhuis.
1: Hey, toppen, dankjewel.
0: Nou, succes op de facilitaire afdeling.
1: Dankjewel, doei.
0: Ja, goed zeg. Ja. Ja, nu hebben we er wel twee personen. Dit moet ik nog even uit gaan leggen bij de directie later vandaag. Maar in het Deventer ziekenhuis op de facilitaire afdeling, daar komt hij te hangen in 2020.

0: ook anders het La La La lied. Daarvoor Guus en Van Gant. Guus Meeuwens, verliefd zijn is veel leuker. Tikken, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Nou dan, vrijdag 9 oktober. Mijn excuses.
1: Voor?
0: Ja, dat ik net twee van kalenders heb weggegeven.
1: Ja, ik zeg, dat klinkt stom, maar die mensen die ze moeten gaan versturen, die stonden net al te discussiëren, hoe gaan we dit doen? Dus ik denk dat je wel wat teweeg hebt gebracht met...
0: Nou ja, ik weet toevallig wie het versturen.
1: Oké.
0: Okay. Ja. En die hebben al één van beide, zeg maar, op het kantoor hangen.
1: Ja, ik zag hem ook. En dan moet je drie keer raden welke het is.
0: Welke kalender of welke collega's?
1: Nee, welke kalender in dit geval. Weinig mannelijk te zien, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, dan leveren zij hem maar in.
1: Ja, dat kan ook. Ja.
0: Ja, Adriaan ook tevreden.
1: Ja ik vond hem geweldig. En dan denk je, want ik zat te luisteren. Ik denk, nou, je belt met een ziekenhuis.
0: Nou, het klonk alsof ze in de MRI zaten.
1: Ja, het is zo'n röntgenafdeling waar niks werkt. Maar Adriaan was redelijk snel met, doe maar. Geweldig, ja, prachtig toch.
0: Ja, leuk. Nee, geide. Daar komt hij dus te hangen, ja.
1: Ja, mooi.
0: Ja, ik had Boer Benny nog even eerder deze morgen in de uitzending.
1: Ik hoorde hem, ja.
0: Ik zei al van, ja, waarom sta jij eigenlijk niet op die kalender? He, dat moet toch?
1: Ja, eigenlijk is hij gewoon het boegbeeld.
0: Ja, goed. Ik denk dat elke vrouw legt de sop als Boer Benny op de koffer staat.
1: Dat denk ik ook. Ja. Maar dat gaat jou wel lukken, toch? Met 1, 2 belletjes.
0: Oh ja, goed. Ik ga het wel proberen.
1: Nee, dat gaat jou lukken. Gewoon positieve insteek. Het gaat lukken.
0: Ik heb er heel wat voor over, hoor. Ja. Om dat te regelen. Ja, zeker. Nou, dan gaan wij ook met z'n allen bijvoorbeeld. He, jij en ik ook op de boerenkalender.
1: Nou, je wilt toch wel dat ding nog een beetje verkoopt of dat iedereen hem ook nog ophangt? Dan doe mij maar op de zijkant.
0: Op de zijkant? Ja, nee. Dan moeten er eerst een paar kilo's af.
1: Ja, heel wat.
0: op de zijkant. Nee, maar alle gekheid op een hooivork natuurlijk.
1: Daarover gesproken over Boer Benny. 2 jaar geleden met dat liedje Ik heb mijn buik laten staan, hebben ze die clip opgenomen in Turkije. En een van die gasten die meespeelde in die clip, die kwam ik een week of 2 geleden tegen. Ik zei, volgens mij moeten ze die clip opnieuw opnemen. Ja, hij zei, dan kan ik niet meer meedoen. Die is het buikje kwijt.
0: Nou, doet het goed.
1: Zeker. Even een Boer Benny dingetje.
0: Ik zal het tegen hem zeggen dat er geen 2.0 van moet komen.
1: Nee. Wel dit gewicht aanhouden.
0: Vrolijke vrijdag vandaag. Staan er nog dingen op de agenda hier deze vrijdag?
1: Nou, ik hoop dat we de finish halen. Ik hoorde jou net over de vrijdagvloek.
0: De vloek van vrijdag. Ja, die eerst weer een beetje. Dat is weer gaande.
1: Ja.
0: En later vandaag Gisby in de...
1: Die komt bij Stefan langs vanmiddag, ja.
0: Hey Stefan.
1: Ja, leuk.
0: Vanmiddag altijd strak in het pak Gisby. Ja, vind ik gaaf, hè?
1: Ja, super vet. Ja, absoluut.
0: Het maakt niet uit hoe warm het is. Hij heeft er 4 lagen kleren aan. En dat staat hem goed ook. Hij heeft er verstand van, zeg maar, van kleding.
1: Ja, in augustus, toen was het bloed heet. Toen zat hij hier ook gewoon. Ik zei, man, nee. Gisby hoort er zo uit te zien. Ja. Is het dan. Ja, perfect.
0: Kijk, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik trek, zeg maar, het bovenste van de plank van de kledingkast. Dus dat wil ook zeggen, als ik 3 shirts bij de was heb gehad van de afgelopen 3 dagen, en die staan de volgende dag liggen die weer in de kast, dan staan ze boven in de stapel.
1: Ja.
0: Nou heb ik weer diezelfde 3 shirts. En dan moet er toch wel iemand zijn die tegen mij zegt van, joh, trek even wat anders aan, anders heb je ook alleen maar datzelfde.
1: Maar deze man die zit tiptop. Echt.
0: Die heeft er verstand.
1: Ja, zeker weten.
0: Ga er nog eentje doen hier in het ochtendprogramma. Ik wens je een heel fijn weekend. Zometeen tegen dus met werk en uitvoering. Sluiten hem af met muziek van Senna. Alles wat ik nodig heb.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
3: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
5: Hey klusjesman, doe het zelver. En timmerman, ga naar Hoekstra Materiaal. In al de holtpaden, scherpe prijzen, groot assortiment. Doeklas, plaatmaterialen, isolatie, deuren en kozijnen. In heel Noord-Nederland zijn ze bekend. En ze bezorgen zelfs thuis. Kijk op hoekstramateriaal.nl.
6: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
7: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
8: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
7: maar. Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor, wat denk je, maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
13: Chauffeurs, opgelet. Groningen is een truckwasrijker. Ontdek Nokaco truckwassen in Zuidbroek en ervaar het verschil. Nokaco, schoon zonder kalk.
14: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
15: Jazeker!
14: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: tijd op 9 uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Er zijn twijfels over het oorlogsverleden van de 99-jarige verzetsheld Willem Wilbrink, melden media na onderzoek. Zelf vertelt hij dat hij als 15-jarige in concentratiekamp Dachau heeft gezeten en daar ook mensen van de dood heeft gered. Maar volgens onderzoekers is in archieven niets terug te vinden over bijvoorbeeld zijn kampnummer. Komende zondag tijdens Coming Out Day wappert bij het gebouw van de Tweede Kamer toch de regenboogvlag. Het plan was er al, maar de SGP wilde het niet en probeerde het tegen te houden. Dat stuitte bij verschillende partijen op verzet. Daarom werd gisteravond een hoofdelijke stemming gehouden. Frankrijk komt met een noodplan voor het onderwijs. De komende tijd moeten er 3000 extra invalkrachten komen om iets te doen tegen het lerarentekort. Die eerste moet de komende week beginnen. Critici zeggen dat het geen echte oplossing is. Al dagenlang protesteren honderdduizenden mensen in Frankrijk voor beter onderwijs. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat een executie live uitzenden. De regering wil laten zien dat een moord serieuze gevolgen heeft. De veroordeelde schoot in 2009 op een legerbasis 13 mensen dood. De executie gebeurt door een vuurpeloton. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt met in het hele land periode met regen. Vanmiddag vooral in het noorden en westen. Langs de kust kan de wind krachtig zijn. Daar kan het 18 graden worden, in het oosten 12 tot 14. En dat was het ANP Nieuws.
3: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
4: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
5: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
4: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
8: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
9: Want u scoort bij IsolatieNoord.
7: Veilig en zeker onderweg? AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
10: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
12: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
13: Bla, bla, bla, bla.
12: Welke mogelijkheden zijn er?
13: Bla, bla, bla, bla.
14: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
15: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
16: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
17: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
16: Kijk op proostop.nl.
18: Spanning, sensatie en actie. Dat is top ijshockey in Sportcentrum Kardingen, Groningen. Kom aanstaande zaterdagavond naar een topwedstrijd ijshockey en beleef dit spektakel op het ijs. Aanstaande zaterdag, Sportcentrum Kardingen, Groningen. Stel je kaarten nu via gijsgroningen.nl.
19: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
0: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
11: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
12: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
5: Van harte welkom, de vrolijke vrijdag, dat probeer ik te zeggen op deze 9 oktober. Hartelijk welkom tot aan 12 uur, een nieuwe werk in uitvoering. We beginnen met het verkeer, gemeld door Dennis Mooij deze ochtend. Dennis, goedemorgen.
13: Een hele goede morgen. Er staat 70 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu in Arnhem. Veruit op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Staat tussen Elden en knooppunt Velperbroek 6 kilometer. Er zit nauwelijks tot geen beweging in. De weg is daar dicht vanwege een ongeluk. Flitsmeister meldt aan een camera op de A4 naar Amsterdam bij 3,5. A13 naar Rotterdam bij 6,7. En A15 naar Nijmegen bij 159,8.
20: Dennis, dankjewel voor dit moment. En dan spreken we elkaar iets na 10 nog een keertje.
13: Tot straks.
20: Tot zo.
21: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
20: Ja hoor, die staat in de startblok om te beginnen aan de vrolijke vrijdag met werk en uitvoering. En dat doen we met de drie E's. Je zit in mijn hoofd.
21: Dit is de muziek van Radio NL.

Het leuke is, ze maakt altijd van die bijzondere liedjes. FaceTime was natuurlijk al zo'n aanrijder die we nog steeds heel vaak draaien met alles erop en eraan. Dan speelt ze volgens mij 4 verschillende typetjes, maar het wordt gedaan door 1 en dezelfde persoon, in dit geval Rigel. En dit, dan denk je, gekke makelaar, waar gaat het naartoe? Als je dan voor de allereerste keer die titel van het liedje leest en je hoort het, dan denk je van ja, nu krijgt het handjes en voetjes, nu begrijp je het. Erg goed gedaan weer, Rigel aan het begin van de nieuwe werk en uitvoering. En die van de vrijdag, meteen ook de laatste van deze werkweek. Het is aftellen, mensen. Ja, binnen handbereik. En voor je het weet, hoor je die weekendbel. En dan is daar die glimlach.

zoek bent naar de liefde van je leven. Jan-Paul van der Meij was dat in 1994. En ik zeg bewust even dat tijdstip erbij, want tegenwoordig is het swipe naar links, swipe naar rechts op Tinder. Maar hier wordt nog een advertentie geplaatst. Luister maar.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl. Dit is Radio NL. En bij ons hoor je...

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
4: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
0: Wij zijn Radio NL. Bij ons hoor je...
5: Ik heb een toeter op een waterscooter. Waarmee toeter ik naar jou?
6: Radio NL.
7: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
8: Je kunt natuurlijk kilometers maken, maar als timmerman maak je liever iets moois. Bij Faber werk je dicht bij huis met uitzicht op een vast contract. Faber beloont jou volledig volgens de bouwcao, inclusief tijdspaarfonds en duurzame inzetbaarheid. Faber, werken waar jij woont.
9: Vul je voorraad wassen, vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots, 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: En, heb je de klus?
13: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
12: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
13: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
12: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way, met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
15: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
15: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
17: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
18: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.
0: Dit is Radio NL.
19: Altijd aan.
0: Altijd aan.

0: Zeggen we wel eens vaker bij het draaien van deze plaat. Eigenlijk is dit de meest geschikte dag om deze te mogen draaien. Willy Schilder hoorde je en Weekend voor de deur. Ja, Willy die heeft een mooi vooruitzicht. Volgende week zondag, dan is het 18 oktober, wordt hij 60 en dan is hij 50 jaar muzikant. Dat is toch wel even een jubileumtje wat je mag vieren. Volgende week zondag gaat hij dat doen. Heerlijk om deze vrijdagochtend even te doen. Weekend voor de deur. En de menigeen is aan het aftellen wat we daarnet al zeiden. Vanmiddag bij Stefan, dan hoor je die bel weer. En dan denk je van ja, het is klaar voor deze week. Op naar volgende week. Wij gaan het hotel voor de vrijdagochtend nog een keertje openen.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: En ik zei het al, binnenkort gaan we verbouwen, want het hotel wordt te klein. 10 kamers, ja, het is leuk, maar het is een beetje matig. We gaan opschalen naar, ik denk, een kamertje of 20, 25 en we gaan de hoogte in. We gaan omhoog. Ja, we gaan bouwen. Er komt namelijk een muziekhotel als flat. Dus wat dat betreft gaat het mooi worden. Daar binnenkort meer over. Eerst nog even snel kijken van mocht je het hebben gemist. Wie zit waar? Gisby zit in kamer nummer 1. Robert Pater nummer 2. Nummer 3 is voor Reinier Peters. Normaal zit in kamer nummer 4. Kamer nummer 5 René Schuurmans. Kamer nummer 6 Benny Nijman. Cluzo op kamer nummer 7. Klein Orkest kamer nummer 8. Kamer nummer 9 is voor Jan Smit. En kamer nummer 10 voor Het Goede Doel. Wie gaan wij bevrijden uit de kamer en mogen wij een liedje van draaien? Je hoort het binnen nu en een paar seconden. En dan weten we welke luisteraar van Radio NL wij gelukkig mogen maken. Want kort geleden, of misschien al wat langer geleden, is de inzending ingestuurd in de hoop dat die dan daadwerkelijk ook gedraaid wordt als je zit te luisteren. Nou, misschien is deze vrijdag wel jouw geluksdag. Het eerste cijfer is een 5. Dat is kamer nummer 5 die we zo meteen gaan openen. En het tweede cijfer verschijnt zo meteen ook. En dat is de 9. Kamer nummer 9 en kamer nummer 5.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Dat zijn ze. Gaan we eens snel kijken wie wat heeft ingestuurd en welke liedjes er ik met spoed bij moet gaan zoeken. Kamer nummer 5 is een inzending van Ferdinand uit Helmond. René Schuurmans bij ons in Brabant. Ja, als je in Helmond woont, dan begrijp ik deze keuze meer dan bij ons in Brabant. Gaan we die zo meteen als eerste draaien, zoeken we René er alvast even bij. En de volgende die we mochten openen was kamer nummer 9. Even kijken, die staat hier. Dat is de inzending van Jolanda uit Den Helder. En dat is het nummer van Jan Smit. Ook heel toepasselijk, Vrienden voor het Leven. Dat zijn de beide liedjes die we gaan draaien in het Radio NL Muziekhotel. En zoals beloofd gaan we beginnen in Brabant met René Schuurmans.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: Meedijn op de klanken van Jan Smit en Vrienden voor het Leven.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Het was een keuze uit het Muziekhotel, kamer nummer 9. Het goede nieuws is, Jan die komt eind deze maand met nieuwe muziek. En op de dag van de release komt hij ook meteen even langs om de plaat met ons te bespreken. En dat zal eind oktober zijn. De datum die hoor je zo spoedig mogelijk van ons. De kamer nummer 5 en kamer nummer 9 die zijn vrijgespeeld door ons systeem. En dat betekent dat wij daar een nieuwe invulling aan moeten geven als het gaat om de inchecklijst. Erik Drent uit Kolomerpomp, jij hebt de eer om kamer nummer 5 te vullen. Zijn suggestie die binnenkwam via de app, dat is de single van Jan Wolters. Ik wil jou deze week de Hollands nieuwe. Kamer nummer 5 is vanaf dit moment voor Jan Wolters. En kamer nummer 9 hebben wij ook een nieuwe invulling weten te geven. Rinus de Flora Flitser, de bekende inderdaad bij Radio NL. Die kwam met een hele mooie suggestie, kunnen we toch wel zeggen. Rob de Nijs, foto van vroeger. Vanaf nu ook in het Radio NL Muziekhotel. En met een beetje geluk komen ze beide volgende week voorbij, want vanaf maandag een nieuwe ronde. Dan zit Rory hier een week en die gaat uiteraard samen met jullie het Muziekhotel blijven doen. Dus wat dat betreft alle kansen om de platen gedraaid te krijgen hier op de radio. Gaan we langzaamaan aftellen richting het nieuws van 10 uur. Zijn we straks bij je terug voor deel 2 van Werk en Uitvoering.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Deze week in de bonus, AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Wand- en vloertegels in verschillende vormen, maten en designs. In onze uitgebreide showrooms vind je volop inspiratie. Laat je adviseren door onze deskundige medewerkers.
4: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
3: Er is altijd een tegel die past.
5: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijger, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
3: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water, van een prachtig uitzicht, onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthavenbijknaap.nl.
7: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg. In ruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
8: Glitter chalets en staakcaravans.
9: Puppy op komst.
10: Haal nu het kraampakket van Chomi Pets met extra eiwitten.
9: Chomi met CH.
11: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
13: Mastertools.nl, jouw plus onze tools. Truckbandendeal.nl, jouw wielen, onze prioriteit. Truckbandendeal.nl.
14: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
15: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
16: Jazeker.
15: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Er zijn na onderzoek twijfels over het oorlogsverleden van een van de laatst levende verzetshelden. De 99-jarige Willem Wilbrink zou in tegenstelling tot wat hij beweert nooit in concentratiekamp Dachau hebben gezeten. Nergens is een kampnummer te vinden, zeggen onderzoekers. Ook zou Wilbrink nooit ereburger van Polen zijn geweest. Vandaag loopt de grote landelijke vuurwerkinleveractie af, waarbij mensen anoniem en zonder straf van hun vuurwerk af konden komen. Sinds 1 augustus geldt een verbod. De burgemeester van Deventer zou graag meer inleveracties willen. Volgens hem ligt er namelijk nog veel vuurwerk bij mensen thuis. De Franse regering wil tijdelijk 3000 extra leraren inzetten. In het onderwijs zijn grote problemen waar al dagen tegen geprotesteerd wordt door honderdduizenden mensen. Vakbonden noemen het een tijdelijke oplossing die niet zal werken. De regering zegt ook dat er na de herfstvakantie geld wordt vrijgemaakt. Er zijn problemen met de Botlekbrug in de A15 bij Rotterdam. De slagbomen gaan niet meer open, waardoor de snelweg is afgesloten. De afgelopen nachten is er gewerkt aan de brug. Die werkzaamheden zouden vanmorgen klaar zijn, omdat er dit weekend wordt gewerkt aan de Botlektunnel. Omrijden zou dan moeten via de brug. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt een periode met regen, langs de kust een krachtige wind. Het wordt 15 tot 18 graden. In het weekend wisselen zon en buien elkaar af en wordt het een graad of 16. En dat was het ANP Nieuws.
0: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
16: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
22: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
23: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
24: Heb je trek?

0: bouwprofessional. Snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
1: .nl? Bij Tintweg raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg raamdecoratie. Zondweg Groningen. Tintweg raamdecoratie.nl.
0: Kijk op scodora.nl voor een kozijnafhaalpunt in jouw regio.
2: Zo, klus klaar?
3: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
2: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
3: Hoe dan?
2: Deddo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
3: Mag wat kosten zeker?
2: Nou, 15 euro per maand.
3: Echt? Hoe heet het?
2: Ik heb het je wel even.
3: Aha, deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
2: Probeer het anders 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
4: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie, nieuw en gebruikt.
5: Je hebt altijd elektriciteit. Je raakt het nooit kwijt. Elektriciteit.
4: Allons BV. Altijd stroom, altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
8: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
9: 6:10 op de vrijdagochtend, deel 2 van Werk en Uitvoering. Ja, de vrijdag, de start van de herfstvakantie in Noord-Nederland. Het slechte weer, alles bij elkaar opgeteld. Zorgt dat nu ook al voor problemen of is dat pas later op de middag? We kunnen het vragen aan Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, goedemorgen.
10: Een hele goede morgen. Nee, pas echt later op de middag rond lunchtijd begint het echt druk te worden. Op dit moment staat er 40 kilometer file. In Limburg en in Arnhem merk je nu dat er grootste knelpunten zijn. Op de A2 richting Maastricht tussen Geratum en Sint-Joost doe je ruim een half uur langer over je reis. Dat komt omdat de A2 daar in zuidelijke richting tot maandagochtend vroeg dicht is vanwege werkzaamheden. Omrijders komen dan weer in de file terecht op de N276 richting Brunsum. Bij Echt staat 2 kilometer en dat kost je 3 kwartier extra. Dan bij Arnhem op de N325 vanuit Nijmegen tussen Elden en Knoopert Velperbroek staat het zo goed als stil over 6 kilometer. De weg is daar afgesloten vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via de westkant van Arnhem, onder andere over de A50. Flitsmeister meldt de camera op de A13 naar Rotterdam bij 6,7 en de A28 naar Groningen bij 112,6.
9: Dennis, dankjewel voor dit moment en heel graag tot straks.
10: Tot zo.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: Ja hoor, deeltje 2 is op het ene Erik van Klinken door het oog van de naald. En we beginnen met de meezinger van Arne Jansen. Dit is Zeg Geens Meisje.
11: Dit is de muziek van Radio NL.

Kort geleden had hij de Hollandse nieuwe te pakken door het oog van de naald. En de eerste klanken van dit liedje wat we live op de radio mochten horen was in Rode tijdens de zomertour op 9 augustus. En toen zag je sommige mensen in het publiek kijken van waar gaat dit naartoe? En Erik liet alleen even een klein stukje van het melodietje horen en een paar regeltjes uit het liedje. En dan denk je van oké, is het zo'n liedje? En als dan later blijkt dat het gewoon om naald en draad gaat, dan denkt iedereen van ja, maar dan valt het reuze mee. Inderdaad, de commotie vooraf was groot. Maar ja, dat is natuurlijk die spanningsboog waar je in zit. En het is natuurlijk een mooie teaser naar het uitbrengen van jouw liedje. Heeft hij goed gedaan. Morgen overigens ook goed nieuws, want hij kwam een aantal weken geleden binnen in de top 30. En stapje voor stapje richting de top 10. En morgen mag hij de top 10 aantikken. Je hoort het morgen tussen 1 en 3 op Radio NL. En zondag tussen 4 en 6 in de Radio NL top 30. Jawel. Wij gaan op zoek naar liedjes voor de 3 na half 11. Stuur ze alvast even. Jouw suggestie is welkom.

Jeffrey Hees en Mag ik de zon laten schijnen? Het is natuurlijk een en al liefde wat deze plaat uitstraalt. Dat zocht ik inderdaad. Heeft natuurlijk niks met het weer te maken, want we zitten vandaag echt wel in een herfstdipje. Straks meer daarover rond 11:30, dan hebben we het uitgebreide weerbericht voor je. Afgelopen woensdag waren ze bij ons, de Wannabes, hier in de studio. Toen hebben we het uitgebreid gehad over de muziek, de optredens en alles in het land. En de theatershow die weer van start gaat. Morgen staan ze onder andere in Franeker, later deze maand ook nog in Alphen aan den Rijn. En dan gaat het spektakel verder in het nieuwe jaar naar Schiedam, Oosterhout, Purmerend, Noordwijk en vele, vele andere locaties. En dat, wat ze zelf ook zeggen, dat varieert van Malle Baba tot de grootste hits van ABBA. Dat is het mooie. Maar de mannen hebben kort geleden een liedje uitgebracht, voor ik het vergeet. Eerder deze week heeft Lars het al gedraaid. We hebben het gisteren nog gedraaid. Woensdag in het bijzijn van de mannen. En inderdaad, daar komen heel veel reacties op. Ook van luisteraars in de app van Radio Nelly. Zeggen van ja, dit is wel waanzinnig mooi gedaan. Zo is het in het leven. En nou weet ik, het is vrolijke vrijdag. Maar af en toe moet je toch ook even terug naar de basis. Dat je denkt van het is allemaal niet zo vanzelfsprekend. En als je dan een liedje draait wat misschien wat minder op tempo is, wat minder feestelijk, maar wat je wel tot nadenken zet, want ja, het kan jou ook gebeuren of in je naaste omgeving. Erg mooi liedje, The Wannabes, samen met Peter Houtman. En voor ik het vergeet, en de opbrengst van deze single komt geheel ten goede aan de Stichting Alzheimer. MUZIEK

goed onthouden als ik stil ben of verward. Dat ik onze mooie jaren voor altijd meedraag in mijn hart. Dus als straks mijn ogen leeg zijn en je zoekt naar wat er was,

0: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op develde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. De Velde, buitengewoon goed.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
0: Alleen in november. 10% korting op ski- en snowboardonderhoud. De Velde, buitengewoon goed.
3: Een culinaire reis langs alle keukens van de wereld doe je bij restaurant Taste & Flavor aan de Rijndiephaven in Groningen. Geniet onbeperkt voor een vaste lage prijs met een variatie aan verse producten, inclusief bier en wijn. Tasteandflavor.nl.
4: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop en stop voor altijd. En dat voor maar €295.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
3: Smakelijk genieten aan de Rijndiephaven in Groningen. Tasteandflavor.nl.
6: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Tijdelijk extra werkmateriaal nodig? Voor shovels, trekkers, heftrucks, verrijkers, graafmachines?
9: Gaat u naar Eemsnet.
8: Eemsnet Verhuur heeft altijd de juiste machine in de verhuur en met financieringsmogelijkheden.
9: Ga dus naar
8: Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

0: 99. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Thuiskomen is ergens binnenstappen en meteen weten, hier zit ik goed. Een vaste contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon. Iemand die meedenkt, eerlijk antwoord geeft en doet wat is afgesproken. Dat gevoel van thuiskomen, dat hoort bij Friesland Lease. We staan voor je klaar. Denken mee en zorgen dat jouw mobiliteit gewoon goed geregeld is. Zodat jij onderweg nergens onnodig naar hoeft om te kijken. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
5: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
9: De 3 na 10:30.
10: 3 minuten over 10:30. De hoogste tijd om te starten met de 3 verzoekjes die dit programma rijk is. Straks natuurlijk tussen 12 en 3, dan is het weer 1,5 verzoekje. Maar werk en uitvoering beperkt zich tot 3 verzoekjes. En die zijn inmiddels aangevraagd, hebben het lijstje voor ons staan. We gaan als eerste naar Hengelo. Daar zit Thijs te luisteren. En Thijs had zoiets van, ja, doe mij maar die gezellige meezinger op de vrijdagochtend. En ik begrijp hem helemaal. Het Wiegelied. En dan wel de 2.0 uitvoering. En dat is de samenwerking samen met de 3 J's en Jeffrey Parmentier. Zoals hij eerder dit jaar uitkwam. We gaan hem voor je draaien, Thijs. Zet je radio harder. Zing en spring mee indien mogelijk, want dit is feest op de Vrolijke Vrijdag. De 3 J's en Jeffrey Parmentier.
9: De 3 na 10:30.
10: Nummer 1.

0: melden, maar die gaat hij gewoon doen hoor. Op 30 en 31 oktober aanstaande in Ahoy in Rotterdam. Want dit is natuurlijk een van die allergrootste hits van Jannes. En die wordt luidkeels meegezongen, zwevend naar het geluk. Nou, ik denk dat er in Roermond ook meegezongen is, want Boy die heeft hem aangevraagd. Goedemorgen, mijn vader is vandaag 59 jaar geworden. En ik zou graag een verzoekje voor hem aan willen vragen. Het nummer Zwevend naar het geluk vanuit de bouw in Roermond krijgen we de hartelijke groetjes. Nou, bij deze de hartelijke felicitaties voor je vader en maken samen een hele mooie dag.
1: Van 3 na half 11.
0: Maar dat gaat lukken. De vrolijke vrijdag op Radio NL. En als er dan ook nog een verjaardag gevierd mag worden, ja, dan 1 en 1 is 2 zeggen wij dan. En dan klopt-ie. Het cirkeltje is bijna rond als het gaat om de 3 na half 11 voor deze werkweek. We hebben nog één voor je. Ruben uit Zaandam die schrijft het volgende. Graag even Harry Slinger en zijn vrienden van Drukwerk. Zou je lijn 10 kunnen draaien? Kunnen we hier lekker meezingen? Het grote meezingfeest op de radio. Werk en uitvoering gaan we vieren met Drukwerk. Hier is lijn 10.
1: De 3 na half 11.
2: Nummer

0: schrijvers, zowel John en Kees en Vrienden voor het Leven. Dat doen ze goed natuurlijk. Binnenkort komt er een nieuwe plaat uit. Daar hebben we kort geleden bij het Radio NL Mega Piratenfestijn in Oldebroek samen over gesproken. Dat komt volgens mij eind deze maand of begin volgende maand komt de single uit. En dat is dan ook meteen de titelsong voor de film die vanaf 2027 gaat draaien. Binnenkort komen ze hier naartoe om daar alles met je over te delen. Dus mocht je nieuwsgierig zijn, hou ons in de gaten. Zodra we een datum hebben, gaan we dat zeker met je delen. Wordt in het land volop meegeluisterd. Goedemorgen teken. Wat weer een gezelligheid op de radio. Bij de pakketshop hier in Veenendaal zijn we gezellig aan het meeluisteren. Ga zo door. We krijgen de groetjes van Wouter en Annemiek vanuit een regenachtig Veenendaal. Ja, die regen dat speelt heel veel mensen parten. Dat lees ik overal terug. Hier hebben we er nog eentje van Rix. Die schrijft: goedemorgen, gezellig. Radio NL aan de laatste werkdag. En dan is het weekend. Inderdaad, we zijn aan het aftellen. En hier hebben we er nog eentje van Manuela. Die heeft een foto ingestuurd. De trots op de boersticker zit inderdaad achter op de vrachtwagen. Fantastisch mooi gedaan, Manuela. Dankjewel. Hij is overigens nog steeds te bestellen. Hè? Check het even via onze site radionl.fm en plak hem maar. En straks gaan we nog een kalender weggeven. Een boerinnen- of een boerenkalender. En mocht de winnaar reageren, dan gaan er ook 10 stickers mee. En die kunnen dan ook weer uitgedeeld en opgeplakt worden. Zo simpel is het. Wat gaan we nog doen? Tot aan het nieuws van 11 uur hebben we nog Django Wagner voor je met mooie blauwe ogen. En de meest gedraaide van deze week hoor je nu, Jan Wolters.
1: Radio NL.
2: Deze week is Ik Wil Jou van Jan Wolters. De

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agripersoneel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agripersoneel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
5: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water, van een prachtig uitzicht, onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
6: Agripersoneel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
7: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Bestel nu bij Xiaomi Pets een effectief anti-wormenkuurtje voor je hond. Xiaomi met CH.
9: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
10: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
9: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info check dario.nl.
11: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
17: Jazeker!
16: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: 12 uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Buitenlandminister Berendsen noemt Rusland toch niet meer de vijand van Nederland. Gisteren deed hij dat nog wel, net als defensieminister Jesselgus. Vanochtend hield Berendsen het op onze grootste veiligheidsdreiging en zei dat iedereen zijn eigen woorden kiest. Volgens beide ministers verandert het beleid niet door hoe ze Rusland noemen. In een portiekflat in Den Haag is een grote brand uitgebroken, melden lokale media. Het vuur woedt in de kelderboxen. Uit de trappenhuizen komt dikke zwarte rook. Nadat meerdere mensen uit hun huizen waren gehaald door de brandweer, is de hele flat uit voorzorg ontruimd. De omgeving is afgezet. Ook in Den Haag mag je met oud en nieuw geen vuurwerk afsteken. Gemeenten mogen verenigingen een uitzondering geven op het vuurwerkverbod, maar Den Haag doet dat niet. Volgens Den Haag hebben politie en gemeente het te druk op oudejaarsavond. Ook Amsterdam, Rotterdam en Utrecht maken geen uitzonderingen. Bij raketaanvallen op de luchthaven van Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn zeker 3 burgers gedood. Bij de aanval gisteren raakte een vliegtuig beschadigd, maar daar zou niemand in hebben gezeten. De afgelopen maanden is de strijd tussen de Houthi-rebellen in Jemen en Saoedi-Arabië weer opgeleid. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en van tijd tot tijd regen. Vanmiddag in het zuidoosten even droog. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit weekend opnieuw buien en af en toe zon bij gemiddeld 16 graden. En dat was het ANP Nieuws.
3: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
4: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
5: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
1: Bla, bla, bla, bla.
0: Welke mogelijkheden zijn er?
1: Bla, bla, bla, bla.
0: Oh.
2: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Tintweg Raamdecoratie Groningen.
3: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Soedal, de bouwverslimmers.

0: ervaar het verschil. Nokaco. Schoon zonder kalk. Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
1: 6:11 exact. Wij gaan beginnen aan de derde en laatste ronde. De finale. Ja, zometeen natuurlijk de ontknoping nog van wie gaat er volgende week Hollands Nieuwe worden. Dat hoor je tegen het einde van dit uur. En aan het begin, dan is er aandacht voor het verkeer. Waar staat het stil? Rijdt het langzaam? We kunnen het vragen aan Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Nu vooral vertraging in Limburg en rond Rotterdam. Ik begin op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Gratum en Sint-Joost doe je een half uur langer over. Dat komt door werkzaamheden bij Sint-Joost. De A2 richting Maastricht is tot maandagochtend vroeg dicht. En dat merk je ook op de N276. Omrijders komen richting Brunsum in de file bij Echt. Ben je 3 kwartier extra kwijt. Dan de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Tussen Delft en Den Haag-Zuid. Een kwartier vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht. Je kan er langs via de parallelbaan. De andere kant op datzelfde stuk van de A4, dus richting Rotterdam, voor de keteltunnel een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Dan de A15 vanuit Gorkum naar Europoort. Bij knooppunt Ridderkerk is de weg afgesloten door een ongeluk. Omrijden doe je via de noordkant van Rotterdam, onder andere over de A16 en de A20. Flitsmeister meldt de camera op de A12, Arnhem-Utrecht bij 74,8 en de A27 naar Almere bij 115,0.
1: Dennis, dankjewel voor dit moment en heel graag tot de volgende ronde.
2: Tot de volgende keer.
1: Ja, doei doei.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Wij gaan beginnen aan uurtje nummer 3 en daarin maak je straks nog kans op die kalender. Daar zometeen meer over. Eerst muziek van Edwin Evers, Vaste Grond.
0: Is de muziek van Radio.

Lekkers, en dat interesseert me echt geen ene reet. Hier op Radio NL, daarvoor zat Edwin Evers een vaste grond op Radio NL. Zijn nieuwe plaat die je met enige regelmaat voorbij hoort komen hier op Radio NL. En wat je ook met enige regelmaat voorbij hoort komen is natuurlijk het woord kalender. En is het dan de boerenkalender of de boerinnenkalender? Ja, het gaat één van beide worden dit uur. Vanaf dit moment mag je het woord kalender insturen via de app van Radio NL. Het is de finale dag om ze weg te geven. Dus ja, je laatste kansen straks bij Hessel nog een keer. Vanmiddag nog een keer bij Stefan en vanavond ook nog een keertje bij Ivo. En dan is de voorraad op. Voor wat betreft het weggeven van de kalenders. Je laatste kansen dus vanaf dit moment insturen. Kalender. En wie weet ga ik jou rond 11:45 bellen. We gaan even heel wat Cats muziek achter elkaar zetten in een hele mooie medley. Cats Forever. Dit is Next One.

0: En ik hoop dat je die mening deelt, dat het een hele aardige leuk liedje is. Ja. Door jouw lach, Evert van Huygenvoort en Laura Ros hier in Werk en Uitvoering op Radio NL. En van het heden is het dan een klein stapje naar het verleden. Luister maar.
1: Het Radio NL Vinylarchief.
0: Inderdaad, we hebben het vinylarchief weer geopend. En dat betekent dat er een zwarte schijf op de draaitafel ligt. En dat is zometeen ook wel hoorbaar. Want ja, er zit nog wel eens een piepje en een kraakje in. Maar ja, het heet dan ook niet voor niets het vinylarchief. We gaan een artiest draaien die de nodige liedjes achter elkaar wist te scoren. Begin jaren 90. Al begon haar carrière al in de jaren 70. Want toen werd ze de opvolger van Corrie Konings. En dan denk je, ja, dat kan in vele opzichten zijn. Nou, bij de Rekels, misschien weet je het nog. Een samenwerking die ontstond, beëindigd, later weer opgestart. Duurde maar kort, weer beëindigd. En toen was het in 1990 zover dat ze met haar ontdekker Pierre Cartner andere liedjes ging maken. En dat was geen slechte keuze, want het waren stuk voor stuk hits. Kort geleden zelfs nog. Sieneke heeft er eentje van het repertoire. Ja, wat Hannie dan ook heeft gezongen. Want Rob Zorn was toen de tijd de eerste met dat liedje. En daarna heeft Hannie het gepakt. Maar als we dan...

0: toch even naar de tijdlijn kijken. 1990, maar vanavond heb ik hoofdpijn. Peter, ik vertrouw je voor gemeten. Seks, mannen en geld. Mijn kijkdoos, dit moet echt de liefde zijn. Ik fluit naar alle mannen. Het zijn er maar even een paar. Ga met me mee de wereld rond. Wij hebben er eentje gekozen die eigenlijk meteen na maar vanavond heb ik hoofdpijn kwam. Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde. We gaan terug in de tijd met Hanny op Radio NL.
1: Het Radio NL Vinylarchief.

0: Het Radio NL Vinylarchief.
1: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
2: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
1: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
2: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
3: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.

0: alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
1: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar met aansluitend een optreden van Kelvin.
2: Oh, wat doe je elke keer met mij?
1: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
3: Ben je op zoek naar pallets?
4: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
5: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Hey klusjesman, doe het zelver en timmerman, ga naar Hoekstra Materiaal. In al de holtpaden, scherpe prijzen, groot assortiment. Douglas, plaatmaterialen, isolatie, deuren en kozijnen. In heel Noord-Nederland zijn ze bekend. En ze bezorgen zelfs thuis. Kijk op hoekstramateriaal.nl.
9: Heeft jouw hond of kat last van zijn buik?
10: Chomi Pets is voer met alleen natuurlijke ingrediënten.
9: ChomiPets.nl. Chomi met CH.
11: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
12: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
13: Het is kwart voor bier. Tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier. Sluit de deur.
12: Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
14: Schrijf de naam en nummer op je stiltje.
15: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
16: Nu 111 fietenolie tankstations.
17: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
18: Hola, ¿dónde está mi casa?
17: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
18: Paella, paella.
17: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
18: Buenas noches.
17: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
19: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
20: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
21: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
22: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio Rauw kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio Rauw trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio Rauw app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio Rauw. Altijd aan.
23: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
24: Weerbericht. Bijna 3:30, de hoogste tijd om even het weer met je te delen. Nou, kijk naar buiten en het zegt eigenlijk alles. Vanmiddag is het overal bewolkt en regenachtig. Regionaal plenst het stevig door, vooral in het noorden en het westen is dat het geval. Daarbij staat een matige tot aan de zee, soms harde westenwind, kracht 4 tot 7. Koud is het niet, temperaturen komen vandaag te liggen tussen de 14 en de 19 graden. Vanavond blijft het wisselvallig met pittige buien. Daarbij is ook kans op onweer en windstoten. Vannacht koelt het af naar een graad of 10, maar positief is... er zijn ook opklaringen. Bij deze. Morgen verloopt wisselvallig met buien en droge momenten. En ook is de zon er af en toe bij. Opnieuw staat er veel wind. Temperaturen morgen iets frisser dan vandaag. 13.

0: een en al gezelligheid op de vrijdagochtend bij Radio NL. En dan weet deze man wel over mee te praten, want die houdt wel van een feestje. En daarbij houdt hij ook nog eens van ons allemaal. Pascal Redeker en ik hou van jullie allemaal. Zoiets na 11:30 op Radio NL. Ja, vrolijkheid alom, maar dat mag ook wel, want het is per slotverrekening.
1: De vrolijke vrijdag.
0: Zo is het, dat moet je vieren. Dat gaan we zo meteen ook doen, want binnen nu in een paar minuutjes gaat ergens in Nederland een mobiele telefoon rinkelen. En dat zou zomaar het belletje van Radio NL kunnen zijn voor de boeren- of boerinnenkalender. Mocht je kalender hebben ingestuurd, hou je mobiel vanaf nou, een minuutje of drie in de gaten. Dan ga ik iemand bellen. Het is Klein Orkest.
2: Die ruzies over seks en zo. Of over een verjaarscadeau.

0: Even een slotakkoord afwachten van deze plaat natuurlijk. Klein orkest en Laat mij maar alleen. De laatste minuutjes voor de vrijdagochtend met straks natuurlijk nog de onthulling van de Hollandse Nieuwe vooraankomende week. Die gaan we zo meteen nog voor je draaien. En een groot deel van Nederland zit nu ook in spanning, want die denken van, oh, gaat hij mij bellen? Er zijn ontzettend veel appjes binnengekomen met daarin het woord kalender. Daar hadden we natuurlijk om gevraagd. Om zo kans te maken op de boeren- of de boerinnenkalender. En met die wetenschap dat het vandaag de vrijdag is, de slotdag van deze week. En ook de slotdag van deze actie. Dus straks bij Hessel nog een ronde, bij Stefan nog een ronde. En vanavond de grande finale bij Ivo in dag uit. En daar is de laatste kalender te winnen. Wij gaan nu iemand bellen die daadwerkelijk het woord kalender heeft ingestuurd.
1: Ja, hallo.
2: Met Ronald.
0: Ronald, goedemorgen. Je spreekt met Tirke Wouda, Radio NL.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ronald, je mag de radio... Ja, dat klinkt heel stom voor iemand die bij de radio werkt... maar je mag hem wel even uitdoen of zacht zetten.
2: Nou, ik heb hem net even op stil gezet.
0: Dat is misschien nog veel beter. Zometeen weer op volle sterkte. Maar anders krijgen wij zo'n gesprek waar de nodige vertraging op zit. En dan zijn we over een half uur nog niet met elkaar klaar. En jij wilt toch graag weten of je gewonnen hebt, ja of nee?
2: Ja.
0: Ja. Ronald, hoe vaak heb je het deze week geprobeerd om er tussendoor te komen met het woordje kalender?
2: Een keer of vier, denk ik.
0: Een keer of vier deze week?
2: Ja, want ik moet het doen tijdens mijn werk. En ja, ik moet maar net horen of die wel of niet
0: ja.
2: kan.
0: En ik zit nu even te kijken naar, als ik hem dan aanklik. Je hebt vandaag wel even tijd over gehad dan waarschijnlijk.
2: Ja, ik stond even stil, ja.
0: Oh, is dat het? Ja. Nee, ik tel ze even. Het maakt normaal gesproken niet zo gek veel uit. Ik zie één keer kalender staan, dat is ook voldoende. Maar als ik het appje dan verder uitbreid door het aan te klikken... dan zie ik ook het aantal keren dat je het woord kalender hebt ingestuurd.
2: Dat gaat vrij snel, hè?
0: Ja, heb je ze geteld? Ja of nee?
2: Nee.
0: Doe ik het voor je? 41 keer. Ja, het is gewoon knippen, plakken, knippen, plakken, knippen, plakken. En dan dus kom je wel op 41 keer, dus dat zit wel goed.
2: Ja, dat gaat vrij snel, ja.
0: Nou ja, één keer was voldoende geweest, want jouw nummer is geselecteerd door ons systeem. En dat betekent dat hij jouw kant op komt, Ronald. Je wint de kalender.
2: Ja, dat is heel mooi, hè?
0: Dat dacht ik. Daarbij doen we natuurlijk ook de trots op de boersticker van Radio Nelle. Dat zijn er in totaal 10 stuks. Dus plak ze raak, deel ze uit en zorg ervoor dat ze een mooi plekje krijgen. En dan toch de hamvraag.
2: Ja, dat lukt zeker wel, want ik heb ook collega's die trots op de boeren zijn. Dus,
0: Kijk, die 10 stickers ben jij zo kwijt.
2: Die ben ik zo kwijt.
0: Mooi, nou super. Dan toch even de belangrijke vraag. Wordt het de boerenkalender of ga je voor de boerinnenkalender?
2: De boerinnen natuurlijk, hè?
0: De boerinnen, bij deze gaan we dat noteren. Die komt heel snel jouw kant op en dan mag je hem een heel mooi plekje geven. En dan wordt 2027 op het gebied van de kalender een onvergetelijk jaar voor je.
2: Dat zou zeker zijn.

Frank Vergooyen en wie wil er met me dansen? Dat is op zich een hele goede vraag natuurlijk zo op de vrijdag. Want het weekend staat voor de deur, dan wordt er vaak gefeest. En dan is dit wel de uitnodiging om dat, die uitnodiging aan te pakken. Het feestje te gaan vieren en samen te gaan dansen. Gaan wij zo meteen ook doen, want het weekend start zo meteen voor werk en uitvoering. Na 12 is het de hoogste tijd voor Op Volle Kracht met Hessel Wijkstra. Heel veel verzoekjes. Maar de laatste plaat op de vrijdagochtend is traditioneel de Hollandse nieuwe voor aankomende week. En dat geldt voor vandaag net zo. 9 oktober mogen wij bekendmaken dat Donnie en Justin de Wild met Partytent aankomende week de schijf in handen hebben. En daarmee de meest gedraaide zullen gaan worden. Volgende week het applaus is voor de mannen. En daar is dan de lang verwachte opvolger van het Cheerio, die overigens morgen voor de 30ste week in de Radio NL Top 30 staat. 30ste week. En wie weet gaat deze binnenkort daar ook bij komen. Dan staat hij gewoon met 2 liedjes in de lijst. De felicitaties aan het adres van Donnie en Justin de Wild met Partytent. Hollandse nieuwe. Aankomende week op Radio NL. Volle kracht.

0: Radioreclame? Kijk op adverteren op de radio.nl.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
4: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
5: Want u scoort bij Isolatienoord.
6: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
7: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
8: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Truckbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Truckbandendeal.nl.
10: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
11: Shape the future with confidence. EY.
12: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
1: Goed plan, Zonneplan.
2: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
5: Jazeker.
4: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
4: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan staken. Tot de kerst rijden ze elke week één dag niet. Vakbonden FNV en CNV voeren actie omdat overleg over een nieuwe cao is mislukt. De eerste stakingsdag is woensdag. De rest kondigen de bonden niet aan. Ze willen voorkomen dat werkgevers zich erop kunnen voorbereiden. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar voormalig rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Pelé. Volgens het Nobelprijscomité verdient de Zuid-Afrikaanse de prijs voor haar inzet voor internationaal recht. Daarmee vormt ze volgens het comité een bron van hoop en inspiratie in een wereld waarin dat recht zwaar onder druk staat. De Groningse cultuursector wil slimme brillen met camera's verbieden en zet dat in de huisregels. Volgens de sector tasten de brillen de privacy en veiligheid aan van bezoekers, medewerkers en artiesten. In een verklaring van meer dan 30 instellingen vragen ze de overheid om duidelijke regels. Max Verstappen heeft in de enige training voor de Grote Prijs van Singapore de 6e tijd neergezet. George Russell was in zijn Mercedes het snelst, gevolgd door Charles Leclerc en Lando Norris. Om 14:30 vanmiddag is de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en af en toe regent het. In het zuidoosten is het vanmiddag even droog. Het wordt 12 tot 18 graden. In het weekend zon en buien bij gemiddeld 16 graden. En dat was het ANP Nieuws.
10: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
11: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
12: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
13: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
14: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
15: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
16: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
17: Oh, fuck man.
16: Isoleren doe je met isolatieshop.
15: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
18: Nieuwe auto of betrouwbare occasion? Ga naar Virena Autogroep. De dealer in de regio van bekende merken als Kia, Omoda en Jeku. En je kunt er terecht voor het onderhoud van alle merken. Kijk voor een vestiging in jouw buurt op virenaautogroep.nl.
19: Een pup?
20: Probeer ons gezonde Chomi Pets puppy proefpakket.
19: Chomi met CH.
21: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
22: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
21: Een initiatief van Pfizer.
23: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.
24: Je hebt altijd elektriciteit. Je raakt het nooit kwijt. Elektriciteit.
0: Allons BV. Altijd stroom, altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
17: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
19: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
24: Ja, goedemiddag. Het is 12 uur geweest. We nemen je even mee naar de verkeersinfo. Net hier binnengekomen. Daar gaat hij weer. De A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Culemborg vanaf Everdingen. 14 minuten, 7 kilometer. En op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht. Kelpen-Oler richting Gratum. 22 minuten, 5 kilometer trouwens. Dan de A12 tussen Utrecht en Oberhausen. Daar ook voor 7 aan vanaf Arnhem. Daar ook 21 minuten. En ook een rijtje op de A58. Leda Tilburg bij Galder naar Reeshof. Het Tilburg-Reeshof. 22 minuten vertraging, 9 kilometer file. En dan de laatste door een defect voertuig. Ook problemen op de 58, Eindhoven-Tilburg. Tussen Best en Moergestel. Daar staat 13 minuten over zo'n lengte van 4 kilometer. Nou, en dan komen we bij de flitsers. Die heb ik ook voor je. Een paar dan in het land. Op de A2 bij Weert naar Echt staan ze bij 202.2. En op de A7 tussen Drachten en Groningen. Drachtster compagnie is te oppassen bij 169.8. Dan de A13 tussen Rijswijk en Rotterdam. Daar staan ze ook bij 6.7. En op de A27 tussen Hilversum en Almere bij 108.5. Dan de laatste op de 28 Zwolle Amersfoort bij Hulshorst. Snelheidscontrole in de motregen 59.4. En tot zover.
25: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
24: Ja, je weet het inmiddels al, hè? De parameters staan net een stukje hoger op de vrijdag. En we gaan er weer een feestje van maken met de gebroeders Co. Goedemiddag.
25: Dit is de muziek van...

Dat is Joey Nicolai en Tinto de Verano. Breng me gelijk even op het ideetje, want wij zoeken nog even een mooi tapasrestaurant eigenlijk. Ergens in het midden van het land voor een leuke radioactie. Dus wie weet er een leuk tapasrestaurant en wie kent daar de mensen? Want als je dat weet, ja, dan hou ik me aanbevolen. Die heb ik nodig eigenlijk.

0: zomaar gebeuren, hè?
1: Ja.
0: Ja, soms komen hier opvallende dingen binnen, zoals Robin Roosendaal uit Klarenbeek. Robin, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Hessel.
0: Hoe kun je nou op een grasmaaier zitten terwijl het regent? Dan kun je toch geen gras maaien?
2: Ja, nou ja, het is dat het van de planning moet. Ja, het is niet heel veel waard, maar ja, het gras moet er nou nog eenmaal af. Het is de laatste ronde voor dit seizoen en dan kan die de windstalling in. Ja, maar even weer wachten op het goede weer.
0: Even serieus, jij rijdt bij Apeldoorn op zo'n gemeentemaaier of zo? Hoe is dat? Vertel even, wat is radio?
2: Ik zit op een zitmaaier, op een Husqvarna.
0: Ja.
2: En daar maai ik de grasvelden voor de zorginstellingen voor de ziekenhuis in Apeldoorn.
0: Ja.
2: Maar ja, het is vandaag niet zo heel best weer, dus...
0: Maar dat wil dat wel dan? Kan je wel wat eraf krijgen dan?
2: Ja, hij geeft wel proppen, dus je hebt iets meer blazenwerk, maar op zich wil het wel.
0: Oké. Nou, tuinman met charme hoor ik, of die?
2: Ja, graag. Ja, die jongens die luisteren ook altijd naar jou. En die jongens, eentje is de kramertjes, eentje is de trekkersje, dus die hebben lekker een cabine boven zelf. Dus
0: ja.
2: Die lachen mij altijd uit.
0: Snap ik.
2: Dus ik denk, vraag je even een plaatje bij jou aan.
0: Robin, je bent een strijder, man. Geweldig.
2: Dankjewel, Hessel.
0: Oké, wel goed weekend, hè.
2: Hoi.

Hij heeft nog zo'n ander liedje ook. Dat heet, Broem, broem of zoiets? Broem, broem, broem. Ik moet Steven Leureu vragen. Die is altijd over die gekke liedjes. Want ik heb hier net al even ingetoetst, maar hij staat hier niet in. Maar ik weet ergens in een diepe gedachte dat Turbo M nog zo'n heel leuk liedje heeft ergens. Maar goed, daar komen we misschien nog wel even op terug. Waar we ook op terugkomen is de vraag, misschien wat raar, zo out of the blue. He, maar we zijn altijd bezig met leuke radioacties bedenken voor onze luisteraars. He, jullie dus, aan de andere kant. En voor de volgende actie voor een hele groot artiest hebben we eigenlijk een tapasrestaurant nodig. Een goeie, zeg maar, waar we ook met de 100 man terecht kunnen. Ja, ik vraag hem ook wel even wat, maar... Dus ik kan er verder niks over vertellen, dat snap je misschien. Hè? Dat moet allemaal nog overlegd worden en of het kan. En managements en platenmaatschappijen, er zit van alles achter. Maar ik denk, zet de eerste stap even. Want een tapasrestaurant, ja, misschien heb jij een idee. Rianne Maathuis uit Langeveen zegt spaarlijke geestringen voor heerlijke boerentapas. Nou, misschien is dat wat, maar kunnen ze 100 mensen kwijt? Is dat bekend, Rianne, of niet? Nou goed, als je je geroepen voelt, reageer even. Want dan kunnen we misschien wel jou daar zelf ook bij betrekken. Hè? Altijd leuk als je ons een beetje wat helpen. Wij moeten het altijd maar weer bedenken en uitvoeren ook. Dus. Maar we zijn ermee bezig. Het heeft zijn aandacht, zoals we dat dan zo mooi zeggen. Ati uit Hogeveen. Hoi Essel, zou je Op het leven willen draaien? Van Ancora, fijn weekend. Ina en Herman schrijven dat. Ati Everts, Folders uit Hogeveen. Ancora, Op het leven. Ja, dat is op zich wel goed, denk ik. Ik denk dat wel even kan. Even kijken, even checken of hij vanmorgen al niet geweest is, hè, bij Teken. Want dat wil ik ook een beetje voorkomen. Ik duik er even in en dan gaan we dat zometeen organiseren. We gaan eerst even naar het liedje van Whalen en René Vroger. Excuses. We moeten René Vroger even inruilen voor Jan Smit. En die komt hier binnenkort op visite, wist je dat? Binnen nu en 2 weken komt hier langs, Jan Smit. Meer

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Wand- en vloertegels in verschillende vormen, maten en designs. In onze uitgebreide showrooms vind je volop inspiratie. Laat je adviseren door onze deskundige medewerkers.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Er is altijd een tegel die past.
5: Hey, waar was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
3: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
10: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
11: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
10: Kijk op ProStop.nl.
9: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Spanning, sensatie en actie. Dat is Top Ice Hockey in Sportcentrum Kardingen-Groningen. Kom aanstaande zaterdagavond naar een topwedstrijd ijshockey en beleef dit spektakel op het ijs. Aanstaande zaterdag, Sportcentrum Kardingen-Groningen. Stel je kaarten nu via gijsgroningen.nl.
13: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
14: Ik ook niet.
15: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
16: We kunnen door.
15: Direct door. Allianz Direct.
17: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
18: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
17: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
19: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
20: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
21: Het

0: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
1: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja. Van Jumbo.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio Euro kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio Euro trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio Euro app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: Eigenlijk is dat een heel mooi woord, hè? Chloris. Spaanse chloris. Olé. Er was nog iemand die bezong dat, toch? Hoe was dat toch? Oh, het origineel waarschijnlijk van dit liedje. Nou, we kennen allemaal wel een chloris in je omgeving. Welke chloris ken jij? Laat even weten. Ik vind het zo'n mooi woord, chloris. Hey, chloris. Het is niet een scheldwoord, het is een ja, beetje van alles wat eigenlijk. Mogen we jou ook chloris Luc noemen, Luc, of niet? Chloris, Luc.
1: Ah, klinkt wel grappig, toch?
0: Ja, toch? Luc Broekhoff aan de telefoon. Jij staat moederziel alleen in de grote loods, geloof ik?
1: Ja, grote loods. Het valt in principe mee.
0: Ja, wat...
1: Bij schildersbedrijf Deen in Ommen.
0: Ja, en is dat vrijwillig?
1: Nee, dat is niet vrijwillig. Oh.
0: En wat moet je dan doen dan vandaag in die hal?
1: Nou, planken schilderen, de loods wat opruimen, kozijnen schilderen waar het glas uit is gehaald.
0: Oh ja. En is dat vervelend alleen of juist lekker?
1: Ja, als je, het is soms wel eens fijn, hè?
0: Ja, even alleen zijn. Ik kan me dat
1: even, even alleen de accu opladen en dan hopelijk daar gaan we weer.
0: Ja. Hey, jij bedacht onder dat opladen, bedacht jij zomaar een verzoekje. En die was opmerkelijk, ja. Want jij bent een echte aanhanger, hè?
1: Ik ben wel een echte aanhanger van normaal, ja.
0: Ja. Aanhanger. Heuker, heuken, brekken en alcohol. Hoe komt dat zo? Is dat al lang zo?
1: Nou, inmiddels kort 37 jaar.
0: Oei, dat is al lang.
1: Ik denk wel... Nou... Ja, ik denk wel... Het is begonnen met een cassettebandje.
0: Ja.
1: Op de bank thuis. En ja, er stonden allemaal liedjes op die ik niet horen mocht van mijn vader.
0: Het was te ruig of te bier.
1: Het was afgespeeld allemaal. Ja, dat kon niet. En,
0: gek is dat, hè?
1: Ja, totdat ik wat nummertjes meezong en een draai om de oren kreeg van mijn moeder.
0: Ja. En toen ging je naar de concerten waarschijnlijk.
1: Nou ja, mijn vader die lachte zich blauw in de keuken. En ik was een jochie van een jaar of 18. Nou, zegt hij, kom maar eens mee naar Dalsen toe dan.
0: Ja.
1: Ja, daar was ik verkocht eigenlijk.
0: Dat was wat, hè? Die optredens van
1: jou.
0: Ja,
1: ja. Ja. Ja, dat is bijzonder.
0: Ja, ik heb het ook meegemaakt. Want je moet daar niet in nieuwe kleding heen. Want dan, dat kwam door het bier, zeg maar.
1: Ja.
0: En het was echt een feest... Dat weet ik nog wel. Maar welke, want dat is de hamvraag. Welke moeten we dan draaien op deze vrijdagmiddag, Luc?
1: Ja, gast erbij, hè.
0: Gast erbij?
1: Ja, zeker.
0: Oh, daar begonnen ze altijd mee, denk ik, hè? In die openingsfase, toch?
1: Ah,
0: ja. Nou, geniet ervan, man. Blijf strijken en een goed weekend, hè.
1: Hey, dankjewel. Zelfde gewenst. Hoi.
0: Hoi.

Het is een liedje met een clue erin. Hè, clue begraat. Mooi lachje er nog even achteraan. Hè? Dat was natuurlijk Erik van Klinken. En ook Erik zal erbij zijn. Aanstaande zondag, dan doen we een artiestenshow presenteren in Zutphen. Met Radio NL. Van iedereen is van harte welkom. Vanaf 1 uur is dat, hè, de Bokbierdag. De beroemde Bokbierdag, waar we al jaren bij staan. Op het Schravenhof. En bij deze ben je uitgenodigd. Er komen ook Frans Duits, komt daar zingen. Tinus Hoekstra, Femke Hengeveld. De Havenzangers, Gebroeders Co. En Martijn Stam. En natuurlijk, ik zelf zei de gek met de Drive-In Show. Dus superleuk, hoop je daar te zien. Aanstaande zondag. En als het regent, ja, neem even een paraplu mee. Het gaat toch door. En dat regenbeuren, dat ga ik straks even vragen. Daarover gesproken trouwens. Zijn er mensen die met een gezicht rondlopen met 3 dagen regen? Of valt het mee? Geef even diegene door. Misschien even een muzikale opkikker. Iemand even blij maken met een vrolijke plaat. He, dus als je tegen hem aankijkt, denk van nou, het gaat nog een week regenen. Doe die even opgeven. Want ja, we willen graag vrolijke mensen creëren ook. Door het radiostation. En ik zal Jan Visser straks vragen wat het gaat worden het komende weekend. Ik hou mijn hart vast. Nou, en wat betreft straks nog meer. Nog een Jan, want ik krijg het net door hier. Ik mag straks contact opnemen met de Hollandse nieuwe eigenaar deze week. Jan Wolters, de zoon van Jannes. Dus hem ga ik straks in de uitzending bellen. Hoe vind je dat? Ga ik straks doen. Dus dat komt goed. En ondertussen wil ik je graag even laten kennismaken met de moeder van Marco Schuitmaker. Hij heeft vroeger een liedje gezongen dat heet Als de Nacht Begint. Dat is natuurlijk prachtig dat we zijn moeder een keer mogen draaien, toch? Ria Schuitmaker.

0: nou niet naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Ja, dat is een tafel van NordXL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordXL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.

0: maar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
1: Want u scoort bij Isolatie Noord.
2: En, heb je de klus?
3: Nee man, ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
2: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
3: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
2: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: MasterTools.nl. Jouw klus, onze tools.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder, Simpel.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: De lekkerste oliebollen zijn er weer bij Akkerman aan de Zonnelaan, winkelcentrum Paddepoel.
12: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. De gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, krijgt geld van de overheid vanwege de geweldsexplosie van vorige maand. Gisteren zei de gemeente al honderdduizenden euro's aan extra kosten te hebben door sluiting van panden en extra cameratoezicht na de dood van een beveiliger. Twee agenten raakten gewond. De politie heeft in Den Haag iemand aangehouden na een brand in een portiekflat. Dat meldt Omroep West. Er werden 24 woningen ontruimd en bewoners werden met ladders van hun balkons gered. Het vuur begon in een kelderbox en er was veel rook. De verdachte zou al eens op zijn balkon hebben staan schreeuwen. In Brussel zijn op meerdere plekken zware rellen uitgebroken tijdens een protestdag van de vakbonden tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Er zijn grote groepen jongeren naar de stad gekomen en die bekogelen de politie met flessen en vuilnisbakken. Ook wordt van alles in brand gestoken. De politie zet traangas en een waterkanon in. De pop Carbonkel uit de schooltv-serie Ik Mik Loreland uit de jaren 90 is vanaf morgen weer even voor iedereen te zien. Veel kinderen vonden hem destijds eng. Beeld en geluid heeft Carbonkel helemaal gerestaureerd omdat er larven in de vulling zaten. Hij krijgt een maand lang een eigen experience in het Media Museum. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en af en toe regent het. In het zuidoosten is het vanmiddag even droog. Het wordt 12 tot 18 graden. In het weekend zon en buien bij gemiddeld 16 graden. En dat was het ANP Nieuws.
3: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
4: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
5: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
4: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
8: Overson, groot en klein wonen.
7: Check de voorraad op overson.nl.
9: .nl? Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie, Zondweg Groningen. Tintweg Raamdecoratie.nl.
10: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
11: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Skodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op skodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Kozijnen, deuren en schuifbuien met 5 dagen geleverd? Kijk op skodora.nl.
13: Nieuwe leden en evenementen gezocht voor modelclub De Vrije Truckers. RC-demo's voor trucks en boten. Check devrijetruckers.nl.
14: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
15: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
16: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
17: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen op de A1... Hengelo-Osnabrück 17 minuten. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht. AMC ziekenhuis naar Vinkeveen. Komt er door ongeval 28 minuten 6 kilometer. En op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht 19 minuten. En op de A12 tussen Utrecht en Oberhausen 20 minuten. En op de A73 Nijmegen en Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht 29 minuten over zo'n lengte van 4 kilometer. Nou, dan nog wat flitsers, die worden hier ook gemeld. Op de A2 bij Enspijk vanmiddag 87,9. Op de A2 vanaf Weert naar Echt bij Weert 202,2. En bij Badhoevedorp gisteren ook al de A4. Leiden en Amsterdam oppassen bij 4,8. Dan de A9 tussen Haarlem en Alkmaar bij Uitgeest, hectometerpaal 61,9. En op de A12 tussen Maarn en Utrecht, Driebergen, daar staan ze ook bij 74,9. Dan de A13 nog, Rijswijk Rotterdam, ter hoogte van Den Haag, 6,7. En bij Zwijndrecht zijn ze ook actief vanaf Rotterdam naar Dordrecht op de A16, 30,9. Dan nog de A27, Almere Hilversum bij 112,4. En de laatste melden vanaf Meppel Hogeveen bij Schiphorst, de Schiphorst. De 28 bij hectometerpaal 122,5. Tot zover.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
18: Hessel Bijkstra!
17: Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Dat is de titel van de nieuwe van Jeroen van Zelst. En ook Tienes Hoekstra komt eraan met Kom je van de reis.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

Tinus Hoekstra. En hij is ook bij dus zondag. Zondag in Zutphen, tijdens de Bokbierdag. In het centrum daar. Nou, even een leuke... Een leuk weetje, we hebben een leuk liedje van Benny Nijman die opnieuw uitgebracht is. Matanja heet ze, ze komt uit Friesland. Ze heeft ook zelfs al bij ons op de zomer toegestaan in Assen. En dat liedje wat zij opnieuw gedaan heeft, dat is van Benny Nijman. En dat is wel even leuk om dan misschien even een stukje van Benny ook te laten horen. Zodat je even kunt vergelijken, zeg maar. Dit is Benny Nijman.

wilt je vrijheid behouden. Nou, daar heeft Natanja is daarin gedoken. Heel mooi meisje trouwens, heel jong meisje. En ze heeft een nummer gemaakt, opnieuw uitgebracht in een modern jasje. Ik denk dat Benny trots op haar zal zijn. Benny Nijman dan. En ja, laat hem even aan je horen. Vrij bij jou zijn, Natanja.

0: dat ene liedje met die hele mooie videoclip erbij. Ik hoor niks geks. Tino Martin en Billy Dans. In Zuid-Laren, dat is een plekje in Drenthe. Daar is een straat, dat heet de Rode Kater. En op die Rode Kater hangt een spandoek aan de muur. Want tante Henny is jarig vandaag. 75 is ze geworden. Van harte gefeliciteerd, tante Henny. Namens Erik, Ali en Romy en nog meer mensen. En nog even een liedje voor u willen draaien van de Evening Stars met onze poes en buurmanskater.
1: Onze poes.

0: MHG. Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
1: Hey Jeremy, heb je het al gehoord? Aankomende zondag is er weer braderie en vlooienmarkt.
2: Nee Wesley, nog niet gehoord. Waar is het dan?
1: Van 10 tot 4 in de Eurohal in Zuidbroek. Kijk voor meer informatie op wildro.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Hey Wesley, niet vergeten hè. Aankomende zondag van 10 tot 4, braderie en vlooienmarkt in de Eurohal in Zuidbroek.
4: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
5: Hey, waar was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
7: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
10: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
9: Kijk op proostop.nl.
11: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: Thuiskomen is ergens binnenstappen en meteen weten, hier zit ik goed. Een vaste contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon. Iemand die meedenkt, eerlijk antwoord geeft en doet wat is afgesproken. Dat gevoel van thuiskomen, dat hoort bij Friesland Lease. We staan voor je klaar. Denken mee en zorgen dat jouw mobiliteit gewoon goed geregeld is. Zodat jij onderweg nergens onnodig naar hoeft om te kijken. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
13: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
15: Ah, nee.
14: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
16: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
17: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me het zomaar, mag ik met je mee?
16: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info check dario.nl.
18: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
21: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
22: Waar ga jij hem hangen?
23: Op je werk, thuis
22: of misschien bij je in de auto?
23: Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.
24: Dit is Radio NL.
25: Altijd aan.
0: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten.
1: Kijk op metaalhandelgroningen.nl.
0: Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
2: Radio NL.
3: Weerbericht.
15: Ja, eerst moeten we even naar het weerbericht. Jan Visser zit er helemaal klaar voor.
3: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
15: Jan, goedemiddag.
25: Hessel, goedemiddag.
15: Ja, jij zult wel blij zijn, hè, met regen ook.
25: Nou ja, regen is natuurlijk belangrijk, hè. Want je hebt misschien de laatste dagen wel ook dat nieuws gehoord. Het was onder meer op het journaal. Dat er zoveel honderdduizenden huizen problemen krijgen met funderingen.
15: Ja.
25: Omdat de palen, omdat die te lang droog staan, gaan... rotten, zeg maar.
15: Ja, precies. Dus het is wel goed. Maar ja, dit beetje regen helpt niet waarschijnlijk dan.
25: Nee, kijk, dat speelt al lang. Hè, want er werd gedaan alsof dit probleem ontstaan is tijdens de afgelopen zomer. Nou, na één droge zomer gaan die palen natuurlijk niet rotten. Maar dat speelt natuurlijk al een paar jaar. Hè.
15: Ja.
25: En alleen, ja, als het zo lang duurt als dit jaar... en het was vorig jaar ook en zo, weet je wel... Ja, dan krijg je natuurlijk van die wegen die lage grondwaterstanden... dat er toch wel het een en andere problemen gaat ontstaan. En die zijn niet klein, maar goed... Ja, regen is dus welkom. Niet altijd, want we moeten natuurlijk ook af en toe wel wat droog weer hebben. Maar vandaag, want gisteren ja, viel het op zich met die buien wel mee... maar vandaag is toch wel een regendag in ons land, hoor. Al vallen de grootste hoeveelheden tot nu toe dan althans vooral... in het westen en noorden van het land. Ik zie tot nu toe Terschelling 15 mm. De Kooi, Bennenhelder, 18. Julianendorp zit iets boven of rond de 20 mm. En ook in Zuid-Holland en op Schiphol 10 tot 15 mm... op veel plaatsen hier en daar 15 tot 20. En dat regengebied dat bevindt zich ook boven het binnenland. Alleen in het zuiden van het land valt het op zich vanmiddag met de regen wel mee. In die zin vaker droog dan nat, maar wel bewolkt. Want dat blijft het eigenlijk zo goed als overal. En de temperaturen, ja, want die regen hangt samen met een warmtefront. Voor het front uit, want dat is nu pas tot het westen van het land doorgedrongen. Maar is het maar 10, 11 graden nu in het oosten. Terwijl het in de kustgebieden, het warme zeewater speelt daar ook een rol bij... is het inmiddels 17 tot 18 graden.
15: Oh.
25: Die temperatuur loopt wel wat op verder landinwaarts... maar in de kustgebieden is het vrij zacht... en in het binnenland kun je zeggen relatief koud. En de wind die waait uit het zuidwesten... en die is over het algemeen meest matig... en aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard... windkracht 6 tot 7. Nou, vanavond passeert daar nog een koufront... een soort toetje zou je kunnen zeggen, met onweer en windstoten.
15: Ja.
25: En dan ja, morgen eigenlijk een beetje van voren af aan. Want die fronten zijn verbonden aan een depressie bij IJsland. Die depressie trekt de komende 24 uur het noorden van de Noordzee. Op zondag naar Denemarken. Neemt weliswaar in betekenis af. Maar de bovenlucht is koud. Dus ook morgen ontstaan er boven het warme zeewater gemakkelijk buien. En die trekken met name over de noordelijke provincies. En daar kunnen grote hoeveelheden neerslag vallen. Het KNMI heeft ook code geel hiervoor afgekondigd. Maar met name ook voor de windstoten die daarbij optreden. 70 tot 80 kilometer per uur. Het zuiden is de buiigheid wat minder. Verder morgen 14 tot 15 graden. Nou, zondag ook nog steeds buien. Vooral in het noorden, in het zuiden. Ietsje verder weg van die kou in de hoogte zijn de buien wat minder talrijk. En later op zondag neemt de buiigheid wat af. Het wordt 15 graden. Na het weekend volgt dan weer een aantal dagen met wat droger weer... wat meer zon en met een zuid- tot zuidwestelijke stroming... wordt ook wat warmere lucht aangevoerd. Zo zal het op dinsdag en woensdag op veel plaatsen 18 plaatsen 19 graden zijn.
15: Ja, heel verhaal, Jan. Nou, mooi man. En ja, dan de spreuk natuurlijk.
25: Ja, vandaag is het Sint Dionysius. En de volksweerkunde zegt... de regen op Sint Denijs voorspelt een natte winter en weinig ijs.
15: Ja, nou, dankjewel. En een goed weekend, hè.
25: Ja, hetzelfde.

bouwmeester heet hij. Ik raak mezelf hierdoor. Een man, dat jongetje met die snackbar, hè, of met die snackwagen op pad. En gelijk frikadellen bakken en dan een optreden erachteraan geven. En daarvoor draaiden we natuurlijk Amsterdam van Maggie McNeil. Oftewel Sjoukje Spijker. Van Spijker, moet ik zeggen. En wel een mooi saillant detail en ook een beetje een roddel. Ja, of roddel, van, ja, van mij uit dan. Hè. Want afgelopen, wanneer was het? De Buma Nel-dag. Daar werd zij geëerd met het liedje Amsterdam ook. Die draaiden we overigens omdat het over palen ging. Hè. En, die palen, die, want Amsterdam is natuurlijk de stad op palen. Dat snap je natuurlijk wel, die link was snel gemaakt. Maar Maggie McNeil werd niet herkend achter de schermen daarbij dat Buma Nel. Dat was wel grappig. He, want die jonge mensen hebben geen idee wie ze voor zich hebben. Een heldin is het eigenlijk. Hè. En iedereen kent haar gezicht wel, maar... Ja, als je wat jonger bent, dan kan ik me zo voorstellen dat het even misgaat. Dus ze stond daar een beetje moedersil alleen daarachter te schermen. Maar dat werd gelukkig later goed snel opgelost. Maar het zijn wel grappige dingen, want ja, ze zijn niet meer in de picture. En dan, dan ben je ze eigenlijk ook... dan herken je ze ook niet zo, zeg maar. Vrijdagmiddag, ik ga op zoek naar een plek waar we een boeren- of boerinnenkalender kunnen hangen. En daar kun je mij vast mee helpen. Wie zou hem willen hebben en waar moet hij dan komen te hangen? En dan kun je daar een jaar mee doen eigenlijk. Hè? Prachtige kalender, dus geef het even op in de Radio NL app als je wilt. Boerinnen of boerenkalender.

0: Margaretha van der Laar en Roland Verstappen. En die oude reus met Margaretha dus. Een kwart voor bier. Ik zei het net al even, ik mag hem even gaan bellen. En het is wat dubbel allemaal, want ik zal het proberen uit te leggen. Verdriet en geluk ligt altijd heel dicht bij elkaar. Maar ik heb hem aan de telefoon, Jan Wolters, de zoon van Jannes. Goedemiddag, Jan.
1: Goedemiddag.
0: Hey, hoe is het, man?
1: Ja, goed.
0: Ten eerste gecondoleerd met het verlies van je oma.
1: Ja, nou, dankjewel. Het is een beetje dubbel allemaal, maar het gaat allemaal wel door.
0: Het hoort bij het leven, zeggen ze dan, hè?
1: Ja, precies. Dat is in de juiste woord, denk ik.
0: Ja. Jan, jij hebt nogal wat over je heen gekregen. Je hebt, even voor de mensen die jou niet zo goed kennen... Jij bent 28 jaar, de zoon van de beroemde Jannes. Je hebt een meubelzaak waar je het heel druk mee hebt... met prachtige meubelen. En die sta je nu te bezorgen, hè, als ik het goed begrijp.
1: Ja, ik sta nu op het moment in de bosjes, want het regent een beetje.
0: Ja.
1: Maar ik heb net een adresje gehad. Ja, straks weer, een volle bakwagen straks. Maar dat gaat ook gewoon lekker door, ja.
0: Ja. Hey, nou ben jij de Hollandse Nieuwe uitgeroepen tot. Je bent niet eens te boeken, of wel?
1: Nee, op het moment nog niet. We zijn druk bezig.
0: Wat is dat allemaal?
1: Wel iets aparts, maar al met al, we zijn druk bezig om daar een goed bewust plannetje van te maken, zeg maar.
0: Ik heb jou toen...
1: Het stroomt eigenlijk binnen, ja. Ik krijg de ene app naar de andere. De andere telefoontjes allemaal, dus ja.
0: We hebben jou toegesproken vorig jaar net voor het concert van je vader. En daar stond al vast dat je ook iets zou doen. Dat heb je gedaan. Ja. Je hebt het liedje met hem gezongen. En toen is het eigenlijk begonnen, hè?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Het begon allemaal heel klein. Als we waren in het cafeetje bij mijn ouders. En daar ben ik gaan oefenen, want mijn vader vond het leuk. Die stond echt per toeval achter mij. En die zag dat ik een liedje aan het zingen was. En toen zei hij van, jongen, wat mooi eigenlijk. Doe er wat mee als je het mooi vindt, want wat super. En ik dacht in eerste instantie dat ik mij een beetje de gek aanstak.
0: Nou ja, gewoon.
1: Toen zei hij, wel doorgaan, jongen, dat klinkt goed. En dat heb ik gedaan en kort daarna kreeg ik de vraag van, wil je een liedje doen samen?
0: Ja. Hij hoorde zichzelf waarschijnlijk, toch?
1: ik weet het niet, ik zag hem heel verbaasd kijken eigenlijk, maar... Ja. Toen kwam... Maar op dat gebied weinig uit.
0: Ja. Had jij die droom altijd al dan, Jan?
1: Heel stiekem wel, ja. Echt, want je ziet je vader dat doen. En ja, dat is gewoon echt iets geweldigs. Als je mensen blij mag maken met je muziek. Dat is gewoon iets, dat vond ik altijd al heel interessant en heel mooi. Ja. En ik heb er ook heel veel gevoel voor als ik het als kleine jongen al. Bepaalde nummers wat je dan raakt, dat verneem je meteen. Dus ja, dat stukje gevoel zit er misschien gewoon in. Daar kan ik weinig aan doen.
0: Ja, nee, maar dat is toch prachtig. Jouw broer heeft dat niet, hè? Of wel?
1: Ja, mijn broer heeft het, ook. Heeft het gevoel ook wel voor muziek, zeker.
0: Oh,
1: zeker.
0: Okay.
1: Hij heeft ook echt wat heel mooi is. Dus daar helpt hij ons ook heel erg bij. Maar hij is wel iemand die liever op de achtergrond staat dan op het podium.
0: Jouw vader kent ook de klappen van de zweep. Wil jij ook beschermen op een of andere manier? Dat is logisch, want ja, jij bent zijn zoon. Maar op een gegeven moment moet je toch wel echt zelf gaan uitvliegen, toch?
1: Ja, zeker. Ik ben ook heel blij, los van de hele carrière en alles eromheen. Hoe hij is als persoon. En ook mijn moeder, mijn broer, eigenlijk iedereen met mijn lief is. Mijn eigen vrouw.
0: Ja.
1: Die staan er allemaal achter. En die kennen de andere kant ook natuurlijk. Nou, daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. Die halen mij er wat doorheen.
0: Maar nou komt het. Want er komt een stormvloed over jou heen. Mensen willen je allemaal boeken. Je pa zei al tegen mij, als ze het losgooien, dan komen er 100 boekingen binnen. Het concert,
1: ja, dat is echt bizar.
0: Het concert van je vader moet nog komen binnenkort. Dus dan zul je ook wel weer wat gaan doen, denk ik, of niet?
1: Ja. Ik kan wel zeggen dat het niet zo is, maar
0: het is wel
1: zou
0: zo
1: gek zijn als ik het niet doe, hè?
0: Ja, tuurlijk.
1: Nee, ik heb er wel enorm veel zin in. Hij heeft het zelf ook al een keer benoemd, zag ik. Dus ik mag dat ook gewoon zeggen. Ik ga er ook een liedje doen.
0: Ja. Nou, we willen je in ieder geval feliciteren met de Hollandse Nieuwe met deze week. En ik zei, super. Verdriet en vreugde hangt dan dicht naast elkaar. Ik denk dat je oma super trots geweest zou zijn, of niet?
1: Ja, zeker. Dat is ze. Dat weet ik. En het is allemaal heel dubbel. Maar ondanks alles gaat toch alles door. En we hebben het een mooi plekje kunnen geven, zeg maar.
0: Ja.
1: En
0: Hey, binnenkort hebben wij een Jannesweek hier op Radio NL. En dan ga ik proberen jullie hier te krijgen. En dan kom je samen met je vader 3 uur mee presenteren. Is dat goed?
1: Ja, ik kreeg het mee, maar 3 uur, luister, is dat niet een beetje lang?
0: Ja, dat is heel lang, maar jullie zijn met z'n tweeën. Dus dan kunnen we alles...
1: Ja, meestal praat je zoiets weg, hè. Maar komt wel goed.
0: Goed weekend.
1: Lijkt me
0: superleuk. En doe iedereen de groeten, hè.
1: Ja, super bedankt, Hessel. Dankjewel.
2: Radio NL.
3: Deze week is Ik Wil Jou van Jan Wolters de

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl, jouw plus onze tools. Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
4: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
6: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agripersoneel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agripersoneel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
7: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
8: Grootpakket.nl.
9: Agripersoneel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
10: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
11: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
10: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
12: Bulkverkoop, laminaat, PVC, ondervloeren en plinten. Goedkoper dan de bouwmarkt. Vloeren thuisbezorgd. Damsterdiep 311 Groningen.
13: Truckbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Truckbandendeal.nl.
14: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
15: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
16: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen je drama?
17: Slecht plan.
16: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
17: Goed plan, Zonneplan.
14: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
19: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
20: Jazeker!
19: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
22: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 2 uur.
23: Altijd aan.
24: Nu het nieuws op Radio NL.
25: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten vannacht 20 asielzoekers buiten slapen terwijl het regende. Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis noemen het onmenselijk en zeggen dat hieruit weer blijkt vannacht 20 asielzoekers buiten slapen terwijl het regende. Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis noemen het onmenselijk en zeggen dat hieruit weer blijkt hoe nijpend het tekort aan opvangplekken is. Ze roepen gemeenten die nu nog niks doen op om in actie te komen. De Nederlandse vrouw die vastzit voor betrokkenheid bij de dood van de Belgische kleuter Dien ontkent dat het jongetje is ontvoerd, zoals in de verdenking staat. Dat zei ze tijdens de rechtszaak in Gent. Haar ex-vriend heeft bekend dat hij het kind in 2022 in zijn auto heeft doodgeslagen. Het lichaam van Dien werd gevonden in Zeeland. Rellen in Brussel rond een demonstratie van de vakbonden. Die zijn boos over bezuinigingsplannen, maar intussen lijken jongeren die uit zijn op geweld de betoging te kapen, zegt de VRT. Ze gooiden bij het Centraal Station met van alles naar de politie. Die gebruikt een waterkanon en nu lopen de jongeren naar een ander station. En tijdens het WK voetbal kreeg meer dan de helft van de spelers, coaches en officials te maken met online haat. Dat zegt de Wereldvoetbalbond FIFA. Racisme kwam het meest voor. Eén speler kreeg ruim 10.000 beledigende berichten. Wie is niet bekend? Volgens de bond kan zulke haat grote gevolgen hebben voor de mentale gezondheid. Dan het weer van Weer Online. Het is grijs met af en toe regen. Vanmiddag is het 13 graden in het oosten tot 18 aan de kust. Morgen zijn er buien en schijnt af en toe de zon. En dan is het 14 of 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
1: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
2: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
20: Bla bla bla bla.
8: Welke mogelijkheden zijn er?
20: Bla bla bla bla.
8: Oh.
26: Wilt u niet al dat geblabla bla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
27: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
28: Soedal, de bouwverslimmers.
27: Soedal, de bouwverslimmers.
29: Tijdelijk extra werkmateriaal nodig? Voor shovels, trekkers, heftrucks, verrijkers, graafmachines?
28: Gaat u naar Eemsnet.
29: Eemsnet Verhuur heeft altijd de juiste machine in de verhuur en met financieringsmogelijkheden. Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
30: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
31: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
30: Sorry, bo, het is beauty.
31: Oh ja. En waarom staat er dan booty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
32: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
33: Lieve mensen, aan die handen.
32: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
31: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
34: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
35: De lekkerste oliebollen zijn er weer bij Akkerman aan de Zonnelaan, winkelcentrum Paddepoel.
36: Chauffeurs, opgelet. Groningen is een truckwasrijker. Ontdek Nokaco truckwas in Zuidbroek en ervaar het verschil. Nokaco, schoon zonder kalk.
37: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
38: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie. Er zijn heel veel files in het land, 71 om precies te zijn. Ik noem even drie langste, zeg maar, anders blijf ik hier bezig. Op de A7 tussen Hoorn en Zaanstad, opmerkelijk lang, A van Hoorn naar Purmerend, 39 minuten, 5 kilometer. En op de A16 Rotterdam naar Breda, tussen Ridderkerk Zuid en de Drechttunnel. Daar is de boel ook afgesloten, 42 minuten, 6 kilometer. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht, tussen Linnen en Maasbracht. Daar staat 29 minuten op u te wachten, 4 kilometer file. Nou, dan de flitsers. Die hebben ook op de A2 bij Deil, houden ze in de gaten bij 89.3. En ook nog steeds tussen Weert en Hecht op de A2 bij 202.2. En op de A4 tussen Leiden en Amsterdam bij Batuverdorp 3.7. En op de A12 Utrecht-Maren-Driebergen, daar staan ze nog steeds bij 76.4. En ook bij Sliedrecht zijn ze nog aan het controleren op snelheid. A15 Rotterdam naar Gorkum 83.2. Tussen Hilversum en Almere op de A27 bij Almere 114.8. En de A30 Barneveld-Ede-Lunteren heb je met de paal 16.2. En de laatste die noemen we vanaf de A67 Eindhoven naar de Belgische grens bij Veldhoven. Ook daar staan ze met zo'n apparaat 18.1. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
38: Ja, de havenzangers komen eraan in combinatie met Jean-Paul. Featuring Happy Sappy Barbecue'tje. Goedemiddag.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

0: live opgenomen. Huppakee. Mooi hoor. Perfecto eigenlijk van René Schuurmans, zijn nieuwe single. Ik heb aan de telefoon, als het goed is, Bianca. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Bianca, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Even voor mijn administratie. Welke Bianca is dit?
1: Dit is Bianca de Graaf uit Loosdrecht.
0: De Graaf uit Loosdrecht?
1: Ja.
0: Ha, daar zijn we bekend mee. Ja, daar zijn we daar langs geweest om muziek te halen. Wist je dat?
1: Oh, echt?
0: Ja. Ja,
1: er zit genoeg hier in het gooien.
0: Bij het bruggetje, ken je dat?
1: Ja, zekers. Zekers. Ja. Nou, helaas gesloten nu, even tijdelijk. Maar ja, die topper van een zanger, Wesley Bronkhorst, hè, uit ons dorpje.
0: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nou ja, dat bruggetje, mensen zullen afvragen, hoezo dan muziek halen? Nou, dat ging vroeger zo, hè. Dan werd een liedje wordt geplucht. En dan kwamen die pluggers, al die mensen die dan met die liedjes rondliepen. Die kwamen dan elke week daar naar dat bruggetje. En daar zaten ze dan met z'n allen. En dan werden alle radiostations eruit genodigd. En daar werden ze dan voorzien van informatie over de nieuwe single. Van die en van die en van die en van die. Zo ging dat.
1: Ja, klopt. Klopt inderdaad. Ja, helemaal leuk. Mooie tijden.
0: Hé, hey Bianca, jij runt een... of tenminste, jij runt mee, denk ik, hè? Of hoe zit dat? Wat doen jullie precies? Jouw man schrijft hier iets over grond- en loonwerk?
1: Nou, mijn man die werkt in een grond- en loonwerkbedrijf.
0: Ja.
1: Baalde, in de Groene Kan.
0: Ja.
1: Ik run dat niet zelf, nee, maar hij is daar in loondienst.
0: Ja.
1: En hij is eigenlijk al jaren zit hij in het boerenwerk.
0: Ja.
1: En laat eerlijk zijn, het zijn allemaal mannen die daar werken. Dus die... zouden die boerinnenkalender wel waarderen, denk ik.
0: Die gun jij wel een verzetje eigenlijk?
1: Tuurlijk, tuurlijk.
0: Ja. heb je wel eens zo'n ding zien hangen daar? Of?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik kom er natuurlijk niet zo heel veel. Maar ik ga er toch eens even op letten in die kantine daar, ja.
0: Nou, ik vind het wel een heel lieve reactie van je. Dus we gaan dat gewoon regelen. We gaan die boerinnenkalender voor de duidelijkheid aan jou gunnen. En jij zorgt dan dat die daar dan... Want die stickers zitten er ook bij, hè? Daar had je ook nog een doel voor, toch?
1: Ja, daar heb ik zeker een doel voor. Die gaan ook op de tractoren. Maar mijn zoon die is vrachtwagenchauffeur bij een slopenbedrijf, Bart de Blok. Ook uit Loosdrecht.
0: Ja.
1: En die rijdt ook het hele land door. En wie weet zit hij nu ook op de vrachtwagen. En die krijgt ook zo'n sticker op de auto.
0: We gaan het allemaal regelen. Dankjewel voor je inzet en voor je enthousiasme, Bianca. Super.
1: Nou, dankjewel. En een hele fijne uitzending nog. Ja. En een goed weekend alvast.
0: Jij niets minder. En doe iedereen de groeten daar in Loosdrecht.
1: Ja, gaan we zeker doen.
0: Oké.
1: Hoi, hoi.
0: Ja, we moeten even naar het piratengedeelte. En dan moet ik, als we dat doen, moeten we altijd even de galmbak aanzetten. Dit zo, hallo. Oh, niet te veel. Anders komt hij terug. Hallo, echo. Voor alle luisteraars en amateurs hebben wij een liedje binnengekregen van, hoe heet hij ook alweer? Ik weet het niet. Oh, Hans. Hans is dat. Hans heeft een liedje aangevraagd.
2: Hij is een centpiraat. Zijn naam is Hessel Wijkstra.
0: Jazeker. Goedemiddag.
2: Op volle kracht bij Radio NL.
0: Hans uit Eckerwiel.

0: Europa heen. 21 jaar is ze. Een mooie verschijning ook. Teresa on tour. En ja, Jolly Bolk heeft daar een duet mee opgenomen. Wanneer zie ik jou eens weer? En dat werd dan ook nog eens aangevraagd uit België vandaan, uit Blissingham, door Jessica. Leuk om even terug te horen. En als je meer wilt weten over Teresa on Tour, dan moet je even googlen Teresa on Tour. En dan kun je alle verhalen die zij beleeft op die grote bus, hè, op die dubbeldekker, overal gewoon bekijken en meebeleven. En dat geldt ook voor Johnny Bolk. Alleen die heeft minder tijd om te vloggen, want die moet zorgen dat die grote biertanker van een 10 meter in doorsnede, een beetje overdreven, 6 meter, 7 meter in doorsnede, door het land vervoerd worden. Want hij doet dan transportbegeleiding. Goed, zo meteen ga ik nog even wat kaarten weggeven voor een avond uit in Amsterdam in het Tuschinski Theater. Want onze grote vriend Dario, die zal daar zijn 40-jarige jubileum gaan vieren met Imca Marina en nog andere artiesten. En wij mogen daar wat vrijkaarten voor weggeven, dus 4 tegelijk. Dus als je bedenkt, hey, ik wil er wel naartoe met mijn vrienden of kennissen of familieleden of wat dan ook, leuk om te krijgen. Dan houd dat vast even in de peiling, want straks zometeen ga ik die actie uitrollen. Tot zometeen.
1: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de Wintersportshow van De Velde. Kijk op develde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. De Velde, buitengewoon goed.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
1: Alleen in november. 10% korting op ski- en snowboardonderhoud. De Velde, buitengewoon goed.
4: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar met aansluitend een optreden van Kelvin.
5: Oh, wat doe je elke keer met mij?
4: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
6: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst. Voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
6: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
8: Bij Xiaomi Pets krijg je 15% korting op de eerste bestelling. Xiaomi met CH.
9: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet dan

0: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
3: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
2: gauw. Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: Kijk op mastertools.nl.
1: Hey Jeremy, heb je het al gehoord? Aankomende zondag is er weer braderie en vlooienmarkt.
2: Nee Wesley, nog niet gehoord. Waar is het dan?
1: Van 10 tot 4 in de Eurohal in Zuidbroek. Kijk voor meer informatie op wildro.nl.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
1: Wesley, niet vergeten hè, aankomende zondag van 10 tot 4, braderie en vlooienmarkt in de Eurohal in Zuidbroek.
5: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

Frans uit Rotterdam heeft nog even wat energie nodig. En daarom de tapster uit Tijuana. Voor, even kijken, voor de collega's daar, hè. Ja, hij noemt mij alleen Stefan, dat is minder. Maar goed, Vince, maakt niet uit dat is een beetje mijn naam is. Gaat niet om ons, gaat om de muziek. Zo makkelijk zijn we erin. Hey, ja, Dario, ik had het net al even gezegd. Dario is natuurlijk, zit druk in de promotie. Volgende week komt hij ook nog op visite, want hij heeft een feestje te vieren in het Tuschinski Theater. Wereldberoemd in Amsterdam, midden in het centrum, Rembrandtplein, die hoek. En wij mogen daar vier kaartjes voor geven om daarbij te zijn. Het is op 19 oktober, voor de duidelijkheid, op een maandagavond. En dat is al kort bij natuurlijk. Alleen ja, hij heeft het gedaan omdat het zal wel goedkoper zijn op zo'n maandag, dat weet ik niet. Maar het was ook een mooie gelegenheid voor hem, voor Dario, om dat te regelen. Want dan kan horeca erbij zijn. En die moet altijd hard werken, die met mannen en vrouwen. En die kunnen nu gewoon avond bij zijn. Imca Marina is erbij, Travassi is erbij, Birgit Lewis is erbij. Vergeet nog wat namen hoor, er zijn er meer bij. Ik weet zo even uit mijn hoofd niet meer, maar vier kaartjes mogen weggeven. In een speciale plek krijg je daar, in de sfeerring zoals het heet. En als je belang hebt, dan doe even Dario insturen. Dus gewoon de naam Dario in de app. En dan maken we je misschien wel blij met vier van die kaartjes. En ben je er lekker bij, 19 oktober. Ook heeft Dario zich gewaagd aan... met de clown is dat heel goed gelukt, van Ben Kramer natuurlijk. Die heeft hij ooit eens geleend en opnieuw uitgebracht. Nou, dat heeft hij nu ook gedaan met een wereldhit van de Four Seasons. Met Frankie Valli. Na een wilde nacht, zeg maar, hebben ze dat nummer geschreven. Oh, what a night. En Dario heeft het gewoon plat vertaald in Oh, what a night.

Lekker Lekker. Van B&B voor Liefde. Hè? Daar komt die man uit, Timothy. In de Nederlandse hitparade. Met het liedje Likkie uit mijn blikkie. Goed. Ik heb hier een winnaar gevonden. Dus hou je vast. Joep van Nooijen uit Kaatsheuvel. Van harte gefeliciteerd, man. Je hebt de kaarten gewonnen voor Dario. Je mag met drie anderen 19 oktober naar Amsterdam. Naar het Tuschinski Theater. Dus gezellig. Je hoeft ons niet te bellen, wij bellen jou en gaan we allemaal regelen dat dat goed komt. Nou, dan nog even op zoek naar het laatste liedje in mijn programma vandaag. Wat moet ik nog even draaien? Wat is er nog niet voorbij gekomen? Laat even weten en ook even reden erbij waarom.

zijn programma Gezeur met Leur. Dat klinkt al wat netter dan dat ik het anders had gezegd. Attie rijdt in de Gotthardtunnel, zie ik in Zwitserland. Als de morgen

Buiten. Ja. Nou, nog even een paar reacties gekregen. Erika Verwij uit Overberg die zegt: Hessel, als je Amore wilt drijven, Corrie Konings. Gezellige, vrolijke plaat deze grijze, lange, taaie vrijdagmiddag op het werk. Nou, gaat het niet worden, Erika, sorry, want ik heb gekozen voor Harm. Harm Gorter uit Kranenburg. Hij zegt namelijk, hij moet nog een stukje rijden vanuit Frankrijk. En daarom ook dit Franse muziekje op de achtergrond. De Champagne Polka. Om Harm er even doorheen te helpen. En hij wil graag jouw liefste wens horen. Dus ik wens iedereen een heel fijn weekend. En veel plezier zometeen met Stefan en de rest van de programmering. Ik spreek je maandag weer. Goed.

0: nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.

0: webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
1: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
2: Overson, groot en klein wonen.
1: Check de voorraad op overson.nl.
3: Hey klusjesman, doe het zelf er. En timmerman, ga naar Hoekstra Materiaal. In al de holtpaden, scherpe prijzen, groot assortiment. Douglas, plaatmaterialen, isolatie, deuren en kozijnen. In heel Noord-Nederland zijn ze bekend. En ze bezorgen zelfs thuis. Kijk op hoekstramateriaal.nl.
4: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
7: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
0: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
12: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Ook de komende nachten moeten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel asielzoekers buiten slapen, verwacht het Rode Kruis. En dat roept de ruim 100 gemeenten die nog niks doen op om noodopvang te regelen. Justitieminister Van den Brink noemt de situatie opnieuw Nederland onwaardig en zegt niks meer te kunnen doen om gemeenten snel opvang te laten regelen. Het is nog altijd onrustig in Brussel bij een protest van vakbonden tegen bezuinigingen. Daar zijn ook anderen op afgekomen en die gooien onder meer vuurwerk en houten balken naar de politie. En die grijpt in met traangas en een waterkanon. Ook worden deelfietsen vernield die bij stations staan. Het lukt maar niet rivierkreeften weg te krijgen uit Nederlandse plassen en sloten. En daarom mogen vrijwilligers en sportvissers ze vanaf volgend jaar ook vangen, is een idee van staatssecretaris Erkens. Nu hebben alleen beroepsvissers een vergunning. De rivierkreeft eet waterplanten op en woelt de bodem om. Bij een overval op een populair Italiaans wijnhuis zijn tienduizenden flessen gestolen, samen goed voor zo'n 5 miljoen euro. De dieven wisten het alarm uit te zetten en daardoor werd de overval pas na het weekend ontdekt. Er wordt in Italië wel vaker wijn gestolen, maar een buit zo groot als deze komt niet vaak voor. Het weer nog van Weer Online. Het is grijs met af en toe regen. 13 graden in het oosten en 18 aan de kust. Morgen buien, af en toe zon. En in het noorden kans op onweer en dan een graad of 15. En dit was het ANP-nieuws.
3: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
4: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
5: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 gestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
4: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
8: .nl. Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom. Veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horen en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie. Zondweg Groningen. Tintweg Raamdecoratie.nl.
7: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
9: Een culinaire reis langs alle keukens van de wereld doe je bij restaurant Taste & Flavor aan de Rijndiephaven in Groningen. Geniet onbeperkt voor een vaste lage prijs met een variatie aan verse producten, inclusief bier en wijn. Taste&Flavor.nl.

0: genieten aan de Rijdiephaven in Groningen. Tasteandflavor.nl.
1: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 fietenolie tankstations.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
4: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
5: Het is 6 minuten over 3 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. 2 lange files. De A1 Hoevelaken richting Voorthuizen. 35 minuten. De A73 tussen Linden en Maasbracht. Een hele pleuris bent afgesloten daar. Een uur vertraging. En snelheidscontroles eigenlijk nog 1 op de A4 Amsterdam richting Barthoevendorp. 4.5.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Stefan Meijer.
5: Nou, de vrijdagmiddag is het. We gaan eens even beginnen met een langzaam liedje, maar wel een goeie.
6: Dit is de muziek van

Linda, over een, ja, een liedje over BN'ers van vroeger. Hè, met over Jensen en over nou ja, allemaal mensen. Een paar die zijn er inmiddels niet meer. Maar een soort van klaagzang van dit en dat. Jongens, doen we normaal. We zijn al die artiesten mee bezig. Vooral op televisie dan, hè, niet normaal. Hey, vanmiddag, en ik zag hem al voorbij komen. Hoe is het mogelijk? Hij liep al langs de kantine te kijken, te zwaaien. Gisby is hier vanmiddag te gast. Hij zou om 4 uur hier zijn, maar hij is er al gewoon. Allemaal. Nou.

Ja, ja, al moet hij morgen volgendjes lopen. Zeker. Kratje Joling, want we zitten aan de goede kant van de week. En de creditcards van staal. Nou, inmiddels is Gisby in de house. Om 4 uur staat hij gepland. Staat op de socials, overal staat het op. Tussen 4 en 5 is hij aanwezig, maar hij is er toch al. En hij moest 4 uurtjes rijden, dus we gaan zo meteen naar 3:30. We kijken al even wat eindigt. Om 3:30, dan komt hij er even gezellig bij zetten. Heeft ook iets meegenomen. Ik kan er niet te veel over vertellen, maar je wilt ook even kwijt. En nog een aantal primeurtjes. En hij is ook redelijk boos op mij. Dus dan moet ik even kijken hoe dat, waarom hij boos is. Ging nog niet zo vlotjes net. Dus ik ben benieuwd.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Truckbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Truckbandendeal.nl.
0: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
5: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
7: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan. Yeah!
8: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
6: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
10: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
9: Kijk op proostop.nl.
11: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
12: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
11: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
15: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
14: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
15: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
16: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.

0: weer op de baan.
1: Kom naar de meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: Wat ben je doen?
1: Ja, gitaren spelen.
0: Oh, ik had stiekem even je microfoon opengezet. Ik had zo'n voorgevoel dat jij even zou meezingen met The Legend, Henk Wijngaard. Maar...
2: Met een vlam in de pijp scheur ik door de Bremmenpas. Met mijn 13 tonnen diesel.
0: 13 tonnen diesel?
2: 30 tonnen.
0: Oh ja, 30 tonnen. Ja.
2: Nee, tonnen.
0: Tonnen, begrijp ik.
2: Illegale tonnetjes.
0: Tonnetjes. Dames en heren, een beetje vroeger dan wij gepland hadden. 4 uur staat op de poster hier in het pand. Maar ja, je bent er al, man. Ik ben er blij mee. Vind ik leuk.
2: Ik kan niet wachten.
0: In de studio niemand minder dan de man Miff de Patton. Hij is, tegenwoordig zit hij in de Nederrock. Daar gaan we het nog wel even over hebben. Gatsby is hier vandaag. Yeah. Yeah. Welkom in de middagshow van Radio Del.
2: Dankjewel, Stefan.
0: Waarom, je liep hier net langs, waarom keek je zo boos naar mij? Wat is,
2: Ik weet het niet. Ik denk, ik vind dat gewoon de nieuwe dag van vandaag. Vind je gewoon, moet je elkaar kunnen begroeten zoals je in je hoofd hebt zitten. Dus je krijgt van mij gelijk die middenvinger.
0: Ja.
2: Ja, gewoon omdat ik van je hou.
0: Ja, maar ik doe dat. Dat is ook eigenlijk mijn dingetje. Ook al komt er een bekende artiest binnen, dan die steken de hand op. Doe ik de middelvinger.
2: Ja, maar ik vind dat mooi.
0: Ja, vind ik ook geinig.
2: Van hij, vriend, hoe is die? Ja.
0: Hey, wie heb je meegenomen? Dat gaan we waarschijnlijk niet horen, maar die zit al even bij in de studio.
2: Ja, dat is gewoon een hele goede vriend van mij. Gewoon beste kameraad. Hij doet ook eigenlijk, gaat met mij altijd mee. Hij neemt eigenlijk het stuur over waar ik de ogen dicht knijp, zeg maar.
0: Oké.
2: Okay. Ja, standaard.
0: Maar dat is dus ook een soort van manager van je dan ook?
2: Nee, is gewoon echt een vriend.
0: Echt een vriend, oké. Okay. Hey, Gatsby, waar kunnen mensen jou van kennen?
2: Het is een hele goede.
0: Ja.
2: Nee, ik heb natuurlijk mijn hitje, dat zeg ik altijd, is gewoon De Wereld Aan. Ik heb natuurlijk meerdere nummers uitgebracht. Wat had je van mij verwacht? Vallen en opstaan, dit ben ik. Ja. En Vandaag is van ons.
0: Want eigenlijk is jouw carrière min of meer ook wel een beetje hier begonnen natuurlijk op dat tennis. Wij waren één van de eerste die het draaide. Want jij maakte blues.
2: Ja.
0: En dan kreeg je muziek.
2: Was jij, hè?
0: Dat was ik, ja.
2: Dat was jij.
0: Maar de muziekredactie krijg je daar de moedervlekken beginnen te jeuken. Blues, dat was natuurlijk geen dingetje overal. En nee. Mijn baas die vond het grappig. Die had op de playlist gezet en niemand durfde het echt te draaien. Dus ik ben het ook een beetje gaan draaien. Maar en opeens was je daar. En een strot en een stem. En iedereen was helemaal flabbergasted. Ik weet nog de reacties van wat is dit en wat gaaf en wat goed. En wie is dit? En er was echt een regelrechte hype meteen om je heen. Heb je dat ook zo ervaren?
2: Ja, dat moet ik wel zeggen. Het eerste jaar van toen ik dus Wat had jij van mij verwacht? En De Wereld Aan uitbracht, zeg maar.
0: Ja.
2: Dit is wel echt een rollercoaster geweest. Want dat was dus wel echt een heel leuk, maar ook echt een druk jaar.
0: Ja.
2: En vooral omdat je dan net onder het label staat. En dat je binnen het eerste jaar bij je label eigenlijk toch al een naamsbekendheid op kon bouwen. Zo snel eigenlijk ging. Mm. Omdat je dan toch eigen bent. Ja, ik heb toen de Viral Top 50 alles gehaald met De Wereld Aan. Kwam erin. Ja, dus ik denk bij mijn eigen, dat was niet zomaar een Spotify-lijst. Op nummer 8 binnenkomen op de Viral Top 50. Dus
0: wel een droomstart.
2: Het was een hele echte droomstart, dat wel.
0: Ja. Hoe belangrijk is dat voor jou geweest, zo'n start? Of was je liever wat langzamer begonnen?
2: Nou, langzamer. In mijn kop gaat altijd alles langzaam.
0: Okay.
2: Het moet allemaal, ja. Nee. Het is niet dat het langzamer had moeten beginnen, maar misschien... het gaat gewoon goed zoals het gaat.
0: Ja, nog steeds joh.
2: Nee, normaal. Het moet toch loslopen. Mensen, iedereen heeft een andere smaak.
0: Ja.
2: Iedereen heeft andere wensen en dat zal ook altijd zo blijven.
0: Want je bent natuurlijk, eerlijk is eerlijk, je bent een rare snuiter. Bedoel ik positief, op het podium. Als er iemand opkomt, dan komt er ook iemand op. Hè.
2: Of ze stamp je er vanaf, dat ken ook.
0: Dat kan wel meevallen. Maar ik bedoel eigenlijk, je bent altijd goed gekleed. Je bent herkenbaar altijd. Ja. Je hebt altijd een petje op. En het is hoe jij je kleedt. Het is geen gimmick of zo. Ik kan me niet voorstellen dat jij gewoon met andere kleren loopt door de week. Dit is wel wie je bent en hoe je herkend wordt natuurlijk. Dat is ook wel een dingetje. Ja. Je valt in ieder geval op. Tussen alle witte bloesjes en witte tandjes val jij wel op. In ieder geval op het podium. Hè?
2: Nee, ja, kijk,
0: je hebt een gouden.
2: Ik douw het niet eens koper. Hè? Niet vertellen. Ik had geen geld dat jaar.
0: Maar dat helpt jou ook enorm natuurlijk voor boekers. Mensen die evenementenmanagers van feesttenten en zo, die zeggen altijd, we willen een keer wat anders.
2: Ja.
0: Al die volkszangers, hartstikke leuk. We hebben ze ook nodig voor de post, maar we willen ook een keer... we moeten wat anders erbij. En dan kom jij met je gouden strot en met je muziek. En iedereen staat gewoon te genieten.
2: Ik dacht, met die gouden tand, gouden strot, gouden tand. Ik denk, die gaat gelijk linken.
0: Ik zie het al, je kan slecht tegen complimentjes.
2: Nee.
0: Tot zover de positieve...
2: vibes. Zo, dat was hem dan.
0: Hey, ik vind het leuk dat je er bent, man. Blijf nog even een tijdje zitten. We gaan nu even een liedje van je draaien. Zullen we even beginnen bij het begin? Wat had je dan voor mij bedacht?
2: Wat heb jij bedacht?
1: Nou, wat had je dan van mij verwacht, bedoel ik?
2: Wat had jij van mij verwacht?
0: Dat is toch de eerste?
2: Ja, dat was mijn allereerste. Ja, ja. Die heb jij met volle trots gedragen. Ben ik je nog steeds dankbaar voor.
1: Ja, precies.
2: Alle kusjes naar jou. Ik trek die middelvinger terug in.
1: Ja, dat maar.
2: Jij verdient een duimpje.
1: En weet je ook nog dat ik op de radio riep een hele tijd geleden? Was het 2023, 24?
0: Ik weet precies wat je gaat.
1: Attentie, Gisby. Ik heb geen idee wie je bent, maar hoor je mij, kom langs. En wat deed jij een dag later, twee dagen later?
2: Nee, jij zei het anders. Trek je stoute schoenen aan en kom langs in de studio.
1: Ja.
2: En toen stond ik toevallig een paar LP'tjes op de laaien ook. Ja. Ik heb een half uur gedaan. En ik had mijn Adidas slippers erin gelaaien. En ik kwam op mijn Adidas slippers jouw studio nog. Zeg, zijn die stout genoeg?
1: Ja, jij kan gewoon binnenlopen.
2: Zonder dat niemand dat weet.
1: Nee, precies. Dat geniaal. Geniaal.
2: Ja.
1: Nou, fantastisch man. Dit is zijn allereerste single. En we gaan zometeen nog even verder babbelen. Je hebt nog wat meegenomen.
2: Tuurlijk.
1: En er is wat gedoe om jou heen nog. Positief gezien. Dus gaan we toch even over.
2: Nee.
1: Heb je nog vragen aan de legend? Hij zit hier vandaag. Misschien moet hij nog even live wat gaan inzingen. Dat is meestal een vraag wat je niet vraagt aan zangers. Maar ik denk dat hij het wel kan. Galmpje eronder en hij gaat. Maar goed. Vragen kun je even achterlaten in onze app. Dit is dus de man die hier vandaag zit. Gisby. Oh.

0: Het is een talentje uit de Achterhoek. Reinier Peters was het. En ja, ik wil er nooit meer weg. Waar kom jij eigenlijk weg?
1: Bij mijn moeder.
0: Bij je moeder. Nee, waar kom je vandaan? In Brabant, Limburg. Ik ben het alweer vergeten. Ja,
1: jij weet waar ik vandaan kom, maar je wilt gewoon dat ik het zeg.
0: Ik kom uit de Groot. Je komt uit de Groot, kom jij.
1: Ja. Ja, dan is carnaval wel als je goed gezopen hebt. Dan word je er wakker in.
0: Nee, maar waar ben jij geboren en getogen?
1: Nu niet getogen, wel geboren in Heerlen.
0: Oh ja.
1: Ik kom gewoon eigenlijk te 045. Ben ik ook wel trots op hoor, vind ik niet erg. Het is alleen jammer, ja, ik zeg niks verder. Nee. Ik vind het landschap mooi.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, mooi.
0: Je was liever ergens anders geboren, in Friesland bijvoorbeeld, hoor ik al.
1: Ja, mijn vrouw, dat ben een echte Fries.
0: Hè?
1: Mijn vrouw.
0: Ik heb niet zo heel veel met Fries eerlijk gezegd.
1: Nee, dat weet ik.
0: Hé, hoezo weet je dat?
1: Ja, dat zit je me net te vertellen. Oh, ja, je krijgt niet allemaal mee. Maar
0: nee, ik heb wel wat... Friezen zijn natuurlijk mooi, maar ik versta het niet. Ik versta er echt helemaal niks van.
1: Ik ook niet. Ik zeg net ook gewoon een paar dingen en je zegt ik versta het niet.
0: Nee.
1: Ik als Limburger versta dat nog.
0: Nee. Ja, echt waar?
1: Echt wel.
0: En ik woon er tegenaan, hè. De provincie van mij zit grens aan Friesland en ik versta er echt helemaal niks van.
1: Daarom heb je makkelijke mensen en moeilijke mensen.
0: Ja, precies. Ik ben soms een beetje lastig.
1: Ja, is dat.
0: Het enige Fries wat ik ken is Scootje Shield net jouw kant. Dat is wat ik onthouden heb.
1: Oh, ik zeg, ik altijd Gideon.
0: Hè?
1: Het Gideon.
0: Ja, Gideon.
1: Zeker.
0: Hey, we hebben het Jesby vandaag in de studio. Laten we meteen maar even beginnen, want je hebt iets meegenomen. Of moeten we dan even bewaren tot wij...
1: Dat vind ik niet erg, want ja, ik denk als jij te veel praat, dan kan je hem ook nog gooien, dus het heeft een dubbele effect. Maar ik heb hem afgetrapt, hoor. Kijk eens hier, de onderkant, dat is toch...
0: Ja, niet normaal.
1: Ja.
0: Want, wat heb je bij je?
1: Ja, dat zijn... we hebben natuurlijk een nieuw liedje opgenomen.
0: Ja.
1: En wat het mooie daarvan is natuurlijk dat ik daar ook even de stoute schoenen aan heb getrokken. Laat ik net toevallig klomp hebben gemaakt met Ford Sierra en echt? Het logo van Gisby.
0: Nee joh!
1: Ja, dat is mooi. Hè? Kijk,
0: super vet!
1: Ja, ja.
0: Super, super vet. Wacht even, ik zal mijn mond houden, kom jij in beeld. Kijk.
1: Oh,
0: wacht even.
1: Hallo. Ford Sierra met de Gisby. Ja, en ik denk ik neem ze vandaag eens even mee, Leur.
0: Ja.
1: Want ja, ik ben een vrijgevig persoon altijd wel. Maar ik zeg altijd voor wat hoort wat.
0: Natuurlijk. Doe ze even tegen elkaar aan. Even laten horen dat er klompen zijn.
1: Ja, wacht even. Kom eens hier met je hoofd.
0: Nee.
1: Ja, doe eens.
0: Ja.
1: Ja, mooi. Mijn naam is Boer Harms en ik hou van disco.
0: Oh, ja. Maar die klompen die zijn dus niet van mij, begrijp ik?
1: Nee, nog okay. Niet.
0: Nee. Die gaan we verloten. Die mogen wij weggeven op een ludieke manier.
1: Ja, ik vind gewoon, voor wat hoort wat. Kijk, en de plaatje is natuurlijk niet zo lang uit. Hè?
0: Nee.
1: Laten we wel eerlijk zijn, ik wou ze ook hier bij Radio NL gewoon... dat jij er wat voor bedenkt, dat ze ook in jouw show uitruit gaan.
0: Dat is leuk.
1: Want dat liedje hebben we natuurlijk eigenlijk, als je toch terug gaat kijken, hebben we het samen bedacht.
0: Ja.
1: Jij was weer diegene die wat een grote mond had van, misschien moet je dit even proberen. Of met de, I wanna see the rainbow. Ik ken het hele gesprek in mijn hoofd.
0: Maar goed, daar gaan we zo meteen wel over hebben. Als wij het moment dat jij op gaat rotten vanmiddag weer, dan draaien we het liedje en dan is het
1: klaar.
0: Het
1: begint al lekker.
0: Ja, ja. Hey, maar wacht even, want dit zijn niet de goede klompen, denk ik. Want ik zie dat er een stukje af is. Want dat is niet...
1: Dan moet je bij Jurieke Sterke wezen.
0: Jurieke?
1: Ja, wij stonden dus ook op een rode stonden wij, stonden we ook te zingen. Dus ik denk, trek mijn stoute schoenen aan voor het nummer te promoten. En zij was na mij, ze zegt, hey Gisby. Ik zeg, ja lieverd, doe me even de klompen voor jou. Nou, ik denk gewoon 6 maten te groot.
0: Oh.
1: Maar ja, die trok hij dus aan en die was er dus mee de podium over aan schuiven. En die beschadigde me gewoon, ja, die had me daar, oh kijk daar, bina,
0: helemaal de klomp kapot gemaakt, man. Dat maakt het wel leuker, dus dat is een stuk af, dat heeft Jurieke Sterker gedaan.
1: Ja,
0: maar jij stond dus op te treden op deze klompen en je hebt ze uitgedaan en Jurieke...
1: Die ging naar de rand verder optreden.
0: Ja, dit zijn unieke klompjes, die moeten we dan even weggeven.
1: Ze ruiken fris, hoor.
0: Ja. Ford Sierra, maar voor mensen die een open mand hebben, dat is wel een probleem, want die doen natuurlijk nog nooit mee.
1: Ja, maar dan doe je gewoon een winactie, daar de rand weer verloten met sippo-benzine en aansteken.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Even een tipje tussendoor, kijk even op radionl.tv, dan zie je Gisby in beeld, zie je ook de klompen, dan weet je een beetje wat je kan winnen volgende week in het programma. Dat is mooi wat officieel op bedenken. Hey, nou wil ik één ding vragen, want ik heb per ongeluk heb ik iets in de wereld geholpen waarvan ik niet zeker weet of het wel echt zo is.
1: Vertel.
0: Want ik hoor het steeds terug, dat mensen het heel leuk vinden, alleen ik heb het op de radio gezegd, maar ik heb er een paar keer bij gezegd van, ik weet het niet helemaal zeker. De laatste keer dat ik het gezegd heb ik niet meer gezegd van, ik weet het niet zeker. Nee, ik heb gezegd, het is zo.
1: Oh.
0: Ik heb namelijk elke keer als ik een liedje van je draai, zeg ik op de radio, dit was Gisby. En Gisby, die kent Django goed. Django kent Gisby goed. Dat zijn jeugdvrienden van elkaar geweest. Die zaten bij elkaar in de klas. Heb ik gezegd. Op de radio.
1: In de klas.
0: In de klas. Jullie kennen, ik heb gezegd, jullie kennen elkaar al van kinds af aan. Maar dat was eigenlijk aan je hoofd te zien, ga je het even ontkrachten.
1: Het heet niet van niks gezeur met leuren. Ja,
2: wat je is dan, die Alfje Zijver luisteren? Dat kennen we ook weer niet.
0: Wat is dan die connectie met Django? Ik heb dat helemaal verkeerd begrepen, denk ik.
1: Ja, Django en ik hebben elkaar eigenlijk leren kennen via een gemeenschappelijke vriend. En toen deed ik nog eigenlijk demo's inzingen voor andere artiesten wat ik helemaal niet wist.
0: Oh.
1: Django was me daarentegen ook al aan het volgen op Insta en Facebook. Ja. En wij zijn eigenlijk maten geworden en vrienden van elkaar. We hebben toevallig van de week nog lekker aan de waterkant gezeten voor iets spannends, dus dat is ook nog wel leuk. Maar hij heeft mij voorgesteld bij het platenlabel en hij heeft gezegd, ik kan je niks beloven, vriend. Hij zegt, ik kan alleen stinkend mijn best voor je doen. Ja. En hij heeft wel gezorgd dat ik bij Berg Music ben gekomen. Dus,
0: dat is niet de roze, hè?
1: Ja, dat is een man met een
0: handje. Ik zeg dat niet de minste, maar de grootste is dat. Ja. Allemachtig. Dus jullie zijn geen jeugdvrienden van elkaar? En
1: We zijn wel goede maten van elkaar geworden. Okay. Dat wel. Zeker. Moest ik dat ontkrachten nou? Was je de mond voorbij gepraat?
0: Ja, nou ja, ik, dat was mijn waarheid. Op een gegeven moment dan zeg ik zo vaak iets op de radio, dan ga ik er ook in geloven op een of andere manier. Ik zeg ook, hier zit de slangste discjockey van heel de wereld. Dan geloof ik het ook. En dan sta je 's ochtends voor de spiegel en dan zie je toch iets anders. Dat is, maakt niet uit. Bij discjockeys zijn, jullie muzikanten zijn raar. Jullie zijn echt raar, hoor. Onderling ook achter de schermen, allemachtig. Maar wij zijn ook gek.
1: Ja, maar wij leren het van jullie, hè?
0: Echt. Ja, echt. Als er ook een knopje verkeerd staat, dan lopen we weer bij de baas te janken.
3: Oh, dat knopje is kapot! Yo, dat ben in één keer een hoge toon, man. Dat ben ik helemaal net. Het geluid is anders op de koptelefoon. Ik kan mijn show niet doen vandaag.
4: Volgens mij hebben we vandaag hetzelfde stemmetje leer.
0: Ja, volgens mij ook. Hey, we gaan even de wereld aandraaien.
1: Oh, dat is mooi.
0: En dan blijven we nog even tot een uurtje of half vijf, kwart voor vijf. En dan gaan we jouw nieuwe single even draaien, wat toch wel wat stof heeft doen opwaaien.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
5: Oh,

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agripersoneel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agripersoneel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
3: Ja, dat is een tafel van NordXL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordXL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
4: Agripersoneel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
5: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
8: Carglo! Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
9: Hey Jeremy, heb je het al gehoord? Aankomende zondag is er weer braderie en vlooienmarkt.
8: Nee Wesley, nog niet gehoord. Waar is het dan?
9: Van 10 tot 4 in de Eurohal in Zuidbroek. Kijk voor meer informatie op wildro.nl.
10: Nieuwe auto of betrouwbare occasion? Ga naar Virena Autogroep, de dealer in de regio van bekende merken als Kia, Omoda en Jeku. En je kunt er terecht voor het onderhoud van alle merken. Kijk voor een vestiging in jouw buurt op virenaautogroep.nl.
9: Hey Wesley, niet vergeten hè? Aankomende zondag van 10 tot 4, braderie en vlooienmarkt in de Eurohal in Zuidbroek.
11: En maar krabben.
12: Koop nu je antiflooienkuur bij Chomi Pets.
11: Chomi met CH.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
1: Chauffeurs, opgelet. Groningen is een truckwasrijker. Ontdek Nokaco Truckwas in Zuidbroek en ervaar het verschil. Nokaco, schoon zonder kalk.
2: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
3: Jazeker!
2: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
2: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept gemeenten op om noodopvang voor asielzoekers te regelen. Afgelopen nacht sliepen in Ter Apel tientallen mensen buiten in de regen. Schrijnend, zegt de vereniging. En ook premier Jette vindt het verschrikkelijk. Hij wil met gemeenten praten om snel extra plekken te regelen. De landelijke actie om vuurwerk in te leveren is voorbij. In totaal hebben mensen ruim 7500 kilo weggebracht. Vuurwerk is met oud en nieuw voortaan verboden. Dus stonden in het land afgelopen weken speciale inzamelpunten. Veiligheidsminister Van Wiel noemt de actie een succes en wil dit in de toekomst vaker doen. Bij rellen rond vakbondsprotesten in Brussel zijn zeker 21 mensen opgepakt en de meeste zijn minderjarig. Er is flink wat schade aangericht. Zo werd een bus vernield en is straatmeubilair kapot. De politie greep in toen er onder meer flessen, bakstenen en stokken werden gegooid. Inmiddels is het weer rustig in Brussel. Alle 4 gestolen schilderijen van de Franse schilder Renoir zijn weer terecht. Ze werden vorige maand gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk. Volgens Franse media zijn de laatste 2 werken teruggevonden in een garage. En de eerste 2 werden door de dieven tijdens de vlucht al achtergelaten. De politie heeft deze week 5 mensen opgepakt voor de roof. Het weer nog van Weer Online. Vanavond gaat het harder regenen. Morgen buien en af en toe zon. In het noorden zijn de buien feller met kans op onweer. En het wordt morgen een graad of 15. En dit was het ANP-nieuws.
8: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
9: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
10: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
9: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
11: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
12: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
13: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
14: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
15: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
16: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
17: Thuiskomen is ergens binnenstappen en meteen weten, hier zit ik goed. Een vaste contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon. Iemand die meedenkt, eerlijk antwoord geeft en doet wat is afgesproken. Dat gevoel van thuiskomen, dat hoort bij Friesland Lease. We staan voor je klaar. Denken mee en zorgen dat jouw mobiliteit gewoon goed geregeld is. Zodat jij onderweg nergens onnodig naar hoeft om te kijken. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
18: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
3: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woningpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
19: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
20: Het is een paar minuten over vier geworden. Zometeen gaan we nog even verder babbelen natuurlijk met Gisby. Die is helemaal los. Sigaretje gaat, bakje koffie, scheutje rum erin. Ach man, man, man. Die gaat babbelen zo. Zeg, dan even de files van dit ogenblik. 136 staan ze en gaan ze allemaal even voorlezen. Daar komen ze. Nee, de drie hoogtepunten. De A2 tussen Eveningen en Beest, daar staat een half uurtje vertraging. De A28, dat is Hogeveen richting Amersfoort, een half uur. En de A73 Nijmegen richting een mooie Linnen. Daar is de boel afgesloten, staat nu nog drie kwartier vertraging. En nog één snelheidscontrole, de A2 Weert, richting Echt, 202.2.
21: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
22: Stefan Meijer!
20: Ja, goedemiddag. We gaan even een liedje draaien van Marco Schuitmaker, Loesu en Jan Wolters. Ook Hollandse Nieuwe.
21: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Jan Wolters, Hollandse Nieuwe deze week. En ho ho, ho ho, ik wil jou. Nou, vandaag in de studio Gisby. En je hebt het gelezen op de socials dat hij om 4 uur hier zou zitten. Maar hij zit er al een half uur. Vind het leuk dat je er bent, Gisby?
1: Ja, idem dito.
0: Ja, ik had net wel even een gênant momentje. Ik ga het toch even vertellen op de radio. Want ik dacht eerst dat je een grapje maakte net. Want we gingen even koffie zuipen. En jij zegt van, kijk, elke artiest heeft iets nieuws. Hè. Die hebben demootjes en daar hebben ze op de telefoon staan.
1: Ja, ja.
0: En jij zegt van, ik laat je even wat horen.
1: Ja, klopt.
0: Wat misschien volgend jaar een keer uitkomt of zo. Ik laat je wat horen. Oh, ik denk leuk. Dus ik pak mijn mobieltje en ik loop achter je aan. Nee, zeg jij. Nee. Nee. Jij legt je mobieltje even terug. Ik denk, ja, grapje. Dus ik loop gewoon door. Nee, ik moest dat mobieltje van mij moest ik dus achterlaten in de studio.
1: Ja.
0: Want ja, ik heb een keer opnames voor jou gemaakt.
1: Klopt,
0: van,
1: ja.
0: Van je nieuwe single. Dat heb ik uitgezonden.
1: Ja, dat weet ik. Gewoon met de auto terug naar huis, klopt. Ja. Ja.
0: Oh, dat heb ik meteen gedaan.
1: Nou, ik was geen half uur weg in één keer.
0: Nee,
1: joh. Ja, Gisby was in de studio.
0: Ja.
1: Laat ik dit toevallig net op. Zou ik het doen?
0: Ja.
1: Zou hij het horen? Zou hij boos worden? Ja, hij zit toch in de auto. Wat maakt me dat uit? Boem, en toen gooide hem erin. Toen dacht ik, wat een kaasstreek hij.
0: Ja. Nee, maar ja, dat is radio. Dat zijn radiomakers. Hè.
1: Nee, dat zijn streken van
0: lucht. Ja, nee, dat ook. Maar goed, ik heb mijn mobieltje achtergelaten hier. En toen stonden we aan de bar.
1: Ja.
0: En daar is Siert. Hè, dat is onze cameraman en mijn man achter de schermen. Die gaf ik even een signaaltje van. Maar jij had het door.
1: Dus, ja, zeker.
0: Maar.
1: Gelijk die stort weer knijpen als je dit.
0: Maar ja, wat een zenuwpees gedoe. Het is natuurlijk wel een dingetje. Je hebt een nieuwe single of twee dingetjes op je laten horen. Maar,
1: ja.
0: Maar hoe voorkom je dan dat het uitlekt? Want jij stuurt het wel. Want ik zag wel op jou. Ik zat even op je WhatsApp mee te kijken. Je hebt het wel naar een paar mensen gestuurd. Dat is ook levensgevaarlijk dan.
1: Nou, het zijn eigenlijk de mensen wat dicht om me heen staan. Ik stuur het gewoon naar Django om te zeggen van wat vind je ervan, maat? Hoe vind je het geworden? En dan krijg je gewoon de eerlijke feedback van hem terug.
0: Ja.
1: Ik stuur het dan ook bijvoorbeeld naar een Adrie. Gewoon naar het label van kijk, zover zijn we erbij.
0: Adrie is de baas van Berk Music.
1: Van Berk Music. Dus ik stuur het wel eigenlijk aan mensen door waar het niet uitlekt. Dus het is echt dat klikje.
0: Ja, precies.
1: Wat bij ons is en toch wat eigenlijk. Ja, ik hoor gewoon graag de mening van de mensen waar je mee werkt.
0: En wat zegt de grote baas van Berk Music dan? Hè? Zeg maar de accordeon Johnny Hoes. Wat zegt hij ervan?
1: Ja, hij heeft wel een paar plaatsen dat je echt zegt van oh ja, maar die vind ik echt goed. En wat ik zeg, misschien zouden we deze gewoon op de album moeten douwen. Omdat ik dan denk van hij is een beetje te mellow. En waarop hij dan zegt van ja, nee jongen, hij is wel echt goed hoor.
0: Ja.
1: Dus ja, dan af en toe moet je luisteren naar de grote baas, hè?
0: Jeetje, man.
1: Ja,
0: zeker. Alleen, jij hebt natuurlijk op je repertoire staan momenteel allemaal langzame liedjes. Hoe ga je dan op een festival, stel je voor, je moet naar de Zwarte Cross volgend jaar, want
1: ja.
0: Dat zie ik wel gebeuren. Dat voelt iedereen wel aankomen op de klomp.
1: Dan moet gas erop.
0: Ja, dan moet gas. Maar wat zou je dan doen? Wat kun je allemaal met je stem? Wat zou je dan op een Zwarte Cross, wat zou je dan op het hoofdpodium, je hebt een half uurtje van half elf tot half, van half elf tot elf, wat zou je dan zingen? Wat zou je dan doen?
1: Ja, het is niet zo moeilijk. Eigenlijk wat ik nou op het moment ook doe. Kijk bijvoorbeeld vallen en opstaan.
0: Ja, nee, maar afgezien van je eigen repertoire. Want je moet,
1: ja, je moet natuurlijk wel een beetje je eigen repertoire houden. Laten we eerlijk zijn. Ik ken slechts Johnny Hoes gaan zingen met zijn accordeon. Dat gaat ook niet.
0: Nee, maar wat ik eigenlijk naartoe wil. Want ik weet, onder de motorkap ben je natuurlijk fan van Hazes. En jij zou een hele modde vette cover moeten zingen van Hazes op de Zwarte Cross.
1: Ja, maar ik denk dat ik ook wel een heel mooi repertoire kan vullen. Kijk, ik hou echt van blues, rock'n'roll. En dan is het niet gelogen. Kijk, en we hebben natuurlijk die Ford Sierra, die is wel heel erg
0: Rocky.
1: Ja, dat is crosswaardig natuurlijk. Dus ik wil niet zeggen, maar als je meeluistert, zet me alsjeblieft op het podium. Ik geef jou een show, niet vergeten.
0: Ja, dat weet ik, maar dan, als je alleen maar blues gaat doen, dan gaan die gasten je niet boeken.
1: Nee, maar wat dacht je daarvan? We beginnen met Ford Sierra.
0: Auw!
1: Ja, oké.
0: Nummertje 2, ja. Chuck Berry, Johnny B. Goode.
1: Huppakee.
0: Kijk eens aan.
1: En dan komt in één keer bijvoorbeeld Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire.
0: Ja, maar dan. Nee. Dan heb je twee liedjes achter elkaar in dezelfde hoek. Dat gaat niet goed.
1: Oh, dat gaat niet goed.
0: Nee, je moet wel een beetje haaks op elkaar staan.
1: Ja, dan douwen we gewoon bijvoorbeeld een hazesje erin. Ja. Ik ben een gokker.
0: Ik ben een gokker ook.
1: Ja.
0: Dat is jouw favoriet?
1: Dat is één van mijn favoriete platen van Hazes.
0: Oh, ja?
1: Dat was ook één van de beste albums van Hazes. Omdat het toch wel komt van de verzamelalbum. Zijn 10-jarig jubileum bij EMI. En dat was toen Dit is wat ik wil. En ze noemen dat de gokkeralbum.
0: Ja.
1: De bluesalbum. En dat is wat hij wou. En daar stond hij toevallig op. Want hij heeft meerdere platen opgestaan. Met Jan Akkerman.
0: Oh,
1: Herman Brood heeft hij toen gedaan.
0: Wacht even hoor. Ik krijg een appje binnen.
1: Oké.
0: Vraag Gisby even naar zijn gouden plaat. Zegt hoezo gouden plaat?
1: Nou, ik heb zelf geen gouden plaat van mezelf. Maar ik heb toevallig wel eergisteren een mooie gouden plaat van Hazes gekocht.
0: Echt?
1: Ja, die kwam toevallig op een site voorbij. En ik ben een echte Hazesvriend. Ik heb een portret op mijn schouder. Die is levensgroot echt. Die zit helemaal volgetatoeëerd. Dat is gewoon eigenlijk een portret van Hazes.
0: Oh!
1: ik denk ook wel dat ik een beetje dezelfde doelen wil hebben wat hij ook bereikt heeft. Kijk, ik hoef niet het Ziegedoom of ik noem het dat. Nee, ik wil juist, of ik wil die Koninklijk Theater te Carré. Ja, dat is gewoon een bucketlist. Maar,
0: maar ja, jij hebt ook de stem van Hazes. Jij doet Hazes niet na, maar als jij gewoon zoals je zingt, zing je, dan klinkt het eigenlijk alles als Hazes.
1: Het is, maar het is geen Hazes.
0: Nee, dat weet ik. Dat het is geen misschien,
1: weet je wat het is, Leur, denk ik, waarom mensen dat dan zeggen? Ja. Het is, ik denk het vertellen. Het overbrengen, denk ik. Ik denk meer de emotie in het nummer kwijtkrijgen, dat je het ook kan brengen.
0: Ja.
1: Ik denk dat de mensen dan een beetje horen.
0: Ja, en ook dat lossen. Want op heel veel liedjes van Hazes op het einde is allemaal do it up! Dat, volgens mij kwam dat spontaan in de studio. En,
1: maar jij kan het ook,
0: hè? Ik kom niet verder dan
1: Ja, maar dat is wel ook een hele mooie plaat van, hoor.
0: Ja, zeker. Maar kun jij, want een gokker, die gaan we even draaien. Dat vind ik wel even leuk. Kun je dan... Zou je ook een stukje van de gokker kunnen doen nu?
1: Even. Hier rijf ik geen staven voor. Lekker niks, want ik heb je door. Ja, dacht, hij pikt het wel. Maar ik ben een gokker, wat? Ik ken hier de spel. Ga je maar door. Ga maar lekker zo door. Als je mij denkt te bedriegen, ben ik je nu een stapje voor.
0: Jeetje, ik zit hier met kippenvel, joh. Hey, doe nou even.
1: Dag, jij.
0: Nee, doe even.
1: Onze poes en buurman kater.
0: Wat?
1: Dat ken je niet.
2: Onze buurman poes en kater.
0: Nee, wacht even, die ken je niet. Wacht even.
1: Hou om. Jongen, half artiest dat je bent. Wacht even.
0: Ik denk een half artiest.
1: Dat is lijkt de schel die.
0: Man, hoezo kan je... Je komt uit Brabant en je krijgt onze poes... Oh nee, dat is zijn Drenthe.
1: Hallo.
0: Nee, wacht even.
1: Hallo.
0: Nee, wacht, luister nog even.
2: Onze poes en buurman kater. Maken het ieder avond later.
0: Dan doe jij onze poes en buurman kater. Dan doe ik even de geile kat tussendoor.
1: Maar ik doe het altijd anders.
2: In nombre de padre, filia, spiritus, sante, amen, met z'n kater.
0: Ja, maar dat kan niet meer in deze tijd ook in Staphorst wel geloof.
1: Oh, sorry.
0: Dus dit is de tekst, kijk.
2: Onze poes en buurman kater.
1: Wat zegt u? Onze procent?
0: Nee, onze poes en buurman kater.
1: Onze poes en buurman kater.

0: Tuin.
1: Bij ons in de tuin. Als jij dat gedaan
2: hebt. In de tuin.
1: Nee, maar doe maar even met jouw. Onze boezembuurman. Een beetje. Orkest. Een beetje dat. Hoe noem je dat? Klassiek.
2: Ah, je weet wat je bedoelt.
1: Bombastisch.
2: Onze poes en de buurmans kater.
1: Die liggen hele geile.
2: Wat een vieze koolse kat! Oh, jongen. Die kwam uit je tuin.
1: Ja. Onze poes en buurmans kater. Maak het iedere avond later in de tuin bij ons.
2: Maak het iedere avond later.
1: Miauw.
2: Die. Je miste hem.
1: Bij ons in de tuin?
2: Oh, bij ons in de tuin.
1: Nee, dit is...
2: Ons in de tuin.
1: Nee, hou maar op. Volkszanger, dat zit niet echt in jou, merk ik al.
2: Nee, maar dat was... Je komt ook met een liedje aanzetten dat je zegt van... Jongen, ja. De trek geen volle zalen.
1: Ja, doe dan even Rainbow in the Sky. Is ook mooi.
2: I wanna see the rainbow high in the sky. I wanna see you and me on the birds flying away.
1: Weet je wat ik doe? Ik draai van een gokker en ik laat jouw microfoon even openstaan, oké? Even kijken wat er gebeurt.
0: Ladies and gentlemen, it's time for the one and only. André Hazes.

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Dan ga je op zoek naar pallets?
3: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
1: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgegroeid.

0: groepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Heb je trek?

0: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Een pup?
4: Probeer ons gezonde Chomi Pets puppyproefpakket.
3: Chomi met CH.

0: www.waterverstein.nl.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
4: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me het zomaar, mag ik met je mee?
3: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
8: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
9: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
10: Weerbericht.
11: Nou, 4:58 geworden. De kalender gaan we zometeen weggeven. De boerinnen of de boerenkalender. En die laat ik even signeren door Gisby. Of je nou wil of niet, je krijgt hem gesigneerd. En je mag bepalen of dat op een leuk stukje moet. Of dat op de achterkant of de voorkant gaan we zo wel even overleggen. Dit is het moment dat je het woordje kalender even kan appen. En voor 5:00 dan gaan we hem samen met Gisby even weggeven. Dus nu kalender appen en voor 5:00 dan gaat hij eruit. Het weer de komende dagen zwaar bewolkt. Veel buien, fikse buien. Als het gaat regenen gaat het ook heel veel regenen. Een hele korte tijd. Zaterdag zelfs een code geel afgegeven voor zware onweersbuien. Vandaag was het 16 graden en morgen wordt het een graadje of 13. Dat is echt niet normaal. Kalender app, want ik vergeet het weer te vertellen. Dus nu doen. Dan gaan we even kijken naar de files van dit ogenblik. Het lijkt wel helemaal vast te staan in Limburg en Brabant. Echt niet door te komen. Op de ene weg staat 101 minuten file, 70 minuten... Je schrikt, hè, Gisby, hè?
12: Ja, want dat is mijn route terug, vriend.
11: Nee, dat is niet waar. Nee. Oh. Er staat 1 file, Nijmegen richting Maasbracht. Oh. Een half uurtje. En dan de snelheidscontroles A4 Leiden richting Amsterdam... bij Battenverdorp op de A4, hectometerpaaltje 3.9.

0: van de naai.
1: Oh, ja, je bent al live. Het was het feestteam. Wat zeg je nou allemaal? En Lucas Hulshoff, die zat er heel gek in. Het zat ook lekker in de maat, hoor ik net. Ja, het, weet je, ik heb thuis een thuisstudiootje. En dan af en toe dan zit ik dan met een flesje Grols aan de lippen. En dan ben ik even aan het mixen en zo. En dan denk ik, ah, dit is mooi. En dat zet ik dan op een stickje. En dan, dat haalt dan op een of andere manier de radio. Dat is niet best, hè?
2: Ja, maar dat is, nee. dan zeg je het al duidelijk zelf, hè? Je zat dan de Grols.
1: Ja, precies. Dat is,
2: dat is het hem.
1: Een groen flesje aan de lippen.
2: En dan heb je toch weer even dat zuiver toontje nodig de dag daarna als je het weer even... Maar ja, je zendt het al uit als je...
1: Ja, ja, maar goed, weet je, het is maar muziek. Het maakt niet uit als het in de maat zit of niet. Het maakt niet uit, het is maar radio. Hè? Zo.
2: Dat is
1: hey, ik vind het ontzettend tof dat je er bent, Gizmo. We gaan het even hebben over jouw nieuwe single. Want daar is wat, ik heb het zelf ook gelezen online... daar is wat rumoer over geweest.
2: Ja.
1: Laten we even beginnen bij het begin. Jij was bij mij, een hele tijd geleden was je bij mij... een leuk gesprekje over serieuze kwaliteitsmuziek... wat je had uitgebracht. En toen belde ik jou een paar dagen later... Want ik heb een leuk idee met Boerenrock. Want ik vind dat jouw stem zich leent voor Boerenrock. Hè, vind ik mooi. Zeg, ik heb een all-time favorite van vroeger van de Bierenfluiters. Met Fort Sierra.
2: Klopt.
1: En toen heb ik jou gevraagd van, wil je dat voor mij zingen? En een dag later had je het al klaar, hè?
2: Ja.
1: Allemachtig.
2: Ja.
1: Toen heb je dit voor mij ingezongen. En ook een mooi stukje ervan aan. Je zit nog even te vloeken ook. En alles. We laten hem nog even horen. Kijk.
2: Nou, leur. Fort Sierra. Komt ie.
3: Bij de dealer. Daar zag zij hem staan.
1: Dit kunnen we nou beschouwen als demo. Hè?
2: Nee, maar deze was gewoon nog zoals hun het ook eigenlijk deed. Eerst rustig en dan ging die pas los.
1: Ja,
2: goed
1: gedaan. Ja, precies. Ja.
3: Prachtig van kleur.
1: Maar als je dan Tos
3: nog in het profiel.
1: Als je wel op de Zwarte Cross staat, moet je wel deze versie doen, vind ik. Hè?
2: Meen je dat nou echt?
1: Ja. Oh, ja, 100%. Nee, dan moet alle lampen uit en dit. Ja. Ja, anders ga ik wel even mee.
3: Sierra, wat Sierra van mij moe.
2: Ja, lekker plaatje hoor.
3: Sierra,

0: is als mooi beschaafd.
1: Ja. Ja, dat is mooi.
0: Ja, vond ik wel. Hij brult als een
1: dolle stier. Het eindigt een beetje raar.
0: Ja, dat was hij voor Sierra.
2: Verdomme, zit ik net onderweg naar Radio NL, raak ik plat tegen de muur. Echt niet normaal. Nou, dankjewel, Leur.
3: Ja, nou, gelukkig heb ik dat niet gehad nou. Nou kom ik dus rustig aan rijden.
1: Oh man, wat heb ik dit vaak uitgezonden. Wat hebben we er lol om gehad. Maar ik wil graag weten van jou, ik weet het inmiddels wel, maar de luisteraars, hoe is dit dan ontstaan in godsnaam dat dit uiteindelijk jouw single is geworden? Is dat onder de huid gaan zitten? Heb je het een keer per ongeluk ergens live gezongen? Of hoe is dat dan officieel gegaan?
3: Nee, het is toch echt via jou eigenlijk. Bleef die getriggerd? Weet je, de luisteraars, je zei toen ook al, hè, het was veel te kort, de luisteraars zeggen van ja, we willen een complete versie. Nou, je was toen ook nog live. En dan blijf je na de rand blijven toch een beetje in je kop hangen. Nou, toen sprak ik even met Adriaan, die zegt, ja, misschien moet je het toch op gaan nemen. Ik zeg, je hebt pannenjaars, dus ik zeg, ga dat toch niet opnemen. Dus we zijn zo'n anderhalf jaar, zijn we verder.
1: Ja.
3: Ja, en dan ben ik dan met mijn maatjes, dan medezanger Guus Niesing. En die zegt, jongen, ga dat nou goed doen. Die past bij je, jij komt ermee weg.
1: Ja.
3: Wij een beetje ja, uit een vogel hoe en wat. Nou, daar kwam het toch op een hele ruige versie uit. Dat ik dacht van, ja, ik kan daar weer wegkomen.
1: Ja.
3: Dus naar Dylan van der Veen gegaan. Nou, gemaakt. Binnen een week was je afgemasterd en alles. Want ja, ik was stiekem hier met onze mooie jouw baas. Niet mijne.
1: Nee.
3: Maar die had dat ook gehoord. Die zegt van, jongen, als je dit ook niet opneemt in deze stijl, dan ben je een stomme boer.
1: Maar het is allemaal gebeurd tijdens mijn vakantie.
3: En ja, jij was er gelukkig. Ik was ook in één keer heel stil in de studio. Dus,
1: precies.
3: Ja.
1: Maar jeetje man, wat een mooi verhaal. Jij laat ook zien, want jij zit in de blueshoek natuurlijk. En je laat ook wel zien, want mensen zien jou online. En ze horen nu ook al dat jij echt knettergek bent.
3: Ja.
1: Positief gezien. En dat laat je nu ook horen in muziek, dat je ook gewoon dingetjes wat jouw buikgevoel zegt van, dit is boerenrock, ik ga het gewoon doen, what the fuck. Morgen komt DJ Chesto, die wil met jou een remix maken, ga je waarschijnlijk ja op zeggen.
3: Dus ja, maar mij maakt dat niet uit.
1: Nee, precies, dat is goed.
3: Muziek, weet je?
1: Dat is goed, ja.
3: En je moet toch een beetje af en toe roeien met de riemen wat je hebt, op wat vandaag het is. Kijk, iedereen kent een kaaswater roeien, maar ik ben daarentegen die een die Einzelganger wat in een aparte kajakje zit en toch tegen de andere richting in gaat varen.
1: Maar wat zou muzikale no-no voor jou zijn?
3: Slager. No.
1: Oh, echt waar?
3: Of Limburg. Burgische trallenlam muziek. Heb ik ook geen hekel aan.
1: Dodgy Showplat is
3: niet mijn ding. Daar kunnen we maar. Nee, daar spreken we niet over. Dat is niet mijn ding.
1: Oh, wat jammer.
3: Dodgy Slager mag er weer niet.
1: Gek is hij eigenlijk, want ja, de Brabanders, Limburgers, dat is Duits.
3: Dat is einzige gute van Duitsland. Ja. Niet de muziek is ja das Bier und den Wurst. Dat vind ik wel lekker daarentegen.
1: Ik versta er niks van.
3: Nee, ik ook niet.
1: Nee, ik kom niet verder dan poeven en boemsen. Maar, weet je, nou, laat maar. Hey, we gaan even een paar dingen doen. We gaan een kalender. Ik zeg ook rare dingen als jij er bent.
3: Ja,
1: wij geven namelijk een kalender weg. Een boerinnenkalender en een boerenkalender. Er ligt inmiddels liggen twee voor je.
3: Oh, lekker.
1: De boerenkalender en de boerinnen. En jij moet even iets op die kalender zetten.
3: Okay.
1: Ja? Maar dat gaan we zometeen live op de radio even doen. Als wij dan de winnaar of winnares hebben, dan boeren of boerinnenkalender. En jij gaat nog klompen weggeven. Hè? De officiële Fort Sierra klompen.
3: Ja, vanuit de club.
1: Met jouw logo erop van Gizmi. Daar moet je ook nu even wat opzetten, vind ik.
3: Ja, ik schrijf er gewoon even een krabbeltje erop. En dan doe ik op één klomp. Doe ik gewoon even lekker Gizmi zetten. Daar staat erop met een hartje. Oh, gezellig. Kijk mensen, kijk mee. Er staat hier Gizmi met een hartje. Ja?
1: Mooie handtekening.
3: En dan doen we op de andere kant. Schrijf ik dan.
1: Stefan,
3: mooi hè?
1: Stefan Leur is de best.
3: Mooi hè? En dan. Dat zou Stefan.
1: Nee, niks. Stefan, nee, fuck, niet mijn naam erop.
3: Doet het weer.
1: Doet het weer, prima.
3: Ja.
1: Maar dat zijn klompen die gaan we volgende week even op een ludieke wijze weggeven. En misschien dat ik ze zelf ook een keer moet langsbrengen. Want ik ben te weinig op pad voor Radio NL.
3: Kijk, Stefan doet het weer. Hier
1: mooi,
3: heb je.
1: Stefan doet het weer, ja. Ik heb wel commentaar gegeven van wat collega's. Die zijn allemaal op pad. Die zijn overal heen met live en zo. Ik ben nergens bij.
3: Maar je mag ze nou niet dragen. Er zit nou een speciaal, specifiek. Ze zijn ontsmet, hè. Er zit er nou nog een beetje van Jorik.
1: Ja, Jorik is het
3: ook. Ja, dat is mooi.
1: Hey, we gaan je single draaien. En even kort, want het is ontploft online. De haters die komen ook meteen allemaal. Omdat het een bierenfluitersliedje is.
3: Ja.
1: Twee van de bierenfluiters van Fort Sierra. Dat is geen origineel liedje natuurlijk van jou. Want dat was uiteindelijk mijn idee. Ja. En twee van die bierenfluiters gasten, de twee gitaristen volgens mij, die spelen al jaren in de Heino's. Dus ja. Dat bent jij ook de Achterhoek met de voortouwtrekker Remco Keizer. En ja, dat was logisch misschien geweest dat hun dat hadden gedaan. Maar ja, wij hadden gewoon het ideetje. En er zijn heel veel mensen die zitten te zeiken online. Het is niet van jou, het is niet origineel. En doet dat wat met je? Of je bent wel een mens. Dus ik denk als je het leest, denk ik ook van
3: ik kan zelf heel goed mijn eigen woord doen. En af en toe wil ik het misschien nog wel eens te hard formuleren. Ja. Nou, gisteren kreeg ik gewoon echt een heel simpel voorbeeldje van imbeciel, idioot, sukkel. En toen dacht ik bij mijn eigen van, oké. Ik zeg, mooi hè. Ik zeg, jij hebt ook uit het woordenboek geleerd. Ja, ik ga daar heel makkelijk mee om.
1: Ja,
3: als ik het niet doe, dan doet mijn vrouw het wel heel mooi formuleren.
1: Dat is leuk voor de radio, maar je bent mens en het doet je wat. Ik krijg ook altijd commentaar. Vandaag ook weer, omdat ik te lang aan lullen ben met jou. Ik zet de radio uit en ik ga een mailtje sturen naar je baas. En verschrikkelijk, het moment dat jij op de radio was, ik luister nooit meer radio. Maar dat doet mij ook wat. Daar zit ik wel mee. Dat doet pijn. Dat is gewoon niet leuk om te lezen. Maar
3: Kijk, wij hebben het eigenlijk bedacht. Jij hebt het eigenlijk bedacht. Nou, die gimmick hebben we anderhalf jaar later hebben we hem uitgepakt. Ja. Nou, je kan veel zeggen over een plaat, maar het is gewoon een dikke, vette knaller van een rockplaat.
1: Ja.
3: We hebben gewoon laten zien dat het liedje van de Bierenfluiters, wat ik altijd netjes erbij vermeld, het is een gimmick. De originele is van de Bierenfluiters. Dus alle eer en credits naar deze mensen, want daar komt het plaatje vandaan. Ja. Maar in Nederland wordt er elke dag gecoverd. En dan denk ik bij mijn eigen, waarom zijn jullie zo kritisch op mij op dit plaatje? En misschien is dat toch ook weer een pluspunt. Ik proef een kleine lichte jaloezie.
1: Kijk, dat moet je niet zeggen.
3: Dat zeg ik keihard. Sommige mensen willen af en toe, dat ben ik heel eerlijk. Dan denken ze, ik had misschien dat plaatje willen doen. Wij hebben de plaatje gedaan.
1: Luister, niemand wilde dit plaatje doen.
3: Oh. Nou, dankjewel. Jij hebt me de vertrouwen gegeven.
1: Ja, zeker. Er was maar één die het plaatje kon dragen, dat ben jij. Maar kijk, Marco Schuimmaker, die zat ook in hetzelfde hoekje. Die heeft het nog erger gehad dan jou, hè? Met de Engelbewaarde van Mieke. Dat was eigenlijk, het is een begrafenisliedje, hè? De Engelbewaarde.
3: Dat was een grote hit, hè?
1: Eerlijk is eerlijk. Maar die man heeft ook een bak stront over zich heen gekregen. Het vindt origineel mooier, loser. En die man heeft ook heel wat moeten verwerken.
3: Ja.
1: En ik denk dat je gewoon netjes moet blijven. Wat jij net zegt op de radio is wel stoer. Maar.
3: Nee.
1: Maar dat is de frustratie
3: wat het af en toe met zich teweeg brengt. Maar zo stoer is het niet. Ik vind gewoon, als je iets covert, dan ik heb het gecoverd in de manier waar ik denk van, ik kom ermee weg.
1: Ja.
3: Maar ik blijf er wel altijd bij. Ik geef wel altijd de credits aan het origineel. Dus elke reactie wat ik plaat, als ik stront over me heen krijg of niet, en letterlijk, ze krijgen een mooi ABN beschaafd terugwoord. Rust van mij. Of van mijn vrouw. Ben ik helemaal laaiend, jongen.
1: Maar wacht even. Kijk, dit is over stront gesproken, dit is geen Bruine Ster NL. Wij hebben echt 600.000 luisteraars, hè? Dus je moet even, ik zal je even gedragen. Gewoon rustig blijven. Pak even je rust. Wij gaan even je liedje draaien. En wij hebben het Nederrock genoemd.
3: Dat heb jij gedaan.
1: Dat hebben wij gedaan, hoor ik net.
3: Gekozen.
1: En maar boerenrock vind ik zelf, het is een mooi genre. Ik hou ervan. Ik omarm boerenrock. Maar boerenrock is,
3: Hij is heavier, deze, hè?
1: Ja, dit is,
3: Dit is meer Metallica Doofhoorstandje.
1: Ja, dit is hogere wiskunde, vind ik, hoor. Dit is, als je mee staat, ook, dan gebeurt er wat.
3: Daarom past hij ook bij
1: in
3: jou.
1: In de beenderen. Alle haren op mijn rug gaan omhoog staan als ik hem draai.
3: Nou, dan weet je dat jij geen gilet gebruikt.
1: Nee, in principe. Nou, prima. Oké, mensen, daar gaat hij weer. Hij is vandaag, ter ere van dit nummer, in de studio. Een bak Nederrock van Heavy Goda. Haha, The Legend, Fortune.

0: Doe nog even een...
1: Miss me.
0: Oh yeah! Fortuna, mooi.
1: Hoi.
0: Want dit is zo, ja, ik wil niet steeds veren in de race rekenen. En dat doe je bij jezelf, denk ik ook wel. Want je vindt hem ook goed, natuurlijk. Ja. Maar wat een goede platen zitten. Echt
1: dank
0: niet
1: je
0: normaal.
1: Dank je.
0: Niet normaal, joh. Kracht en alles zit erin. En in de feestend, ik draaide hem vorige week. Er stond een best groot feestje in Doetinchem. En dat, ja, de mensen gingen helemaal los. Huh? Mooi.
2: Ja, ja. Het krijgt zelfs de stijve harken van de vloer.
0: Prima.
2: Ja.
0: We gaan even. De stijve harken van de vloer ook gewoon.
2: Ja, mooi, hè?
0: Oké, okay. We gaan even bellen met. Even kijken. Met iemand die.
3: Goedemiddag, Wesley.
0: Wesley! Hey, je spreekt met Gisby en Lurg. Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Hey.
0: Zo, hoe vrolijk. Hey, jij hebt de kalender te pakken, man. Hey.
3: Hey, dankjewel.
0: Jij hebt kalender gehad en je krijgt hem van ons opgestuurd. En wil jij de boerenkalender met mannen, naakte mannen, of wil jij weer tieten zien? En slipjes.
3: Ja, de tietjes natuurlijk.
0: Ja, precies, precies. Oh. Hey, Gisby. Dat kan niet meer in deze tijd, hè?
1: Oh, sorry.
0: Zeg, Gisby die heeft jouw kalender in handen. Moet hij nog iets op die kalender zetten? Moet hij op een bepaald hoekje van de kalender... Laat ik me gewoon netjes zeggen. Moet hij er nog iets op zetten? Of wil je hem gewoon clean thuis hebben? Of met een vette handtekening van Gisby? Die wordt zo beroemd later.
3: Ja,
0: ook.
3: Zet er maar een hele mooie handtekening op.
0: Maar moet er ook nog iets bij? Voor Wesley of zo? Of,
1: geniet ervan.
3: Nee, ja, doe dat maar.
0: Maar moet het over, dit, over de...
1: Niet over de tietjes, dat ken niet.
0: Nee, dat kan niet?
1: Oh, nee.
0: Heb ik gisteren gedaan.
1: Gewoon op de voorkant waar boerinnenkalender staat, daar moet dat gewoon net zo voorheen. De vrouwen moet je in ere laten, Stefan.
0: Ik hoor net dat ik alles in ere moet laten. Hey, Wesley, gefeliciteerd. Ik bel je zo even terug voor de adresgegevens en we gaan hem nu signeren voor jou. Ja?
3: Is goed, okay.
0: Stefan, gewoon. Hoi. Stefan, ja. Zeg, Gisby, ik heb niet meer tijd, man. De baas die zit een half uur te hebben. Ik heb de appjes nog niet geopend, maar ik denk dat ik wel weet dat het klaar is. We zijn al anderhalf uur met elkaar aan het kletsen. Het is wel heel gezellig. Maar op vrijdagmiddag is het toch al wel een beetje piratenmuziek.
2: Hij is helemaal klaar, Leur. Kijk zo. Hij is helemaal gesigneerd voor diegene. Hoppakee. Hebben we het gehouden. Perfect.
0: Kijk, hebben ze. Nou, die gaan we opsturen. Ik dank jou voor de komst naar de studio. En dit was het ook.
1: Jij bent bedankt.
0: Niet meer langskomen. Het is klaar zo.
2: Oh, nou, iedereen.
0: Nee. Gast, dat was gezellig en mooi dat je er was. En tot de volgende keer.
2: Dames en heren, ik geef hem een groot applaus. Onze topper Stefan Leur. Ja!
0: Nee?
2: Oh, sorry.
0: Doe even normaal, man. Trommels.

0: die vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
2: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
1: Kijk op scodora.nl voor een kozijnafhaalpunt in jouw regio.
3: Wand- en vloertegels in verschillende vormen, maten en designs. In onze uitgebreide showrooms vind je volop inspiratie. Laat je adviseren door onze deskundige medewerkers.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Er is altijd een tegel die past.
5: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglow.nl.
3: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Wie doet er mee?
12: Oké, even een shout-out naar iedereen die nu luistert.

0: koop. Wie wie ik doe mee. Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
4: Jazeker!
3: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: 5 uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Amerika heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Eerder zette Trump al rechters op een sanctielijst en de nieuwe maatregelen richten zich op het hof zelf. Amerika gaat er alles aan doen om het werk te dwarsbomen, zeggen ze. Het hof zelf is niet onder de indruk en zegt gewoon door te gaan met het werk. Minister Hermans van Volksgezondheid heeft haar excuses aangeboden aan mensen die besmet zijn geweest met Q-koorts. Bijna 20 jaar geleden was er een grote uitbraak. Tienduizenden raakten besmet, meer dan 100 mensen overleden. Volgens de minister had de overheid hen ondersteuning moeten bieden, maar deed dat niet. Ook premier Jette heeft Rusland de vijand van Nederland genoemd. Defensieminister Jezilgus deed dat gisteren ook en daar was de Russische ambassade in Den Haag niet blij mee. Jette zegt niet verrast te zijn door het woord vijand. Dat is volgens hem eerder door het kabinet gebruikt. Hij wil dat Nederland alert blijft op Rusland. Max Verstappen heeft op het circuit waar hij nog nooit won pol gepakt voor de sprintrace. Hij reed in de sprintkwalificatie in Singapore de snelste ronde. Russell reed de tweede tijd en Leclerc de derde. Vorige week won Verstappen zijn eerste Grand Prix van dit seizoen in Maleisië. Het weer nog van Weer Online. Vanavond gaat het harder regenen, morgen ook buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer en een graad of 14. En dit was het ANP-nieuws.
3: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
4: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
5: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
4: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
7: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
8: Soedal, de bouwverslimmers.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
9: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
11: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Kozijnen bestellen. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: Spanning, sensatie en actie. Dat is top ijshockey in Sportcentrum Kardingen, Groningen. Kom aanstaande zaterdagavond naar een topwedstrijd ijshockey en beleef dit spektakel op het ijs. Aanstaande zaterdag, Sportcentrum Kardingen, Groningen. Stel je kaarten nu via gijsgroningen.nl.
14: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerk.

0: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan. Zonneplan.
3: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur. In Veendam.
4: Een paar minuten over vijf geworden. Dit zijn de files. Er staan er 146 in Nederland en er staan twee hele lange. De A28 tussen Nieuw-Leuzen en Zwolle Centrum. Daar staat, hou je vast, 95 minuten vertraging. Heeft iets te maken met een vrachtwagen die daar staat. En waar mensen dus niet langs kunnen. De A73, hetzelfde verhaal. Tussen Linnen en Maasbracht, alles afgesloten daar. Daar staat inmiddels een uurtje vertraging. En nog één snelheidscontrole. De A4, Amsterdam richting Bad Hoeverdorp, 4.3.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bas. Ik heb de hele nacht van liggen dromen van de kalender natuurlijk. Ja!
1: Atemloos durch die Nacht, bis ein neuer Tag.
0: Mocht je net inschakelen, die hebben wat gemist. We hebben echt lang geluld op de radio, dus dat gaan we even compenseren, want ik ga niet zoveel meer kletsen de komende tijd. Ja, nee, vandaag dan even, tot 6:30. Dus ik pas het wel een beetje aan, want erg veel. Nu is ook pijnlijk duidelijk geworden waarom bij mij niet zoveel artiesten worden gepland, want ik lul ook maar door. Ik vind het allemaal veel te gezellig en veel te leuk allemaal. Dus ja, dat is... maar volgende week hebben we Welen. Die komt langs in dit programma, dus dat wordt ook... Nee, die komt niet langs natuurlijk.

Ik was nog niet eens geboren, man. Kom het liedje uit. Dagena's en kleine Signoretta. Het was een makkie geweest om zijn nieuwe even te pakken, maar het is vrijdagmiddag en we willen altijd liedjes met een hoog gehalte. Hè? Nou ja, ik ben nog even aan het bijkomen van Gizmi vanmiddag.

0: voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december.

0: op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de Wintersportshow van De Velde. Kijk op develde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. De Velde, buitengewoon goed.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: Alleen in november. 10% korting op ski- en snowboardonderhoud. De Velde, buitengewoon goed.
3: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
4: Hey klusjesman, doe het zelfer. En timmerman, ga naar Hoekstra Materiaal. In al de holtpaden, scherpe prijzen, groot assortiment. Doeklas, plaatmaterialen, isolatie, deuren en kozijnen. In heel Noord-Nederland zijn ze bekend. En ze bezorgen zelfs thuis. Kijk op hoekstramateriaal.nl.
5: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
6: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
7: Truckbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Truckbandendeal.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
9: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
10: Oh, wat doe je elke keer met mij?
9: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
13: Je kunt natuurlijk kilometers maken, maar als timmerman maak je liever iets moois. Bij Faber werk je dicht bij huis met uitzicht op een vast contract. Faber beloont jou volledig volgens de bouw-CAO, inclusief tijdspaarfonds en duurzame inzetbaarheid. Faber, werken waar jij woont.
14: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
15: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
16: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
17: Radio NL.
18: Weerbericht. Bijna 6:03 geworden. Nou, de komende dagen wordt regen. Heel veel onweer, windstoten. Morgen wordt het 16 graden ongeveer. 16 tot 14 graden. Van noord tot zuid is het 14 tot 16 graden, staat hier. Zaterdag is een code geel afgegeven voor onweersbuien. Dus niet handig voor pretparken. Die willen natuurlijk dat het vol is. En dit is natuurlijk niet handig zo'n weerbericht. Maar goed, onstuimig weer, wisselvallig. Het komt er allemaal aan. Dan gaan we even kijken op de wegen wat er aan de hand is. 133 files staan en we komen van 236. Dus dat is te overzien. De A12 Arnhem-Noord richting Zevenaar. Dat is een ongeluk gebeurd een tijdje geleden. 40 minuten en 100 minuten. 10 kilometer op de A28 tussen Staphorst en Zwolle-Noord. Ik zag er net al filmpjes van. Wat een ellende. Mensen staan ook buiten de auto gewoon te kijken. Roken, appen. Jeetje wel, wat een gedoe. 100 minuten. Nou, snelheidscontroles A4. Amsterdam richting Leiden bij Bad Hoeverdorp. Hectometerpaaltje 4,3. En de A27 Almere richting Hilversum 112.

0: en Kees de Wever en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
2: Binnenkort.

0: dit te laat ontdekt. Wat een goede plaat. René Vroeger, Meister en Waylon. Oh, dit draaien we te weinig op vrijdag. Te weinig.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

0: Boudewijn de Groot.
1: Iemand belde, ik ben de naam vergeten. Het is zo'n warmboel vandaag. Die wilde graag de Friese versie met een Friese zanger erdoorheen. Dat had ik niet, dat wist ik al. Ik heb de hele database van Radio Nel inmiddels uit mijn hoofd. Dus dat, nou ja, bij deze maar even gedraaid. Dus die meneer die net belde, bij deze. Manuel van Staverden uit Soest. Supergezellig vanmiddag met Gisby. Ik ben in de auto. Nee, dat staat er niet. Er staat auto, staat er gewoon. Ik ben in de auto blijven zitten. Nou, te gek. Kun je nog even de Rita T-polka draaien voor ons? Komt daar nog een vervolg op? Ja, ik had daar ook iets mee te maken natuurlijk. Dat, achteraf heb ik dat wel eens verteld op de radio van de Rita T-polka. Met Jannes en alles erin. Jannes volgas door de keet. Dan is het feest compleet. Prima. En de Maus, hè, staat op de achtergrond natuurlijk. Een Oostenrijkse plaatje waar we gewoon gestolen hebben, genakt hebben. Nou, er is wel een vervolg op geweest. Duw en Trek hebben ze toen gemaakt. Ja, daar wilde ik eigenlijk niet aan meewerken. Omdat ik vond dat een te schuine plaat. Een beetje richting seks. En ja, kijk, ik ben natuurlijk wel de halve zool van de radio. En je zal al verwachten bij mij. Maar ik vind dat seks en radio, dat vind ik niet zo'n mooie match samen. Dat meid ik ook altijd. Ja, deze week is het wel natuurlijk met de boerinnenkalender en zo. Maar ik kijk vloeken. Doe ik liever niet in huis. En ik vieze voordeel roep ik eigenlijk niet liedjes over seks. Ja, we hebben wel een keer de vieze liedjes top 10 gehad. Dat was een beetje uit mijn comfortzone. Maar ja, duwen en trekken had ik niet zo heel veel mee. Maar zeker komt daarover. Er komt nog een vervolg. Die heb ik eigenlijk. Ik heb al een liedje in de stijging staan. Daar kan ik niet zoveel over zeggen. Maar ik ben een enorm fan. Al jaren van een basgitaar. En ik weet niet. Ik denk dat dit een basgitaar is. Ik weet niet hoe het heet. Maar ik heb dan een demo in elkaar gesleuteld. Die laat ik dan even niet horen. Want dan, dan inspireer je wel andere muzikanten. Maar misschien ken je nog uit het oosten van het land Henk The Knife and the Jets. Nou, daar zat dit iconisch stukje zit er altijd in hun liedjes. Kijk. Het zou gewoon een gitaar zijn. Of is het een basgitaar? Kijk. Mooi instrument. Kijk, hoor dit dan. Dat bam, bam, bam, bam, bam. Wat vaak gebruikt in liedjes, maar dat zit altijd aan de onderkant van het liedje. Het is er wel, maar je hoort het niet. En wij gaan... Of wat? Wijngaard had ook zo... Even kijken, wat was het ook weer? Ja, Nachtrijders. Kijk, daar zat het ook in. Kijk. En dit. Wat je dus hoort. Kijk. Dat is de basis van het hele liedje waar ik mee bezig ben. Het zal waarschijnlijk wel flop worden, maar... Ik heb er een goed gevoel bij. Echt zo. Kijk. En dan ook in de mix, zeg maar, heel hard naar voren. En dan ook echt maar dat je het kan meezingen. Nou, prima.

Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké. Okay.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
7: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom.
6: Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier. Nu overal te beluisteren.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agripersoneel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agripersoneel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
10: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
11: Oh, fuck, man.
10: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
12: Agripersoneel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
13: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
14: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
16: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
17: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
18: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
19: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
20: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
21: Jazeker.
20: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
22: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
23: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
24: Altijd aan.
25: Nu het nieuws op Radio NL.
26: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Het werk van het internationaal strafhof in Den Haag wordt door nieuwe Amerikaanse sancties ernstig geraakt, zegt minister Berendsen. Met de maatregelen proberen de Verenigde Staten het strafhof te blokkeren. Ze gaan pas over 6 maanden in. Tot die tijd wil de minister met Amerika in gesprek om het op te lossen. Het kabinet heeft sorry gezegd tegen Q-koortspatiënten. Bijna 20 jaar geleden raakten tienduizenden mensen besmet. Een paar duizend zijn er nog altijd chronisch ziek. Daar was te weinig aandacht voor, zei minister Hermans namens het kabinet. Ze heeft 2,5 miljoen euro uitgetrokken om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Asielzoekers hebben vannacht ook in het dorp Ter Apel geslapen, zegt de gemeente te hebben gehoord. Er zijn meldingen van mensen in winkelkarretjes en onderstukken karton. Anderen sliepen op het gras in de regen voor het aanmeldcentrum. Dat is een triest dieptepunt, noemt de gemeente dat. Die roept het Rijk op om te helpen. Binnenkort gaat een stukje filmgeschiedenis onder de hamer. Het lichtzwaard van Star Wars superschurk Darth Vader wordt geveild. Het gebruikte hij in een beroemde vechtscène tegen de held van het verhaal. Zijn zwaard werd eerder dit jaar al geveild voor bijna 4 miljoen dollar. Er wordt verwacht dat dit zwaard minstens 1 miljoen dollar oplevert. Het weer nog van Weer Online. Het is bewolkt met buien en daarbij kan het even flink regenen vanavond. Morgen ook buien met af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt een graad of 15 morgen. En dit was het ANP Nieuws.
0: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
1: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
5: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
11: Nieuwe auto of betrouwbare occasion? Ga naar Virena Autogroep. De dealer in de regio van bekende merken als Kia, Omoda en Jeku. En je kunt er terecht voor het onderhoud van alle merken. Kijk voor een vestiging in jouw buurt op virenaautogroep.nl.
5: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pot, 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
27: Tijdelijk extra werkmateriaal nodig? Voor shovels, trekkers, heftrucks, verrijkers, graafmachines?
28: Gaat u naar Eemsnet.
27: Eemsnet Verhuur heeft altijd de juiste machine in de verhuur en met financieringsmogelijkheden.
28: Ga dus naar Eemsnet.
27: Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
21: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
29: Oh, wat is die gasrekening toch hoog.
30: Kom, we gaan naar Patrick van 123 Pelletkachels in Steenwijk. Die heeft een stille pelletkachel met een geveldoorvoer en een katalysator tegen stankoverlast. Compleet geleverd voor maar €2795, inclusief installatie.
31: De kachels staan aan en de koffie staat klaar. 123pelletkachels.nl.
32: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
33: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
34: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
35: 5:05 is het geworden. En Jeroen uit Oldenzaal, die vraagt zich letterlijk af. Wanneer gaat de boerinnenkalender eruit? En de klompen? Nou, de klompen doen we volgende week. En de boerinnenkalender is er ook al uitgegaan. Dat was 4:45 of zo? 4:50 hebben we dat eruit gegooid. Met Gisby, die was hier te gast. Dus die is eruit. Vanavond bij Ivo Pasveer hoor je waarschijnlijk de laatste kalender eruit gaan. En Ivo Kennender gaat die er gewoon twee weggeven. De mannenkalender en de vrouwenkalender. Kan dat? Nee, dat gaat niet gebeuren. Hij zit in de kantine. Nee, echt niet! Nee. Oh, nou, vanavond dus één kalender. Ja, we hebben niet zo heel veel gekregen, dus vandaar. Nou, dan even de files en de snelheidscontroles. Er zijn 61 files op dit ogenblik. De A28 Nieuw-Leuzen richting Zwolle Centrum. Daar staat nog 80 minuten. En de A73 Linnen richting Maasbracht. 3 kwartier en 1 snelheidscontrole. De A4 Amsterdam richting Leiden. Ter hoogte van Bartelverdorp. Hectometerpaaltje 4.3. Hé, hey, het is vrijdag, dus...

Nou ja, van een tijdje geleden. Mike Versteeg en Uit de Heupen Dansen. Dat kennen we allemaal. Hé, hey, dan nu even dat ene liedje. Waarvan je wist dat hij ook zou komen vandaag. Ik was hem even vergeten. Maar deze breekt alle records van het wilde. Echt niet normaal. Jongen, jongen. Afgelopen week was hij bij ons. En dat verbaast me tot op de dag van vandaag dat het geen Hollandse Nieuw is geworden. Wat een rammer. Dat gaat maar en dat gaat maar. Alle artiesten in het vak praten erover. Wat goed zeg. Eerst even volkszangers nadoen voor de gein. En dan zelf eentje worden. En hij doet het goed hoor. Hey, Sam Kroon. Een

tabella. Kijk eens, hier word ik blij van. Het is Richard Oortman uit de hoofdstad van ons kikkerlandje. Die vraagt iets bijzonders aan. Hey Leur, doe eens even wat rock'n'roll. Ja, rock'n'roll kun je op verschillende manieren uitleggen, maar een beetje rock'n'roll op de radio. Ja, dat misstaat nooit natuurlijk. Vanmiddag Gisby gehad met Nederrock, maar ja, rock'n'roll. Wat is rock'n'roll? Dat is voor de een is het dit en voor de ander is het dat. En ja, voor iemand in Amsterdam, wat zou rock'n'roll zijn? Elvis Presley? Guitar Man? Nou, wacht maar even. Dit zal ook rock'n'roll zijn. Dit kan ook in principe, maar ja, dat draaien we niet. Hè? We zijn Radio NL, Nederlandstalig. Dus laten we even dit doen. Ja.

0: of zout in je weg.
1: Ja. Rock'n'roll, dan denk ik aan dit. Denk ik aan dit. Dit draaien we niet zo heel vaak, dus als je dit leuk vindt, ga even je autoradio filmen. Maak hier een filmpje van en stuur het even naar de Heino's. Die vinden dat vast leuk.

0: Tennis verstaat iedereen. Heb ik begrepen. De Heino's, eindelijk eens een keer weer op ons aan tennis. Mooi zo. Dat is het mooie.
1: Aan ons.
0: Nee, aan jou. Nou, ik zal het even googlen zo. Bedankt voor het luisteren. Zometeen gaat de allerlaatste boerinnen of boerenkalender eruit bij Ivo Pas weer. Wacht even op zijn oproepje en ga dan appen kalender. Nou, jeetje, dit was wel een uitzending. Niet voor in de boeken, zeker niet, want ik heb mijn telefoontje al uitgezet. Want ja, er is wel heel veel gekletst vanmiddag. Er zijn ook gekke woorden gevallen, maar goed. Hey, goed weekend en tot maandag.

0: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
1: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
0: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk. Gaan jullie mee in de Jungle Wild Waterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
4: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
5: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Bulkverkoop, laminaat, PVC, ondervloeren en plinten. Goedkoper dan de bouwmarkt. Vloeren thuisbezorgd. Damsterdiep 311 Groningen.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Fietenolie, steek in beweging. Nu 111 fietenolie tankstations. Hey!

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hey schilder, winterstop niet bij Faber. Faber is het grootste schilderbedrijf van Nederland zonder eigen projecten. Bij ons werk je het hele jaar door, ook in de winter en altijd dicht bij huis. Faber, thuis in je vak.
6: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
7: Ah, nee.
6: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio Euro kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio Euro trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio Euro app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
11: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
12: Radio NL. Weerbericht.
13: Het is momenteel bewolkt met van tijd tot tijd regen en in het binnenland is het soms droog. Er staat een matige tot vrij krachtige wind en de temperatuur 12 tot 16 graden. Aan de kust is het enkele graden gezachter met een stevige wind. Vanavond meer neerslag, enkele stevige buien en morgen ook buien met tussendoor soms zon. In het noorden kans op onweer en mogelijk ook hagel. Temperatuur 14 of 15 graden. En ook zondag zijn er buien, schijnt soms de zon. Na het weekend is het tijdelijk droog, stijgt de temperatuur ook richting de 20 graden en daarna wordt het licht wisselvallig en minder warm. En dan ANWB verkeersinformatie. De files worden korter. Het is nog wel druk, onder andere in de regio Arnhem-Nijmegen en op de A2 en de A27 tussen Utrecht en Brabant. Wat opvalt is dus die A2 Utrecht en Bos tussen Vianen en Beest. 20 minuten komt door wegwerkzaamheden. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 18 en de A28 Groningen-Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord 17 minuten. A50 Arnhem naar Oost tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. En flitsers gemeld op de A4 Amsterdam-Den Haag bij 4.3. De A12 Arnhem-Utrecht bij 75.0. En de A30 Barneveld naar Ede bij 16.1. Goeie reis.

Oké, dit liedje kan twee betekenissen hebben. Hè? Jij en ik horen dit als ik slaap op de bank vannacht. Oftewel gewoon lekker op de bank in de woonkamer. Maar goed, als een overvaller dit liedje hoort... die denkt natuurlijk van aan keiharde euro's en de kluis in de bank. En daar wil hij wel slapen, denk ik, als een soort Dagobert Duck. Jeffrey Leunenberg en ik slaap wel op de bank vannacht. Zojuist bij Radio NL. Het is vrijdag, het weekend en André Hazes. Slaap je?

bij de hand, eigenwijs, pittig en hongerig. Ja, dit zijn de woorden die Danny Vroeger over deze vrouw heeft gezegd toen hij in Shownieuws te gast was laatst. En heel eerlijk, als ik dit over mezelf hoor zeggen, dat iemand anders dit over mij zegt, ja, dan zou ik toch even drie keer nadenken van, is dit wel iets waar ik blij van word? Maar naar eigen zeggen bedoelt Danny het ontzettend positief. Sterker nog, hij houdt er wel van dat ze pittig is. Anders was hij nooit met haar gaan samenwerken. Mickey van Wijk en onderweg naar jou, zojuist bij Radio NL. Het is weekend en dat gaan we vieren met Vincent zometeen. En dit zijn Samuel Welten en Russo. Eén samen.

en nog steeds doet iedereen het dansje mee. Vincent en de dromen dansen op Radio Adel. Luister even goed. Ja, vanavond heb je geen Spotify nodig. Het enige wat je nodig hebt is de Radio NL-app. Stuur nu een bericht met welk liedje jij dit weekend wil beginnen. Zometeen na 7 uur bepaal jij namelijk 2 uur lang de playlist hier op Radio NL in Geen Regels Vrijdag. We zijn op zoek naar feestliedjes, meezingers, echte weekendhits of misschien wel een liedje waarbij jij het ontzettende weekendgevoel krijgt. Kom maar door, wat wil je horen? Wat mag niet ontbreken in de playlist vanavond? Stuur het door in de Radio NL-app. En bepaal de playlist in Geen Regels.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Wand- en vloertegels in verschillende vormen, maten en designs. In onze uitgebreide showrooms vind je volop inspiratie. Laat je adviseren door onze deskundige medewerkers.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Er is altijd een tegel die past.
4: Ja, dat is een tafel van NordHL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordHL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
2: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.

0: kozijn.nl. Kozijnen bestellen, toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
4: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
3: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer van minder. Simpel.
7: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
8: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
9: Jazeker!
8: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: 7 uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette is blij dat de Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag niet meteen gaan gelden, maar dat er nog tijd is om er met de VS over te praten. Dat wil de sancties over een half jaar laten ingaan. En Jette hoopt die met een dialoog nog te kunnen voorkomen. Maandag praten de EU-buitenlandministers er ook over. 3 nieuwe aanhoudingen in de zaak over Asselt, waar een beveiliger werd doodgeschoten. Het gaat om 3 Belgen die zijn opgepakt in Gent. Ook woningen en een loods zijn doorzocht. Er is onder meer een dure auto in beslag genomen. Tientallen anderen zitten nog vast voor het geweld ruim een maand geleden. Het is nog altijd onrustig op sommige plekken in Brussel. Zo zijn bij station Zuid 3 stadsbussen aangevallen en beschadigd. De passagiers konden er op tijd uit. In de hele stad zijn vernielingen aangericht. Liepen allemaal uit de hand tijdens vakbondsprotesten. De vakbonden zelf zeggen dat de relschoppers van buiten komen. In Amerika is een man opgepakt die lid zou zijn van hackersgroep Shiny Hunters. Het gaat om een Canadees en hij zou een van de hoofdverdachten van de FBI-hack zijn. Daarbij werden de gegevens van duizenden medewerkers gestolen. 3 weken geleden werd ook al iemand uit Amsterdam aangehouden die te maken zou hebben met Shiny Hunters. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met buien. Het kan ook even flink gaan regenen. Morgen ook buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer bij een graad of 15. En dit was het ANP Nieuws.
3: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
4: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
5: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
4: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Een culinaire reis langs alle keukens van de wereld doe je bij restaurant Taste & Flavor aan de Rijndiephaven in Groningen. Geniet onbeperkt voor een vaste lage prijs met een variatie aan verse producten. Inclusief bier en wijn. Tasteandflavor.nl.
8: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
9: Bla bla bla bla.
8: Welke mogelijkheden zijn er?
9: Bla bla bla bla.
10: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Tintweg Raamdecoratie Groningen.
7: Smakelijk genieten aan de Rijndiephaven in Groningen. Tasteandflavor.nl.
11: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
12: Nieuwe auto of betrouwbare occasion? Ga naar Virena Autogroep, de dealer in de regio van bekende merken als Kia, Omoda en Jeku. En je kunt er terecht voor het onderhoud van alle merken. Kijk voor een vestiging in jouw buurt op virenaautogroep.nl.
11: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
13: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
14: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
13: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
14: Wow.
15: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
13: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
16: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
17: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
18: Je kunt natuurlijk kilometers maken, maar als timmerman maak je liever iets moois. Bij Faber werk je dicht bij huis met uitzicht op een vast contract. Faber beloont jou volledig volgens de bouwcao, inclusief tijdspaarfonds en duurzame inzetbaarheid. Faber, werken waar jij woont.
19: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
9: Goedenavond, 7 uur geweest. Het staartje van de avondspits. Dit zijn de files momenteel. A2 Utrecht Den Bosch tussen Everdingen en Geldermalsen, 10 minuten. De A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam, 12. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en Hoevelaken, 10 minuten. A50 Arnhem naar Oss tussen Valburg en Ravenstein, 10 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht, een half uur. Flitsers gemeld op de A2 Utrecht-Amsterdam bij 56.6. De A12 Arnhem-Utrecht bij 75.0. En de A58 Tilburg-Breda bij 50.4. Goeie reis.
20: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
21: Ivo Pasveer.
9: Yes, en vanavond zijn we jouw persoonlijke Spotify. Wat wil je horen? Laat het weten in de app.
20: Dit is de muziek van Radio NL.

jij de playlist op Radio NL. Het enige wat je nodig hebt is de app van ons. Die kun je downloaden in de App Store of in de Play Store. Compleet gratis. Ga dan naar berichten onderin en typ even een berichtje met het liedje dat jij sowieso op de radio wil horen vanavond. Want dan gaan we het gewoon draaien. Het is niet voor niets geen regels vrijdag. Alles kan, alles mag. Als er maar een beetje feest is, toch? Ik zie hier een appje van Dirk Hofmans uit Liemde. Morgen kan je die heerlijke plaat van Chico en de Ragers even draaien. Jij bent het voor mij. Heerlijke plaat om het weekend mee in te gaan. En mijn maatje gaat er altijd helemaal los op. Ik zet hem even in de playlist. Rudy uit Hogeveen. Mooi kun je draaien. Jan Boy met Ze blijft maar draaien. Ook die zet ik erbij. En eerst een opvallend appje van Jelani Boonstra uit Leek. Cassie Kenhoff van Jody Bernal. Voor mijn lieftallige teamleider Edwin. Waarom ook niet?

0: Aangevraagd door Maartje uit Drachten, Yves Werentse, terug in de tijd. Je luistert geen regels vrijdag op Radio RL. Wat wil jij horen om het weekend te beginnen? We draaien ze in de mix, dus laat het vooral even weten in de app. Wendy uit Heidhuizen.
1: Goedenavond, een lekkernetje van Ria Valk met Leo zouden we zeer kunnen waarderen.

0: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
1: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
3: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
4: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Bennie?

0: all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
0: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerk.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Truckbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Truckbandendeal.nl.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Zo, klus klaar?
8: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
7: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
8: Hoe dan?
7: Deddo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
8: Mag wat kosten zeker?
7: Nou, €15 per maand.
8: Echt? Hoe heet het?
7: Ik app het je wel even.
8: Aha, deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
7: Probeer het anders 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
9: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: Vrijdagavond, Radio NL met geen regels vrijdag. En aangevraagd door Peter uit Breda, het goede doel en België. Want dit weekend gaan we een weekendje naar Antwerpen en direct goedkoop tanken in België.
1: Ja, ik heb gehoord dat het daar een stuk goedkoper is dan in Nederland, inderdaad. Nou, toepasselijk liedje om het aan te vragen, dankjewel. En wil jij ook wat horen? Dat kan. Hè. Vraag je favoriete liedje aan via de Radio NL. We zijn jouw persoonlijke Spotify op vrijdagavond. Deed ook Bas uit Loosdrecht. Bas, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Net de kaasfondue opgeruimd en nu helemaal toe aan weekend.
2: Ja. Zitten, niks doen, wijntje.
1: Genieten van het leven.
2: Juist.
1: Hey, welk liedje vind jij toepasselijk om te draaien op vrijdagavond en waarom?
2: Nou, we gaan een keertje gewoon voor een feestje. Dus dan noemen we Welkom in de Feestcent van Kruisje Papi.

Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

blijft bijzonder, hè? Als dit liedje dat 20 jaar geleden is uitgekomen wordt opgezet in welke feesten dan ook. Ja, dan gaat iedereen op de grond zitten, schouders op elkaar, handen op de schouders. En vervolgens roeien met alles wat je hebt. Stef Eckel en de Woonboot, aangevraagd door Leo uit Pessen. En dat kun jij ook doen, hè? Je favoriete liedje aanvragen. Doe dat in de gratis radio.

0: Kramer en doe mij een rondje bij jouw Radio NL, waar we binnen nu en een paar minuten weer verder gaan met Geen Regels Vrijdag. Wat wil jij horen? We hebben nog een uur te vullen samen. Dus kom maar door. Jouw favoriete weekendliedjes, stuur ze door. En wie weet hoor je zo meteen jouw favoriete in Geen Regels Vrijdag.
1: Adverteren op de radio.nl.
2: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agripersoneel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agripersoneel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
3: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
4: Agripersoneel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
5: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.

0: najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
1: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.

0: weer op de baan.
1: Kom naar de meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
6: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
7: Jazeker!
6: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
8: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. De piloot van het Fly Dubai-toestel, die in de cockpit zijn collega te lijf ging, wilde het toestel laten neerstorten op het vliegveld van Tel Aviv. Zegt nu ook justitie van de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zit de man ook vast. Israël heeft gevraagd om uitlevering. En hij zou ook hebben bekend alleen te hebben gehandeld. In België is een Nederlander opgepakt die bij een verkeerscontrole bij Leuven op 2 agenten wilde inrijden. Die konden op het nippertje wegspringen. Eén van hen schoot op de banden van de bestelbus van de Nederlander. Of dat ook mocht, wordt door de Belgische politie nog onderzocht. De Zeelandbrug is weer open en dat is 3 dagen eerder dan gepland. De afgelopen weken is er onderhoud geweest. Zo zijn scheuren gerepareerd en is het rijdek versterkt. Ook zijn er nieuwe leuningen aangebracht. Schepen moeten nog even wachten tot maandag voor ze er weer onderdoor mogen varen. Nederland geeft 20 gestolen voorwerpen terug aan Indonesië. Het gaat om spullen die in de koloniale periode naar Nederland zijn gehaald. Onder meer een diamant die van een sultan was. Volgens cultuurminister Letschert hadden de voorwerpen nooit hier moeten zijn. En dat zetten we nu recht, zegt ze. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien met af en toe zon. In het noorden is er kans op onweer. Het wordt een graad of 15. En dit was het ANP Nieuws.
12: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
13: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
14: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
13: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
15: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
16: Double Dutch presenteert
17: de winteropening in Zulde, Oostenrijk.
16: Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten.
17: Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL.
16: Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
18: Oh, wat is die gasrekening toch hoog.
19: Kom, we gaan naar Patrick van 123 Pelletkachels in Steenwijk. Die heeft een stille pelletkachel met een geveldoorvoer en een katalysator tegen stankoverlast. Compleet geleverd voor maar €2795, inclusief installatie.
20: De kachel staat aan en de koffie staat klaar. 123pelletkachels.nl.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
1: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
23: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
24: Goedenavond, 8 uur geweest. Zometeen gaan we door met Geen Regels Vrijdag. Eerste blik op de wegen ANWB Verkeersinformatie. Met nog 2 files, die vind je op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en Haarlem-Zuid. 40 minuten door een ongeluk, 2 rijstroken zijn er dicht. En de N276 Maasbracht-Brunsum tussen Maasbracht en industriegebied Wolfskal, momenteel 25 minuten. Flitsers op de A2 Eindhoven-Maastricht bij 202.2. De A12 Arnhem-Utrecht 75.0. En de A67 van Eindhoven naar de grens bij 18.1. Goeie reis.
25: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
26: Ivan Pasveer.
24: En met welk liedje wil jij je weekend starten? Geef het door in de Radio NL app voor Geen Regels Vrijdag.
25: Dit is de muziek van

daarna nooit meer zien. Nee, ik weet wel beter en ik neem geen genoegen met misschien.

0: Verzoekjes in 2 uur lang geen regels vrijdag. Wat wil jij horen? Laat het weten in de gratis Radio NL app. Tom Meendring uit Wervershoofd. Weekendstarter kan alleen met Jan Smit. En als de morgen is gekomen, ik zet hem erbij voor je, Tom. Dankjewel. En Desiree uit Leek. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij bent nog druk aan het werk op vrijdagavond.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat doe je precies?
1: Ik zit in de productie.
0: In de productie. En wat maken jullie?
1: We maken nachtkijkers.
0: Oh, wauw. Dat is ook nog eens een bijzonder product.
1: Zeker weten.
0: Wat leuk, wat leuk. Hé, hey, en ik vind het super sociaal van je, want je vraagt niet een liedje voor jezelf aan, maar voor je collega Delano. Wat wil je horen en waarom?
1: Nou, het liefst natuurlijk Cheerio. Daar wachten we eigenlijk al de hele dag op. Maar ja, als afsluiten voor het weekend zou het toch nog wel heel leuk zijn.
0: Cheerio van Justin de Wild.
1: Zeker.
0: Ik ga hem zo meteen voor jullie draaien. Fijne avond, jongens, daar.
1: Hey, dankjewel.
0: Eerst nog voor Ruben uit Rijnsburg. Hoi, namens mijn cliënten zou ik graag schijnen lichtje op mij willen. Dan zijn ze compleet door het dolle heen.
2: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old same. Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrekt je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

Geen regels vrijdag bij Radio NL met Justin de Wild en Cheerio. Ja, je hoort niet alleen oude liedjes, maar ook heel veel nieuwe liedjes. Zo stuurt Filip uit Raamstorksveer. Goedenavond, Ivo. Zou je voor mijn dochter Michella de nieuwe Jesse Prins nooit meer weg kunnen draaien? Zij is namelijk super fan van deze zanger. Fijne uitzending.

Yes, de Prins en nooit meer weg bij Radio NL. Het is vrijdagavond en dit is het moment om de allerlaatste boeren- of boerinnenkalender te scoren. Het is echt de allerlaatste kans. Wil je er eentje hebben? App dan nu het woord kalender in de Radio NL-app. En misschien hangt de boeren- of boerinnenkalender binnenkort bij jou thuis. Eerst voor Lidie Niemeijer uit Dieren. Graag trots op jou van Wesley Bronkhorst, omdat ik trots ben op mijn lieve schat Gerard Jansen. Hier is hij voor je, Lidie, Wesley Bronkhorst.

0: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
1: Oh, wat doe je elke keer met mij?
0: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
2: .nl. Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie, Zondweg Groningen. Tintwegraamdecoratie.nl.
3: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
0: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug. Met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
9: Het is kwart voor bier. Tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier. Sluit de deur.
0: Gooi je werk aan de kant, heftig glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
10: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
12: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: Anders en ik wil jou op vrijdagavond. Het weekend is begonnen. Ik hoop dat je inmiddels lekker aan de hapjes zit. Misschien een kleine alcoholische versnapering om lekker het weekend te beginnen. Ja, tenzij je natuurlijk nog keihard aan het werk bent. In dat geval heel veel succes op deze vrijdagavond. We hebben ook nog wat weg te geven. En dat is een boeren- of een boerinnenkalender. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is het woordje kalenderappen in de Radio NL app. Het is wel de allerlaatste die we weggeven. En die gaat mogelijk naar Leon uit Emmen. Leon, goedenavond.
1: Goedenavond, Ivo.
0: Je hebt een spannende week achter de rug, Leon. Wat heb je gedaan?
1: Dat klopt. Ik ben voor mezelf begonnen en ik had mijn eerste eigen klus.
0: Oh, wauw.
1: Dus dat was inderdaad spannend.
0: Je bent ZZP'er geworden deze week.
1: Klopt inderdaad. Ja, klopt helemaal.
0: En wat doe je precies?
1: Ik zit in de schilder- en behangbranche.
0: Och, dan heb je ook wel een hele drukke branche uitgekozen, Leon.
1: We mogen zeker niet klagen. Veel aanvragen, dus we gaan hard aan de slag.
0: Ik heb soms het gevoel bij schilders alsof ze echt werk te over hebben.
1: Je bedoelt dat ze flink bezet zijn, zeg maar.
0: Ja, hè? Precies.
1: Ja, dat klopt.
0: Leon, maar goed, als je als ZZP'er bent begonnen, dan heb je waarschijnlijk een thuiskantoor.
1: Klopt, die is inderdaad in aanbouw.
0: En daar moet natuurlijk wel een mooie kalender komen te hangen.
1: Klopt, inderdaad. Dat zou helemaal mooi zijn als die er kan komen te hangen, inderdaad.
0: Hey, van harte gefeliciteerd. Jij wint de boeren of de boerinnenkalender. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Van harte gefeliciteerd, Leon.
1: Superman. Echt super bedankt. We zijn er blij mee.
0: Voor de administratie wordt het de boeren of de boerinnenkalender.
1: De boerinnenkalender, uiteraard. Ja.
0: Helemaal goed. Ik ga het noteren, Leon. Blijf jij nog even aan de telefoon hangen, dan noteren we zo meteen je gegevens. En voor nu een goed weekend. Lekker bijkomen van de eerste week ZZP'en.
1: Dankjewel. En voor alle luisteraars en jou ook een goed weekend.
2: Het laatste rondje.
0: Goed, en dan is het ook alweer tijd voor het laatste rondje zometeen. We zijn op zoek naar een dikke weekendhit. Om het weekend even goed af te trappen met z'n allen. Heb je een suggestie voor een dikke weekendhit in het laatste rondje? Vraag het nu aan in de gratis Radio NL app. En bepaal zometeen het allerlaatste liedje. Eerst nog voor Rick van de Ven uit Oosterwijk. Hey Ivo, kun je voor Geen Regels Vrijdag Rob van Daal met Ik Ga Leven draaien? Fijn weekend.

0: Denise uit Utrecht, dank voor het aanvragen van Lotje.
1: Het laatste rondje.
0: Het is tijd voor de laatste op deze vrijdagavond. Het laatste rondje, een dikke weekendklapper. Ik zie een hele hoop binnenkomen van Kel uit in een huis met dak. Oké, duidelijk Kel, dankjewel. Kleine wasjes, grote wasjes. René Klein, Mr. Blue, In de Blote Kont, Hoep al Hop, Engelbewaarder, Outsiders met Kali. Allemaal klappers, dank voor het doorgeven Kel. Ik zie ook binnenkomen Johnny's met Dansje de Hele Nacht met Mij van Pieter. Laatste rondje, Kwart voor Bier van Gunther uit Merksplas. Helga uit Pingjum, Melken doe je zo van de Suskus. Ik zie Sharif uit Den Hoorn, Samuel Welten met Echte Liefde is te koop. Maar we gaan vanavond voor een suggestie van Han uit Heeswijk-Dinter. Kafke met Springen, dan springen we met z'n allen het weekend vol in. Radio op standje, burenruzie en gas op die lolly.

0: Zeer geachte luisteraars. Een aantal mensen die nu luistert en een ontzettende teringhekel aan me heeft en al lang roept dat ik van deze zender getrapt moet worden, zal vanavond vannacht ontzettend blij worden, want...
1: Ga doen eruit. Hallo.
2: Oprotten!
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.

0: Download de app en start met vinden.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
6: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
5: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
11: Jazeker!
10: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Rainbow Events, de partner voor een geslaagd feest. Van aankleding tot catering, van horecaverhuur tot foodtrucks. Rainbow Events, zet de tijd om 9 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Voor de kust van Panama is een zeer zware aardbeving geweest. En die was op een diepte van 10 kilometer met kracht 7,6. Op tv-beelden is te zien dat mensen gebouwen ontvluchten. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Er zijn meteen tsunami-waarschuwingen gegeven voor onder meer Costa Rica, Peru en El Salvador. Na rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt. Er was een protest van vakbonden, maar andere groepen kwamen ook om rotzooi te trappen. Zo werd er van alles naar agenten gegooid. En terwijl dat gebeurde, filmden de relschoppers zichzelf. Die beelden gingen rond op socials. De politie greep in met traangas en een waterkanon. Er komt geen aparte spoorwegpolitie, zegt de staatssecretaris. Er is verschillende keren voor gepleit om vandalisme op en rond het spoor aan te pakken. Onder meer door Ja 21. Volgens de staatssecretaris is er al een speciaal team dat kan ingrijpen bij problemen. En dat is onderdeel van de nationale politie die in 2013 werd opgericht. De Amerikaanse vicepresident Vance is niet van plan te kijken naar een executie die over 2 maanden waarschijnlijk live wordt uitgezonden. Het gaat om een man die in 2009 13 Amerikaanse militairen doodschoot. Hij zal om het leven worden gebracht door een vuurpeloton. Er is veel kritiek op. Ook premier Jette noemt een live uitzending absurd. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien met af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. Dit was het ANP Nieuws.
15: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
16: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
17: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
16: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
18: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
11: Double.nl.
18: Double Dutch presenteert
19: de winteropening in Zulden, Oostenrijk.
18: Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten.
19: Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL.
18: Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
20: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
21: Het eten is klaar, aan tafel.
22: Zo, dat ziet er lekker uit.
23: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
24: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
25: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
12: Is de muziek van Radio NL.

0: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan! Yeah!
2: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
9: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
8: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld. Wat?

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
4: Lieve mensen, aan die handen, handen zagen.
3: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
16: Jazeker!
15: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
17: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Er is een zware aardbeving geweest voor de kust van Panama. Het vliegveld van Panama-stad is dicht en metro's liggen stil. Ook zijn er in sommige provincies stroomproblemen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Wel ging er meteen een tsunami-waarschuwing uit voor onder andere Mexico en Nicaragua. De politie heeft op de A16 en A58 in Brabant weer automobilisten gecontroleerd op het vasthouden van mobieltjes. Het gebeurde onder meer vanuit een touringcar, dan kunnen agenten goed in auto's kijken. En ook waren er speciale camera's langs de weg neergezet. Er zijn meer dan 200 boetes uitgedeeld. Na rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt. Er was een protest van vakbonden. Maar er waren ook andere groepen die kwamen om rotzooi te trappen. Zo werd er van alles naar agenten gegooid. En terwijl dat gebeurde, filmden de relschoppers zichzelf. Die beelden gingen rond op socials. Politie greep in met traangas en een waterkanon. Een romantisch onderonsje in een auto in Ridderkerk kreeg een bijzonder staartje, meldt Rijnmond. Een agent zag de auto met beslagen ramen staan. Daarin twee mensen die deden wat thuis niet mocht, zeiden ze. Na een ID-check bleek dat de man nog een gevangenisstraf van 7 dagen open had staan. Hij mocht meteen mee. Het weer nog van Weer Online. Het is bewolkt met buien, ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden is er kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. Dit was het ANP-nieuws.
16: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? Deautosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. Deautosite.nl, de lease-site van Nederland.
21: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
22: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
21: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
23: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
24: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
25: Oh, wat is die gasrekening toch hoog?
26: Kom, we gaan naar Patrick van 123 Pelletkachels in Steenwijk. Die heeft een stille pelletkachel met een geveldoorvoer en een katalysator tegen stankoverlast. Compleet geleverd voor maar €2795, inclusief installatie.
27: De kachels staan aan en de koffie staat klaar. 123pelletkachels.nl.
28: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
29: Fans van voordeel.
28: Aldi.
30: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
28: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
29: Fans van voordeel.
28: Aldi.
31: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
32: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders.
9: Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf.

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
11: Jazeker!
10: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: 12 uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het Rode Kruis houdt er rekening mee dat ook vannacht asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nacht lagen zo'n 20 mensen buiten in de regen in het gras. Tot grote verontwaardiging van onder meer premier Jette. Die hoopt dat gemeenten zorgen voor noodopvang om buitenslapers te voorkomen. Florida bereidt zich voor op orkaan Isaias. Die komt waarschijnlijk vannacht aan land zorgen voor noodopvang om buitenslapers te voorkomen. Florida bereidt zich voor op orkaan Isaias. Die komt waarschijnlijk vannacht aan land vanuit de Golf van Mexico. Delen van Florida zijn geëvacueerd en er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Boorplatformen in de Golf van Mexico zijn ook al ontruimd. De laatste keer dat een orkaan aan land kwam in Amerika is 2 jaar geleden. Het Servische voetbalelftal moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Dat is een straf van de Europese Voetbalbond voor racistisch gedrag van fans bij de duels tegen Oranje en Griekenland. De Servische bond moet ook 50.000 euro boete betalen. Daar zitten ook onder meer boetes bij voor het afsteken van vuurwerk. En Heracles Almelo heeft in de eerste divisie met 3-0 gewonnen van RKC Waalwijk en daarmee de eerste periode gepakt. Daardoor zijn ze nu al zeker van een plek in de play-offs aan het einde van het seizoen. In de eredivisie won PSV met 2-0 van Heerenveen. Morgen spelen achtervolgers Feyenoord en AZ tegen elkaar. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt met buien. Ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
4: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
5: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
4: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, een broodje.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
15: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
3: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
12: Balen zeg. Koffie?
11: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
15: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
16: Zeker weten.
15: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
17: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
18: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
19: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
7: Honda, the power of dreams.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Een wilde achtervolging in Brabant vanavond. Die begon in de buurt van Den Bosch en eindigde met lekke banden vlakbij Tilburg. In de tussentijd reed de auto met 200 km per uur door het Brabantse land. Om de bestuurder aan te houden is pepperspray gebruikt. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel, vindt de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Hij wil dat het kabinet alles doet om ze van tafel te krijgen. Bijvoorbeeld met Europese tegenmaatregelen volgende week op de EU-top. De Amerikaanse sancties gaan over een half jaar in. De omstreden Oranje Mars in Noord-Ierland gaat niet door. De Britse regering heeft het verboden om de rust te bewaren. De mars is een protestantse tocht door katholiek gebied. In de jaren 90 liep dat uit op rellen. Daarna werd de Oranje Mars verboden, maar een rechter bepaalde pas dat het wel weer mocht. En orkaan Isaias komt waarschijnlijk vannacht aan land in Florida. Het zou de eerste keer zijn in 2 jaar. Het warme water in de Golf van Mexico maakte de orkaan snel sterker. Het water kan volgens het orkaancentrum bijna 3 meter hoog komen en voor overstromingen zorgen. Een concert van de Jonas Brothers in Alabama is afgelast. Het weer van Weer Online. De stevige buien verdwijnen vannacht en het koelt af naar een graad of 10. Overdag opnieuw buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
19: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease site van Nederland.
8: Waar ga je heen?
14: Autobedrijf van der Veen.
20: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
14: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
21: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
15: Is de muziek van

0: 1 uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Rusland gaat diesel leveren aan Amerika en de rest van de wereld, zegt president Trump. Hij heeft erover gesproken met president Poetin. Er komt direct ruim 300.000 ton uit Rusland. Genoeg om ruim 140 Olympische zwembaden mee te vullen. En later nog veel meer. Diesel in Amerika moet er goedkoper door worden. In Mexico zijn 3 mannen schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische broers en hun Amerikaanse vriend. Bij een surftrip 2 jaar geleden werden ze verrast door overvallers. Toen ze zich probeerden te verweren, werden ze bruut vermoord. De ouders van de broers waren bij de uitspraak. De straffen worden later pas bekend. Het vliegveld van Panama-stad is weer open na de zware aardbeving in zee. De president van Panama spreekt van een grote ramp. In het zuiden van het land zijn huizen beschadigd en viel de stroom uit. Er zijn ook meerdere naschokken geweest. In het Panama-kanaal, zo'n 200 kilometer verderop, waren er geen problemen. En in Brussel zijn gisteravond meer dan 100 mensen opgepakt bij rellen. Er was een protest van vakbonden, maar er kwamen ook andere mensen op af om de boel te verzieken. Agenten werden bekogeld, terwijl relschoppers zichzelf filmden. Die beelden gingen rond op socials. De politie greep in met traangas en een waterkanon. Het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en het blijft droog. Overdag buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
4: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
5: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
4: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
0: Is de muziek van Radio NL.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 2 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Een KLM-vlucht naar Panama-stad is uitgeweken naar Curaçao. Het kon niet landen in Panama na de zware aardbeving in zee, omdat het vliegveld werd gesloten. Dat gebeurde vooral uit voorzorg, maar er zou geen schade zijn. Inmiddels is het vliegveld weer open. Het is niet bekend wanneer de vlucht alsnog naar Panama kan vertrekken. VVD-leider Jessel Gus wil ook bij volgende verkiezingen lijsttrekker zijn van haar partij, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds vaker kritiek, onder meer omdat de partij te snel meeging met pro-leider Klaver. Jessel Gus nam het partijleiderschap 3 jaar geleden over, toen Mark Rutte opstapte. Het is nog niet zeker dat de executie van Nidal Hassan live wordt uitgezonden op internet. Er is nog niks besloten, zegt president Trump. Defensieminister Hackett zei gisternacht dat iedereen het moet kunnen zien. Hassan komt in december voor het vuurpeloton, op de plek waar hij zelf 13 ongewapende militairen afschoot. En in Mexico zijn 3 mannen schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische surfers en hun Amerikaanse vriend 2 jaar geleden. De surfers zouden zich tegen een overval hebben verzet en zijn toen door het hoofd geschoten. De ouders van de Australische broers zaten in de rechtszaal. De straffen worden later bekendgemaakt. Het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en het blijft droog. Overdag buien, vooral in het noorden, met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
6: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
7: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
6: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Dit is de muziek van